0: de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos. Er werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Duizenden mensen hebben gisteren een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Bij het ongeluk kwamen donderdag 3 kinderen en een volwassene om het leven. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescentio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concertatie. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Het document zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO-werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dal vrij abonnement. Het geldt tot 1 september en niet voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescentio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in oranje. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, in de middag steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

should I be?

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Dat zegt premier Sharif van Pakistan, dat bemiddelde bij de onderhandelingen. De partijen zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis moeten vormen voor verdere onderhandelingen. Er volgen nog meer gesprekken. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. In de stad zitten 140.000 mensen zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: deze maandag 15 juni. Ik heb het koud, joh. Ik zit hier met een jas aan. Ja, de temperaturen worden beter deze week. Ik hoor net al gezegd 21 graden vandaag. Maar als ik mijn weer-app open, dan zie ik nog steeds allemaal regenwolkjes. Ook al werken we dus wel naar tropische dagen toe. Maar dan moest ik wel net voor weer door de miezer heen lopen hier naar de studio toe met 13 graden. Maar kom op jongens, het wordt dus weer beter en het wordt weer echt de zomer deze week. Dus daar kijken we dan maar een beetje naar uit, toch? Heb jij gisteren het voetbal bekeken? Nou, ik wel de eerste helft, want ik kwam terug van Blokhuis. Heb bakkie kwark, even de eerste helft kijken. Maar ik merkte dat mijn aandacht gewoon verslapte en dat ik alweer iets anders aan het doen was. Want er was toen nog niet gescoord en ik zag, moet ik zeggen, ook weinig soeps voorbij komen qua acties. Dus toen ben ik in de rust naar bed gegaan, omdat mijn wekker natuurlijk ook weer ging om 3 uur. Wel vanmorgen nog wel even de samenvatting gelezen, dus ik weet hoe het is geëindigd. Tweede helft gebeurde dus wel iets meer. Maar goed, we hebben het er zo verder nog over. Marco stuurt via NPO Luister. Goedemorgen Annelie en Jarno. Wordt er ook iets gedraaid van ABBA als Zweden de eerste goal maakt? Een hele fijne maandag. Ja, jongens, ik wil het ook niet de hele tijd over voetbal hebben. Maar mocht je niks met voetbal hebben, zit je toch gewoon supergoed bij dag-nacht. Want wij gaan er iets muzikaals mee doen. Dus je hoeft zeker niet te switchen van zender, hoor. Blijf maar lekker hier. We gaan 2 liedjes klaarzetten uit dat land. En ja, als er dan gescoord wordt, draai een liedje uit dat land. Maar welke?
1: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

0: Motorcycle Emptiness. The Manic Street Preachers hier op NPO Radio 2. Jarno, ik dacht dat jij een tukje op de bank ging doen. Want je hebt gisteravond ook een show gemaakt.
1: Ja.
0: Maar je bent toch even naar huis gegaan.
1: Ik heb 2 uurtjes geslapen, ja.
0: En kwam je erachter dat je toch dichterbij woonde dan toen je nog in Brabant woonde?
1: Ja, dat. En ik dacht, 4 uur doorhalen hier op een bankje, dat is misschien te veel van het goede.
0: Ja, dat is toch uiteindelijk minder waard dan die 2 uurtjes slaap in je eigen bed. Zo is het ook maar net. Hey, ook al heb je niks met voetbal, zit je hier bij dag-nacht goed. We houden wel de wedstrijd in de gaten, maar we koppelen er muziek aan. Want er zijn natuurlijk altijd 2 landen die tegen elkaar spelen, met uit 2 landen altijd een bak muziek. En daar gaan we dus uit kiezen. Nou ja, niet uit kiezen, we laten het lot over aan de bal. Want waar de bal als eerste in het doel gaat, uit dat land gaan we dan muziek draaien. Nou, de smaken voor deze dag. Het is dus Zweden tegen Tunesië. Voor Zweden heb ik deze in de aanbieding. Onze Robin. Ze stond in het voorprogramma van

0: David met Words. Ja, ook heel erg leuk. Maar nu is het volgende aan de hand. Net toen we de Manic Street Preachers draaiden, Jarno, toen...
1: Ja,
0: we wilden het graag uitleggen en de smaakjes ten gehore brengen. Maar waren

Het is al gebeurd. Zweden heeft al gescoord. Het staat 1-0, Zweden tegen Tunesië. Dus ja, die FR Words, David, een andere keer, jongen. Als jullie in de volgende ronde weer verder komen. En ook om 4 uur 's nachts spelen.

0: bij een stuurbericht. Zoals Jos, die stuurt, Jarno, die stuurt gewoon... Goeiemorgens.
1: Ja, goeiemorgens Jos.
0: Ja, meer hoeft het soms ook niet te zijn. Ronnie zegt, ach schatje, Zweden heeft al gescoord. Ja, dat weet ik toch, lieverd. Daarom hebben we toch ook Robin gedraaid. En Judith staat alweer in de sportschool. Goedemorgen, Annelie en Jarno, present. Fijne uitzending. William, die een hele gore koffie drinkt, weet ik. Die is er ook weer bij. Ik ben benieuwd hoeveel je al in je mik hebt, William. En Marco Nijs heeft ze gemeld. Andere Marco heeft ze gemeld. Christian natuurlijk ook. Die stuurt iedere dag heel braaf. Een fijne show. Nou, dankjewel. En ik heb ook Dick aan de lijn. Dick.
2: Goedenacht met Dick Bruinhout uit Karspel.
0: Hey, Dick Bruinhout uit Karspel. Hoe is het in Oud Karspel?
2: Ja, heel goed.
0: Ja, ja is het rustig?
2: Ik luister naar Radio 2. Is dat goed?
0: Ja, dat is hartstikke goed. Wat fijn.
2: Ja, heel. Jij heet Annelie, toch?
0: Ja, jij Rick, toch? Oh, nee, Dick.
2: Dick. D-I-C-K, Dick.
0: D-I-C-K. Nou, weet je
2: Dick
0: hoe je...
2: Bruin zoals de kleur.
0: Zoals de kleur.
2: Uit het Karspel.
0: Ja, hey, en weet je hoe je mijn naam schrijft?
2: Nou, Annelie, A-N, spelletjes.
0: Nee, ja, dat moet jij doen.
2: Annelie. Anne en Lee.
0: Ja, maar even spellen, met letters.
2: A-N-N-E-L-E-I. Annelie, of met een
0: Y. Nee, daar staat Annelie.
2: En met een Y.
0: Met een korte I. Nee! Nog een poging. A-N-N en dan?
2: Lingo.
1: Nee, dat is fout.
0: Annelingo. Oh. Dat is ook niet goed.
2: Nee, nou, dat weet ik het niet.
0: Nee, het is A-N-N-E-L-I. Dus zonder die E erachteraan. Het is Zweeds. Nou ja, hè, we zitten toch naar Zweden te kijken. Ja. Het is een Zweedse naam. Alleen, Dick, ik moet vertellen. Bij de orthodontist riepen ze altijd... Annelie Verhees. Annelie Verhees mag komen. Of erger nog, ze zeiden ook wel eens... Anali.
2: Nee, weet je hoe ze mij noemde?
0: Nou?
2: Ik heb in Den Haag gestudeerd.
0: Nee.
2: Noemen ze me Dikkie Dik.
0: Oh.
2: Ik ben advocaat, is ook Dikkie Dik.
0: Ja, is ook Dikkie Dik. Nou, mijn buurvrouw heet ook Dikkie.
2: Ja, ik was Den Haag Dikkie.
0: Nee,
2: ik
0: joh.
2: Dit in Den Haag.
0: Ja. Nou, ik heb gisteren nog de film... Ik heb gisteren de film van Dikkie Dik gekeken ook trouwens.
2: Ja, maar dat vind ik niet leuk.
0: Nee, hou je niet van katten?
2: Nee, dan pit je me.
0: Oké. Okay. Hey Dick, wil jij een liedje horen op de... Je zit lekker hyper erin.
2: Een Afrikaansliedje.
0: Wat voor liedje wil je dan?
2: Nee, ik hoop dat er over 7 seconden gescoord wordt in Afrika, in Tunesië.
0: Oké.
2: Ken je het liedje van Nene Sherry en Yusuf Ridoor?
0: Dan weet ik het al. Al vind ik dit wel een beetje rustig bij jouw vibe, want je bent lekker hyper.
2: Ja, ik ben hyper de piepoera.
0: Nou, ik ga hem voor je draaien, Dick. Dankjewel, hè.

0: Somme, Dark Before the Dawn hier op NPO Radio 2. Stel je voor, je komt een fan tegen, je bent heel beroemd, die je niet tegen wil komen. Dan denk je alleen maar, ik moet nu hier als de weer weg. Nou, Joe Cocker is dat overkomen, want toen hij in 1972 in een Australische cel belandde, omdat hij was betrapt met wiet, kwam hij terecht, let op, tussen een moordenaar en een bankovervaller. Dat is op zich al een nachtmerrie, toch? Maar het werd nog erger. Die bankovervaller, die keek hem aan en die zei, hey, Joe Cocker, ik heb al je albums. Ja, zit je dan in een cel aan de andere kant van de wereld, kom je je allergrootste fan tegen. Ja, Joe heeft toen ook heel snel de borgsom betaald, want hij dacht, ik moet hier als de wiet weer weg.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

Destiny's Child hier op 2. Pim pam plaat. Jongens, begin van de week. Laten we ook meteen even goed beginnen met een puzzel leggen. Twee letters krijg je van mij en daar is het aan jou de taak bij om een liedje te kiezen. Ik ga één keer draaien voor de artiest.

0: twee, een artiest met een F. Frans Bauer, daar kwam jij de vorige keer mee, Jarno. Frans Bauer, ja, er is meer in de categorie F.
1: Frans-Duits.
0: Ja, Frans-Duits. Ook heel mooi. We gaan nu draaien voor de titel, komt-ie. Weer de F. je raadt het nooit, maar het is gewoon weer de F. FF.
1: Ja.
0: Ja. Succes daarmee, zeg. Weer de F. Frans Bauer met...
1: Nou, ik zou zeggen Fontaine's DC met Favorite.
0: Oeh, ja, die geef je al wel weg dan nu.
1: Ja, maar dat... Ja.
0: Fontaine's DC met Favorite zou heel erg goed kunnen.
1: Frank Stallone, Far From Over.
0: Ja, oké. Nu moeten we ophouden, want anders dan, hebben we alles al weggegeven. Maar het is aan jou om te puzzelen. F en een F. Ken jij deze muziek nog? Luister even. Het is al een tijdje oud, hoor. Yes.

Kingston Boogie. Heeft al meerdere topsongs hier gehad bij NPO Radio 2. En in dat Young Gun Silver Fox zitten de duo Sean Lee met heel lang grijs haar en Andy Platt. Maar die Andy Platt die heeft naast Young Gun Silver Fox ook nog een ander bandje. En dat heet Mama's Gun en die heeft nieuwe muziek uitgebracht. Ja, en dat is toch wel heerlijk om de week mee te beginnen, zeg.

0: Mac, Family Man. Nou, goed bij elkaar gepuzzeld, klinkt zo. Zeker ook. Wat ook binnenkwam, en misschien was je daar wel afgelopen weekend, het Hello Festival. Er stond Foreigner, Feels Like the First Time. In Emmen was het Hello Festival, daar kon je onder andere naar Roxette kijken. Maar ook dus naar Foreigner. Ik heb ook Fireflies, Fleetwood Mac kwam nog binnen. Faith No More, Falling to Pieces, ook een goeie. Maar ik heb Luke aan de lijn. Goedemorgen Luke, wat heb jij bij elkaar gepuzzeld?
1: Goedemorgen Annelie, ik heb Faithless met Feeling Good bij elkaar gepuzzeld.
0: Zo, maar dat is niet alleen Faithless, want hij doet het met iemand.
1: Dat kan goed zijn.
0: Weet je nog wie die één is?
1: Nee, ik heb net het nummertje even opgezocht en een stukje geluisterd. En bij mezelf afgevraagd, heb ik zin om dit op de radio te luisteren?
0: Ja, ja. En wat was het antwoord daarop dan?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, goed. Oh, toch wel. Kende je de plaat ook nog niet?
1: Nee, die ken ik nog niet.
0: Oh, nee. Je hebt er gewoon echt gepuzzeld. Nou, dan gaan we die toch gewoon doen. Het is namelijk met Dido. Je weet wel, van White Flag.
1: Ja, dat dacht ik al in de stem te herkennen, ja. Nou. Maar ik had hem heel zacht staan, want hier ligt iedereen nog te meuren.
0: Oh, dat is al. Nou, houden wij onze mond, oké?
1: Oké.
0: Oké, doei.

Led Zeppelin, Wall of Love, hier op NPO Radio 2. Vorig jaar Pinkpop was daar echt een hele grote en ook leuke verrassing. Want we hadden namelijk daar Mika staan. En op al die, eigenlijk op dat eerste album Live in a Cartoon Motion, daar stonden al zijn grootste hits op. We hebben het over Big Girls, Don't Cry, Lollipop, Love Today, Grace Kelly. Allemaal van het eerste album, waaronder ook deze. Maar wie wordt nou een beetje die verrassing van Pinkpop 2026? Misschien Zara.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. En 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

het is 13 graden hoor. 12 hier in Hilversum. Maar volgens Nielson is het ijskoud hier op 2.

muziek. En ook even een overzichtje van de dag. Heb je gisteren voetbal gekeken trouwens? Of zult het er gewoon niet over hebben? Kan ook hoor. In de 89e minuut scoorde Japan de gelijkmaker. Dus als jij er niks van meegekregen hebt, laat lekker zitten. Weet je, zaterdag is er weer een wedstrijd. En om 7 uur 's avonds, ook een iets schappelijke tijd, kun je lekker met misschien wel heel je dorp of je stad kijken. Of je familie. Of als het kermis is, bij mij in het geboortedorp. Ook altijd een leuke combi hoor. Kermis en voetbal kijken. Vaker gehad. Dus ik ga in het oranje. Zeker weten. Eerst even kijken wat 15 juni ons te bieden heeft. Nou, dat is wel mooi nieuws. Je kunt vandaag goedkoper met de trein reizen. Want vanaf vandaag gaat het kortingsabonnement van het kabinet Jetten in. Daarmee kun je dus tussen 15 juni en 31 augustus... voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en in de weekenden. Dus even ter vergelijking, dat deze prijs, €49... is normaal een retourtje van Amsterdam Centraal naar Eindhoven. Dus hebben die kip, zou ik zeggen. En verder viert vandaag Donald Trump nog even de laatste uurtjes van zijn 80ste verjaardag. En dat doet hij niet met een saai kinderfeestje, maar wel een soort van kringfeestje. Hij heeft namelijk een kooi gebouwd voor het Witte Huis en daaromheen een tribune voor het UFC kooigevechten. En op dit moment is daar de allerlaatste wedstrijd, vindt daar plaats. Nou, we hebben even mee zitten kijken. Ook en de regels opgezocht. Er staat alles mag. Alles mag. Behalve kopstoten, in de ogen steken of prikken. Dat is dan wel jammer. Bijten of spugen mag ook niet. Aan de haren trekken niet. Aanvallen op het kruis mag ook niet. Stoten of trappen naar de ruggengraat of achterkant van het hoofd mag ook niet. Ook niet keel- en strothoofdaanval. Je mag je ook niet vasthouden aan de kooirand en dan een trap geven. Of knieën of trappen richting de hoofd van het gegronde tech. Mag ook niet. Maar hé, er blijft nog genoeg over, want Trump zit helemaal lekker te genieten vooraan in die rij. Nou, happy birthday, Trumpy.

met zijn COVID-lied over een lange afstandsrelatie die niet is gelukt, omdat hij door de pandemie, zegt hij zelf, helemaal geïsoleerd was van de rest van de wereld. Nou, jij niet alleen hoor, denk ik. Zo, wat een enthousiasme op deze ochtend. Goedemorgen zeg. Fijn dat je Radio 2 aan hebt staan op deze vroege ochtend. Annelie hier en ik hoop je lekker te begeleiden richting de ochtendshow met de fijnste muziek. Zometeen Ruben Hillen, Hoobastank, maar eerst is dit Gimme Gimme Gimme.

Pierma, heerlijk om weer te horen. Who Best Thing en The Reason hier op NPO Radio 2. Wat kan er veel veranderen in korte tijd? En ik heb hier het bewijs voor je. Let op, van het winnen van The Voice naar 10 keer optreden in een uitverkocht Gelredome. Nou, uitverkocht. Heel vol Gelredome, laat ik het zo zeggen. Want Ruben Hillen, onthoudt die naam goed, die deed mee aan The Voice en kwam in het team van Suzanne en Freek. Dus hey, daar is de liefde waarschijnlijk geboren tussen het koppel en Ruben Hillen, want hij kwam met het team en hij zong daar dit. Luister goed. Oh.

kan die gast hoog zingen, zeg. Echt een gigantisch bereik. Zowel kopstem als borststem kan hij alles. En daarom heeft hij ook een heel fijn liedje gemaakt waar dat in te horen is. Dat heet 20 Seconds. En hij heeft al meer nieuwe singles klaar liggen op de plank. En die kun jij live gaan bewonderen op Concert at Sea, als je erheen gaat. Maar mocht je geen kaart hebben, let op. Bij Bart Arends, bij Aan de Slag, kun je ze nog de hele week winnen. Dus blijf lekker luisteren.

0: I'm Crucified. Nou, ik hoop het niet hoor. Army of Lovers, even back to the 90s. En dat is wel fijn zeg. Door de week werk ik op school als docent muziek. En vorige week een bijzondere week gehad waarbij ik de geslaagde en gezakte mocht bellen. Maar ik had ook eerder die week een radioworkshop mogen geven, Jarno. En dat is geinig. Aan pubers. En dan merk je ook, radio leeft gewoon niet meer zo echt onder die 14, 15-jarigen.
1: Niet?
0: Nee, dat valt me tegen. Ik heb het al twee keer eerder gedaan. Toen was het hartstikke leuk. Maar nu had ik een club. Nou, de opdracht was, je mag gewoon een liedje kiezen wat je gaat aankondigen. Kies je favoriete lied. Nou, toen zaten die pubers al met zo'n bek naar me te kijken. En je moet je voorstellen, als je opgeleid wordt als docent, dan kom je pedagogisch gezien de escalatieladder, heet dat, kom je tegen. Dat betekent eerst, kijk ik even non-verbaal naar jou van, hey, let even op. Dan is het, dan spreek ik je aan van, kom op, Jarno, even erbij zitten nou. Als voorbeeld. Voordat je echt waarschuwingen gaat geven aan iemand als je er klaar mee bent. Nou, ja. Die jongen, die zat de hele tijd gewoon irritant te doen. Hij haalde het bloed onder mijn nagels vandaan. Dus waarschuwing 1 uitgedeeld, waarschuwing 2 uitgedeeld. En toen zei ik, dit is je laatste kans, nu ga je gewoon meedoen. Anders is daar de deur, heb je een rode kaart, zo heet dat bij ons. Rood halen. Nou, uiteindelijk ging hij dus over het randje, want hij moest zijn spreekje maken. En dat had hij niet af. Ik zei, nou, de allerlaatste kans is dat je het nu in de aula gaat maken. En over een 3 minuten kom je terug, ga je het doen. Ging na 3 minuten naar de gang om hem op te halen. Oh, ging hij zo strompelend naar binnen. Ik zei, weet je, laat ook maar zitten ook. Ga maar die rode kaart halen. Nou, toen moest hij na de dag bij mij op gesprek komen. Dan moet je altijd even weer kijken of je tot elkaar kan komen, weet je wel. Het zei hij, oh, dus je hebt mij uit de klas verwijderd omdat ik zuchtte. Nou, omdat ik zuchtte, bij mij sprong er iets open van binnen. Ik werd zo kwaad. En normaal is het zo dat je bij leerlingen, je doet alsof je boos bent. Maar nu, ik was zo verschrikkelijk boos, dat ik echt, ik heb met mijn vingertjes naar hem gezegd, ik zei, nou ga je eens een keer normaal doen.
2: Tussen de regels.
0: Dus, hij heeft zo'n dikke uitbrander gehad van mij. Gelukkig was er ook een collega bij. Waar ik daarna ook even heb gevraagd, ben ik buiten mijn boekje gegaan? Hij zei, nee, helemaal niet. Dit had de jongen gewoon hartstikke nodig. Dus woensdag zie ik hem weer. En dan ben ik heel benieuwd of die uitbrander heeft geholpen. En dat hij eens een keer zijn bek gaat houden, zeg. Hallo. Kom op, gewoon een favoriet liedje uitkiezen en gewoon aankondigen. Zo moeilijk is dat toch niet, zou je zeggen. Maar ja, misschien is het wel moeilijk. Laten we het dan nog lekker moeilijker maken door een solootje te raden. Even bijkomen, ik heb er 3 uitgekozen deze week in de categorie country. En dit is de eerste.

monster van welk liedje was dit? De solo. En ik merk dat ik gewoon weer opgefokt raak als ik het verhaal vertel. Zeg, zo, dat zit diep dan, hè? Maar goed, volgens mij heeft het indruk gemaakt en zit die woensdag poeslief in mijn klas. Ik heb nog maar 2 keer totdat de zomervakantie begint. En dan is het gewoon toedeledokie, hoor.

0: soundtrack. The Devil Wears Prada Part 2 nu te zien in de bioscoop. En dit was Shanna Spyro. Angela, was jij een beetje een brave meid op school?
1: Nee.
0: Nee? Was je geen brave meid?
1: Ik ben ook wel eens uitgezet. Alleen wij kregen geen rode kaart.
0: Oh, maar hoe vaak ben je er uitgezet in je schoolcarrière? Of is het niet bij te houden?
1: Nou, wel een aantal keren, ja.
0: En om wat voor reden was dat dan?
1: Ja, ook omdat ik niet oplette, zat te kletsen of zat te wippen op mijn stoel. En toen achterover viel een keer. En ja, zo'n dingen.
0: En wat was het?
1: Het interesseerde me niet zo echt.
0: Nee, maar dat is het. Kijk, ik vind het ook helemaal niet erg als leerlingen zich niet interesseren voor mijn vak. Gebeurt overigens bijna nooit bij muziek. Maar ik heb gewoon moeite met respectloosheid. En dat was wat er aan...
1: Zat te kletsen of zat te wippen op mijn stoel. En toen achterover viel een keer. En ja, zo'n dingen.
0: En wat was het?
1: Het interesseerde me niet zo echt.
0: Nee, maar dat is het. Kijk, ik vind het ook helemaal niet erg als leerlingen zich niet interesseren voor mijn vak. Gebeurt overigens bijna nooit bij muziek. Maar ik heb gewoon moeite met respectloosheid. En dat was wat er aan de hand was. Nou, dan was het knap er iets bij mij.

0: Ja, maar misschien was dat ook wel beter, toch? Gewoon huppakee, meteen eruit mieten. Ja, dat is ook wel zo. Nou, ik heb met die jongen die die enorme uitbrander van mij heeft gehad woensdag. Hij zat ook echt als een bangvogeltje op een stoel. Mag ik nu naar huis? Ik zo, nee. Nou, en toen zei ik, ik zie hier nog 2 muzieklessen. Als je je niet gedraagt, dan tief ik je er weer uit. Dus ik denk dat ik die strategie die bij jou aan de hand was, gewoon na 1 keer je bek opentrekken, het beval niet. Ga ik hem denk gewoon meteen uitsturen, toch Angela?
1: Precies.
0: Ja, even gewoon huppakee, de tuin.
1: Maar mij
0: even
1: is het alsnog ook goed gekomen, dus.
0: Daarom, dat, zo is het ook maar weer, ja. De regels. Nou, hopelijk gaat het ook goed komen met het spel dat we gaan spelen. We gaan 3 solo's raden. En dit keer in een beetje toch wel ook een soort van genre. We zitten in country. Ik heb er 3 voor je uitgekozen.
1: Country.
0: Ja, vind je dat leuk of niet? Vind je country?
1: Nee, oh, ik ken country nummers.
0: Oh, nou, je had de eerste toch wel goed. Dat was deze.
1: Ja, maar dat is een bekend nummer.
0: Ja, maar dat maakt toch helemaal niet uit. Bekend is, het maakt er niet uit of het country is dan of niet, als het een leuk nummer is. Welk liedje is het dan?
1: Sweet Home Alabama.
0: Ja, nou natuurlijk. Nou, misschien vind je de tweede ook wel leuk. Ook country, hoor. Let op.

0: zo leuk vind, doe ik hem extra lang.
1: Nee, ik ken hem helemaal niet eens.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, doe maar rustig aan, hoor. Ik help je een beetje met de titel. Rustig aan doen. In het Engels.
1: Keep calm. Slow down.
0: Ja,
1: slow
0: bijna. Down. Oh, had ook gekund trouwens. Goeie, goeie. Nee. Ik had net trouwens ook een liedje van Mika. Heet ook zo. Take it.
1: Oh, take it easy.
0: Ja, nou.

0: is altijd leuk om na te doen. Een beetje... sorry, ik zit er weer veel te veel te helpen.
1: Ja, die is het, ja.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Hoe heet die? Very, very hard.
0: Ja. Nou ja, als je hem zingt, vind ik het ook goed, hoor.
1: Die is
0: vader
1: die
0: van Miley Cyrus?
1: Nee,
0: je houdt het op. Nee, ja, gut. Billy Ray Cyrus. I can break your heart. Zingt ze altijd. Maar ja. Je zat al redelijk in de buurt, hoor.
1: I can break your heart, ja.
0: Ja, ook goed, joh. Ja. Het is niet je stijl, hè. Dat zal het zijn.
1: Nee,
0: Take It Easy was
1: ik vind helemaal niks om country.
0: Hè, wat jammer, zeg, dat we dan nou een countryplaat gaan draaien.
1: Ik weet ook niet dat die Sweet Home Alabama country was, eerlijk gezegd.
0: Ja, is het wel. Ja, zeker. Met al het gitaarwerk. De tweede was Take It Easy van de Eagles. En Billy Ray Cyrus, dus Achy Breaky Heart. Nou ja, het is niet je favoriete genre, maar wil je toch een van de drie dan helemaal horen, of niet?
1: Sweet Home Alabama.
0: Ja, oké, dat dacht ik al. Die viel nog wel in het pulletje.
1: Ja.
0: Hey Angela, super bedankt voor het meedoen, hè, en ook voor de goede pedagogische tips voor in de klas.
1: Ja, nou, ik ben blij dat ik het niet op mijn kop heb gekregen, omdat ik ze niet allemaal goed af.
0: Nee, je krijgt helemaal niet op je kop. Sterker nog, je krijgt gewoon een liedje. Bedankt.

en won met Idols. Toen won deze man ook Idols in Noorwegen. Kurt Nielsen hoorde je She's So High. En daarvoor hadden we Sweet Home Alabama. Geraden door de enige echte Angela. Het was een country editie. En ja, complimenten aan Ronnie die alle antwoorden juist instuurde via NPO Luister. Zometeen hebben we Jan-Willem en Jeroen. En Jeroen was gisteren jarig en hij is er hoor met gouden plopkap. Een beetje Lee Towers-achtig. En nog even en hij begint straks nog You Never Walk Alone te zingen. Je weet het nooit. Ik wens je een hele fijne dag en lekker opstarten met Jan-Willem Zardop. En ik ben er vrijdag weer. Tot dan.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten er zonder stroom. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Na het gelijkspel van Nederland tegen Japan, het werd 2-2... zijn er vannacht nog meer wedstrijden gespeeld op het WK voetbal. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. En de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië in de pool van Nederland eindigde zojuist in 5-1 voor Zweden. Het weer, het is droog. De dag begint bewolkt, later steeds meer zon. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorien, dankjewel. Loopt de verkeersinformatie. Dennis Mooi bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen, jongens. Op dit moment staan er nog geen files. En ik verwacht straks een normale ochtendspits. Het blijft zo goed als droog. De meeste files staan in de Randstad en in Brabant.
2: Dankjewel.

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
17: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
18: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
17: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
19: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Jan Willem start op.

0: een beetje met de Weather Girls. Dat als dat toch een beetje bezighoudt. Martha Wash. Als zij begint te zingen, dan klaart het vanzelf op.
1: Dan worst het zweet vanzelf over je rug.
0: Is het? Ja, kan het make you sweat. Of het nou van de regen komt, of van het douchen. Wat natuurlijk ook al op dit tijdstip. Of gewoon omdat je kuit aan het meedansen was.
1: Of een voorschot op de warmte. Want het gaat echt weer tropisch worden van de week.
0: Ja, maar stop pas eind van de week.
1: Eind van de week?
0: Ja, precies. Dat is nog even. We hebben nog een hele mooie week voor de boeg. CNC Music Factory. Goedemorgen, welkom op maandag 15 juni. Goedemorgen, Jeroen.
1: Hallo, Jan-Willem.
0: Hoe was je verjaardag?
1: Het was een heerlijke dag. Ja, ik heb heerlijk niks gedaan. Dus dat was bijzonder fijn.
0: Heb je nog verrassingsbezoek gehad?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Dus je voelde je eigenlijk helemaal niet jarig?
1: Nee, maar dat vind ik helemaal prima.
0: Dat was ook de bedoeling. Dat was de opzet.
1: Ja, precies.
0: Dat
1: was de opzet van je verjaardag. Nee, ik ben lekker zaterdagavond eventjes gegeten. En op stap geweest. Dus dat was helemaal prima. Ja.
0: Veel berichtjes gehad wel, denk ik.
1: Ja, dat wel. Nee, zeker. Nee, ik ben overladen met alleen maar liefde. Dus dat vind ik echt heel fijn. Ook op Instagram en zo. En mensen die appjes sturen. Dus nee, dat vind ik dan altijd toch altijd weer bijzonder. Met name dan van mensen waarvan je het niet verwacht. Die dan ineens een appje sturen. En dan denk ik, nou, wat lief dat jij per se aan me denkt.
0: Prinses Almania, wat leuk. Ja,
1: dat was inderdaad heel bijzonder.
0: Wat een verrassing was dat, hè?
1: Koninklijke Hoogheid, u ook een fijne dag.
0: Weet je van wie ik een appje kreeg?
1: Nou.
0: Van onze vrienden van Nothing But Thieves. Die hebben een nieuwe single. Die waren hier natuurlijk een tijdje terug om deze te doen. Weet je nog, die Welcome to the DCC?
2: Welcome to the DCC.
1: Ja.
0: Dit was
1: zeker.
0: Zoals dat live bij ons klonk.
1: Ja.
0: Maar ze stuurde een appje. Maar joh, dat was zo leuk in 2023. Mogen we deze week langskomen om onze nieuwe single
1: niet
0: te doen?
1: Waar.
0: Ja, ze komen deze week langs!
1: Nee.
0: Ja!
1: Hoe kan dat nou?
0: Ja, dat kan gewoon.
1: Oh.
0: Ja. Dat is gewoon een kwestie van in de bus stappen in deze kant op. En dat gaan ze doen.
1: Ach.
0: Aanstaande donderdag. Nothing But Thieves live hier in de ochtendshow. Sowieso een mooie live muziekweek, want morgen komt Nona hier.
1: En Olivia Dean stond gisteren in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ja. Maar toch eens even.
0: Ja, die had geen tijd om langs te komen.
1: Nee,
0: we hebben wel geprobeerd.
1: Nee, maar dat snap ik. Ja, ze is dus zo druk aan toeren. 9 mei stond ze er ook al. En dat was ook een feestje. En nou, gisteravond gewoon weer. Nou ja.
0: Hey, gisteren is er gevoetbald. Heb je er nog iets van meegekregen?
1: Ik heb er helemaal niets van meegekregen.
0: Helemaal niks. Nee. Ook niet van links naar rechts eventjes gekeken.
1: Nee,
0: hoe ze het deden.
1: Ik hoor het morgen allemaal wel. Ja.
0: Kijk, het is altijd leuk. Nederland, het is altijd de vraag of wij als winnaar uit de bus komen. Maar we komen sowieso altijd als winnaar voor de bus. Hè. Dan gaat het van. Dallas kleurde oranje.
1: Ja.
0: Heel veel Amerikanen die ook oranje shirts hebben aangetrokken. En daarna was het natuurlijk tijd voor de wedstrijd. We speelden tegen Japan. Het is 2-2 geworden. Uiteindelijk het was het natuurlijk echt een fantastisch begin. Want het duurde niet zo heel lang voordat Nederland voorkwam.
1: Mm.
0: Malen, huppatee, weet je wel. In het strafschopgebied. Die draaide even om zijn as. Nee, en dan bam, zo in de goal.
1: Ja.
0: Toen kwam Japan terug. Uiteindelijk werd het 2-1 door Somerville.
3: Gravenberg.
1: Somerville.
0: Ja?
3: In het 16 meter. Somerville.
0: Nooit van Somerville gehoord.
3: Oh. 2-1.
0: Is toch een schitterende naam, Somerville?
1: Ja. Nee, maar dat zijn namen.
3: Wat een verhaal is dit.
0: Hij heet geen Jimmy trouwens, hoor.
1: Oh.
3: Vincenzo Somerville.
0: Ja.
3: Het past net bij.
0: Nu is het wel zo dat...
3: Ik
0: moet even door met het programma. Maar Japan heeft meer Feyenoorders opgesteld dan Nederland. Hè, want er zijn sowieso geen Feyenoorders mee. En,
1: nee, dat vertel je.
0: Ja. En in Japan spelen sowieso twee Feyenoorders.
1: Ja.
0: Maar ook bijvoorbeeld de topscorer van de Eredivisie.
1: Speelt hij bij Japan?
0: Ja, dat is een Japaner.
1: Oké, ja.
0: Een Feyenoorder. Maar ook twee NEC'ers. Eén daarvan zat op de bank. En de andere die maakte uiteindelijk de gelijkmaker.
1: Dus het was uiteindelijk gewoon Nederland tegen Nederland?
0: Ja, het was Nederland tegen Nederland.
1: Okay,
0: Uiteindelijk heeft Nederland gelijk gespeeld. Virgil van Dijk, nou ja, die had er op zich een soort van vrede mee.
4: Helaas hebben we niet de winst kunnen binnenhalen vandaag. Maar de focus gaat nu volledig op Zweden.
0: Ja, precies, niet te lang malen, maar de focus op Zweden.
1: Maar Nederland heeft gelijk gespeeld, maar Nederland heeft ook gelijk gespeeld uiteindelijk dan, hè?
0: Uiteindelijk hebben we, dus in die zin hebben we toch 2 punten binnengehaald. Zweden die heeft gewonnen van Tunesië trouwens zojuist.
1: Oh ja.
0: Zitten bij ons in de pool. Dat betekent dus dat Zweden al behoorlijk lekker gaat qua doelpunten saldo natuurlijk. Hè? Dat is 5-1.
1: Ja.
0: Dus dat betekent dat we met grote verschillen van Zweden moeten winnen.
1: Om in de pool weer als winnaar uit de bus te komen.
0: Zie je.
1: Afgelopen vrijdag was de laatste RTL Tonight met Humberto Tan. Die meteen een hartstikke leuke nieuwe klus te pakken heeft. Hij is namelijk het gezicht van de landelijke inlevercampagne voor batterijen. Doe maar apart, zo heet dat. Hij gaat een afgedankt elektrisch apparaat inleveren. Gaat hij vandaag doen. De campagne die roept mensen op om lege batterijen of elektrische apparaten met batterijen erin een apart in te leveren om op die manier afvalbranden te voorkomen.
0: Nou, het is ook wel fijn dat hij niet te lang zonder werk zit.
1: Nee.
0: Laat stoppen van
1: maar daar ben ik bij Humberto ook nooit zo bang voor.
0: Dat is waar.
1: Die heeft het altijd wel goed voor elkaar.
2: jouw startnummer.
0: Ja, we zijn op zoek naar jouw startnummer. Het lekkere liedje om je dag mee af te trappen. Als je denkt, nou ja, ik weet eigenlijk nog wel een heel fijn nummer. Dan mag je doorgeven via de app. Zullen we het aan Umberto vragen? Dat is misschien wel leuk.
5: Wat
0: die heeft altijd...

0: Goed. Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Het is tijd om af te trappen.
1: Ja.
0: Met een van de fijnste nummers die Fleetwood Mac heeft gemaakt. Als je het mij vraagt, hè? Ja, je vroeg het niet. Ik zei
1: grote,
0: het toch.
1: Grote liefde.
0: Als je het nu toch zou vragen, dan geef ik gewoon hetzelfde antwoord. Een van de

0: tennis hier aan het doen?
1: Die zijn aan het tennis, hè? Die zijn aan het tennis.
2: Oh ja,
1: in ieder geval aan het schieten met balletjes.
2: Met
1: you're the big love op NPO Radio 2. Jeroen, hoe stond de weg?
3: Nou, het is niet heel druk hoor. Het is nog lekker vroeg. En de files die er staan is allemaal niet heel erg de moeite van het noemen waard. Ik check het nog heel even voordat ik dit zo stellig roep op de radio. Nee hoor, dat gaat allemaal goed. Behalve de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is het bij, eens even kijken, bij het knooppunt Empel wat langzaam rijden. De oprit is daar dicht. Wegdek is in slechte toestand. Dus hou daar rekening met wat extra reistijd.
4: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
5: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.
6: You've

0: herinnering kleeft van dit nummer. Allereerste optreden in ons tv-programma, Jan Willem Rijt. Ja. Ik zie die beelden gelijk weer voor me. Dat was zo mooi.
1: Ja, was mooi.
0: Oh, nou, die zaten er goed in. Ja. Marlon Pichel achter de piano. Danny Vera met zijn gitaar en viool. Alles erop en eraan. Echt, zo is het.
1: Ja.
0: Het was Try Again.
2: Jouw startnummer.
0: Jelte, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, Jelte. Heb je een kort nachtje achter de rug of heb je niet gekeken gisteravond naar de voetbalwedstrijd?
3: Ik heb het gekeken, helaas.
0: Helaas, voor het zonde van je tijd.
3: Nee, dat niet. Maar ja, ik baal er wel een beetje van uitlachen.
0: Ja, dat is waar. Want het ging natuurlijk heel lang goed. Ja, ik moet zeggen, ik kreeg net appjes van mensen die zeiden... Hey, JW, zei je nou dat Malen had gescoord? En toen dacht ik, oh, zie je, daar ga je al gelijk met zo'n kort nachtje en je herinnering. Want die had er natuurlijk ingemoet. Hij draaide onze as en
1: hij ging
0: er net naast. Ja, Virgil van Dijk was de eerste die scoorde. Oh, jij praat ook lekker mee, hè? Er komt heel geloof
1: aan. Ja, maar zo moet je dat doen. Ja. Moet je gewoon, dan hoor je gewoon iemand iets zeggen geweldig. En dan moet je dat bij het koffie. Ja, hij ging er net naast. Ja, tiki-taki. Ik denk, ik heb het niet gezien, maar ik doe het net alsof.
0: Hoe die Jeroen
1: het doet. Oh ja, precies.
0: Je bent ook een vakman wat dat betreft, hè? Maar Jelte, uiteindelijk heb je het wel tot het einde uitgekeken, want het was natuurlijk, het zag er goed uit.
3: Ja, het zag er heel goed uit. Het was een hele leuke wedstrijd.
1: Hoe laat lag je erin dan?
3: In bed?
1: Ja.
3: Ja, daarna was 12 uur of zo.
0: Oké. En maar hoe laat gaat de wekker voor jou, 's ochtends vroeg?
3: 5 uur.
0: Ja, nou, dat is vroeg zat. Nou, dat was een redelijk kort nachtje dan. 5 uur slaap.
3: Ja.
0: Maar sowieso een mooi weekend achter de rug, want jij was vrijdag in Groningen.
3: Zeker.
0: Op een festival?
3: Snow
0: Patrol. Of was het alleen Snow Patrol?
3: Nee, het was alleen Snow Patrol. Met een voorprogramma, White Lies. Het voorprogramma. Maar het was, Gaspark Groningen.
0: Maar wie vond je beter, White Lies of Snow Patrol?
3: Ja, Snow Patrol.
0: Toch wel?
3: Ja, zeker. Ja, had ik niet verwacht. Maar echt een hele goede band.
0: Oh, dat is grappig. Het is grappig. Maar waarom ga je er dan heen als je in principe geen hoge verwachtingen hebt?
3: Nou ja, ik zag het kaartje. Ik denk, oh ja, dat kan wel. En ik twijfel ik nog een beetje. En uiteindelijk toch gegaan met mijn beste vriend. En nou, we zetten daar even een show neer.
4: Wat leuk, man.
3: Dat is echt geweldig. En energie en helemaal hit. Door.
0: Ja, dat zijn wel de leukste, hè, die je verrassen. Want soms ga je met hele hoge verwachtingen naar een concert. En dan valt het misschien sneller tegen dan wanneer je erheen gaat. En met een instelling van, nou ja, ik moet misschien even kijken. We zijn toevallig in de buurt, laat ik maar even gaan kijken. Nou, leuk, man.
3: Ja, dat is echt geweldig.
0: Maar je zegt alleen maar hits. Welke mag ik dan draaien voor jou als startnummer?
3: Ja, hun eindnummer. Het laatste van de show, Just Say Yes.
0: Ja, tegen Just Say Yes kunnen wij geen no zeggen, natuurlijk.
3: Nee.
0: Jelte, maak er een mooie dag van.
3: Nee, jongens, jullie ook.
0: Dankjewel, hè.
3: Yo.
0: Lekker opstarten met Snow Patrol.

0: Aangevraagd door Jelte, Just Say Yes van Snow Patrol. Vandaag begint de dag bewolkt, maar later klaart het op. Temperatuur ligt rond de 18 graden, in het zuiden iets warmer. En voor de verkeersinformatie gaan we naar niemand minder dan Dennis Mooi. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De spits gaat beginnen met 50 kilometer file. De meeste files leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam doe je er 5 minuten langer over tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. En op de A15 naar Europoort heb je nu de meeste vertraging tussen Hoogvliet en Rozenburg. 10 minuten extra.
0: Dankjewel. Het is tijd voor nieuws van 6:30. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Amerika en Iran hebben afspraken gemaakt die het einde van de oorlog in het Midden-Oosten moet betekenen. Dat zeggen de VS, Iran en bemiddelaar Pakistan. Het is onder meer de bedoeling dat de straat van Hormuz vrijdag weer opengaat en dat Iraans geld wordt vrijgegeven. De Pakistanse premier Sharif noemt het een vredesakkoord dat ook betrekking heeft op de oorlog in Libanon, maar Israël heeft nog niet gereageerd. En afgelopen weekend voerde Israël nog luchtaanvallen op Libanon uit. Vrijdag zouden deze intentieverklaringen worden ondertekend, maar daarna moeten er nog heel veel zaken worden besproken. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het Nederland-ticket kopen. Ze kunnen dan van €49 per maand onbeperkt in de daluren reizen in het OV. Het is een idee van Pro.
3: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
2: Maar het geldt alleen nog voor de zomer. Het lukt de politiek nog niet om het eens te worden over iets blijvends. Na zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat daar een iconisch kloostercomplex in brand. De witte kerkgebouwen met gouden koepels dateren al uit 1051... en het complex is al jaren werelderfgoed. De geestelijk leider van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk roept op sociale media op om te bidden voor de redding van het heiligdom. Oranje is het WK begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Alle goals vielen in de tweede helft. Nederland domineerde grote delen van de wedstrijd, maar gaf het een paar minuten voor tijd weg. Japan maakte toen gelijk. Bondscoach Koeman, wiens wissels niet goed uitpakten, is best tevreden.
4: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
0: Ik vind Koeman die vrolijk klinkt. Dat vind ik toch stukken leuker dan, dan die beetje norsige man tijdens de persconferentie.
2: Ja, zo van ik ben niet blij.
0: Ja, ik word hier wel vrolijk van. Ook de opluchting toen Virgil die eerste goal scoorde.
2: Oei.
0: Dat was toch geweldig om te zien op zijn gezicht.
2: Die ontlading.
0: Zo, ja, daar was hij echt heel blij mee.
2: Nou, wat ook nog wel leuk om te vertellen is dat na afloop de Japanse supporters alle rotzooi op de tribunes hebben opgeruimd. Dat is echt typisch iets Japans.
0: Ja, keurige
2: mensen.
0: Bijvoorbeeld
2: ook de spelers die ruimen ook altijd keurig de kleedkamers op en dan vouwen ze alles netjes op. En de supporters deden dat eigenlijk nu ook in het stadion.
0: Een stukje beschaving.
5: Nou, echt, hè?
2: Zeker.
0: Ja.
2: En verder won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië.
6: De Na 2000 collectie. Nu bij aflevering 2011.
0: Het magische jaar 2011.
5: Ja.
0: Wij maakten een jaar eerder kennis met een vrouw die uit zou groeien tot een sensatie. Want in 5 jaar tijd ging haar carrière toch keihard. Ik heb het over Carol Emerald.
2: Oh ja.
0: Later heeft ze dat, wat voor haar toch een beetje een juk bleek, van zich afgeschud. Toen ging ze verder als de Jordan. En inmiddels is ze dan weer terug bij Caro.
5: Omdat je zou denken dat zij heet Carol Emerald, maar ze heet natuurlijk niet Carol Emerald. Ze heet haar band. Eigenlijk, toch?
0: Meer haar alter ego. Want het was niet zozeer dat er een band was, maar er stond een producers trio achter haar. Of in ieder geval 2 Nederlandse producers en een Canadese tekstschrijver, Vince DiGiorgio, die naar een James Bond film keek en letterlijk daar teksten uithaalde. Beschreef wat daar gebeurde. En zo op die manier die sfeer neerzetten van het alter ego van Carolien, namelijk Caro Emerald.
2: Maar ze maakt nu echt hele andere muziek.
0: Ja, als Caro. Ja, dus muziek die dichter bij haar ligt. En ergens vind ik dat ook altijd wel een beetje, hoe zeg je dat netjes? Nou, zielig is het niet, maar ik denk dan, weet je wel, die 5 jaar Caro Emerald, dat is ook iets om heel trots op te zijn en te omarmen.
5: Ja, tuurlijk, dat is Nederlandse muziekgeschiedenis.
0: Ja, toch? Dat ik ook wel eens dacht van, zet je er nou ook niet te veel tegen af? Want dat mag er gewoon zijn. Dat was een te gekke tijd.
5: Kan beide bestaan.
0: Ja, zo, wat was het waanzinnig populair. Caro Emerald verdient wel weer een plekje. Het rijden in principe ook relatief weinig meer, hè, Caro Emerald. Terwijl het hartstikke vrolijke, zomerse, blije muziek is.
5: Ja.
0: Gewoon niet alleen voor een cocktailfeestje, maar ook zo op maandagochtend om 6 minuten over 6:30. Het was een grote hit in 2011.

0: on fire. Goedemorgen, het is maandagochtend daarvoor. Riviera Live van Caro Emerald. Toegevoegd aan onze na 2000 collectie. Aflevering 2011. Ja. Dat is het jaar waarin het liedje een hit werd.
1: Ik wou morgen weer. Ik heb er zin in.
0: Ja? Heb je al iets op het oog?
1: Nee, ik 2012. Heb er niks op het oog. Oh. Ik ga zo eens even kijken.
0: Hoeveel appjes moeten er binnenkomen met een bepaalde stelling of standpunt? Wil het zeg maar serieus iets zijn dat we kunnen overwegen om in de uitzending te bespreken? 2 of 3 of 4? Als 5 mensen hetzelfde appen?
1: Ja, dan.
0: Dan wel, hè?
1: Ja.
0: Oké, okay. Want dit is er wel eentje van de afdeling OJW, waar begin je erover? Want dit zit echt de hele dag in je hoofd.
1: Ik ga zo eens even kijken.
0: Hoeveel appjes moeten er binnenkomen met een bepaalde stelling of standpunt? Wil het zeg maar serieus iets zijn dat we kunnen overwegen om in de uitzending te bespreken? 2 of 3 of 4? Als 5 mensen hetzelfde appen?
1: Ja, dan.
0: Dan wel, hè?
1: Ja.
0: Oké, okay. Want dit is er wel eentje van de afdeling OJW, waar begin je erover? Want dit zit echt de hele dag in je hoofd. Het heeft te maken met iets wat

0: Ik twijfelde, Patrick, om erover te beginnen. Want het zit inderdaad dan de hele dag in je hoofd. Dit is Caro Emerald. Be There Alive, die ik net draaide. En dan gaan we nu even naar de Indische waterlelies.
1: Ja, het is gewoon hetzelfde.

0: Ja.
1: Nou, lekker Patrick.
0: Ja.
1: Die komen we niet meer vanaf vandaag.
0: Je ziet ze dansen, hè, die elfjes. Op die waterlelies.
1: Het is onverwoestbaar dat ook, hè. Hoe lang staat dat al?
0: Nou, ook wel 100 jaar.
1: Nee, het is 5 minuten voor 7. NPO Radio 2 en Phil Collins.

0: ja, in de top 100 van indrukwekkende liedjes staat deze toch wel heel hoog, vind ik.
1: Ja.
0: Blijft mooi, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Krachtige boodschap, Another Day in Paradise. Phil Collins op Radio 2. Hoe is het onderweg, Jeroen?
1: Het is niet heel erg druk nog. Even kijken hoeveel we hebben aan files. 77 kilometer. Nou ja, prima. Wel op de A15 van Rotterdam naar de Europoort een probleem. Bij het knooppunt Rozenburg is een vrachtwagen stil komen te staan. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Hoogvliet sta je in de file met nu een kwartiertje extra reistijd.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Hey Jolijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Anouk.
2: Is er nog nieuws?
0: Zeker. In Groningen mochten treinliefhebbers dit weekend de gloednieuwe Intercity bewonderen. Die is nieuw voor Groningen en dat is voor jong en oud interessant. RTV Noord sprak met een jonge fan die zijn kennis behoorlijk goed op orde had. Dit is echt genieten, luister maar.
3: Hij is van Alstom gemaakt, een Franse treinenbouwer. En het is een geweldige trein uit mijn eigen ervaring. Hij rijdt al 3 jaar rond op de HSL en nu gaat hij ook naar Groningen. Gaan we genieten.
0: Is dat schitterend? Gewoon die rijdt al 3 jaar rond op de HSL, hoogsnelheidslijnen. En nu dus ook in Groningen.
1: Ja.
0: En hij is er klaar voor.
1: Mooi. Een fan die letterlijk op het juiste moment op de juiste plek stond, die gaat wereldwijd het hele internet over. Tijdens een klimwedstrijd maakte een topklimster een misstap en valt daarbij naar beneden. Nou, de toeschouwer ving haar op, waarna die uitzinnig van geluk reageerde. Nou, de beelden van die reddingsactie zijn inmiddels meer dan 44 miljoen keer bekeken op de sociale media.
0: Ja, voetbalanalyses, die zijn natuurlijk hartstikke leuk. Schitterend. Sommige redacties vertrouwen toch liever op een eigen orakel. We hadden vroeger onze meeste voorspelster Parapetti, de struisvogel. Die was er echt heel goed in. Bij NH Nieuws hebben ze bijvoorbeeld Viva Welandia. Schapen die moeten dan de uitslagen van de wedstrijden van het WK voorspellen. Bij RTV Oost vertrouwen ze op het dierlijk instinct met Memphis. Dat is een konijn. Bij Omroep West is daar... ja, er is ook een Memphis inderdaad, maar dat is weer ergens anders. Bij Omroep West is dit jaar toiletjuffrouw Joke weer van de partij.
1: Okay.
0: Maar het is niet helemaal duidelijk of ze daar zelf nou ook zo blij mee is.
4: Ik heb geen balverstand van de voetbal. Maar ja, toen mijn man nog leefde, was het de hele dag dat voetballen aan. Dan kreeg ik de pleuris van.
0: Het is geen grap. Ah. Wij vertrouwen gewoon op onze eigen instincten. Ik denk dat het 2-2 wordt, Nederlands. Je komt niet uit.

0: En Magnetic op Radio 2.
1: Hier is Carmen. Hier is Carmen. Met een raadsel.
0: Carmen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Ja, kijk je zorgelijk?
2: Nee.
0: Oh, ja, ze heeft het raadsel niet gezien. Ze weet het zelf ook niet meer waar het over gaat.
4: Ja, dat zijn allemaal onbegrijpelijke raadsels.
0: Ja, dit is voor mij ook een raadsel, jongens.
2: Dat we allemaal naar de koffiemachine gaan stoppen.
0: Oh, is ook wel gezellig.
2: Ja, dat is waar.
0: Ik proef een nieuw concept.
2: Ja, dat zou kunnen, hè? Nee, wacht.
4: Nou, let op. Voor de draad ermee.
2: Ja, komt-ie.
5: Als je ze ziet genieten in die bakjes, dan is alles wat je gedaan hebt en wat voor moeite dat ook gekost heeft, is het waard geweest. Dus,
0: Even kijken, alle moeite die het waard is. Mag ik hem nog één keer horen?
2: Ja, hij mag hem nog één keer horen, hoor.
4: Als je ze hoort, je ziet in die bakjes.
2: Ja.
5: Als je ze ziet genieten in die bakjes, dan is alles wat je gedaan hebt en wat voor moeite dat ook gekost heeft, is het waard geweest. Oh. Dus,
0: ja, deze man heeft een kermisattractie gebouwd in zijn tuin. Een soort rat, zo'n enorm reuzenrat. Ja, met heel veel bakjes. En het is natuurlijk heel veel werk geweest. Maar als je dan nu die kinderen ziet zitten uit de buurt in die bakjes, dan is het allemaal de moeite waard geweest.
2: Mm-hmm. Nee, maar je denkwijze is op zich aardig.
0: Nou, dat is ook wel heel leuk om te horen.
4: Je denkwijze. Nou, jee. In die bakjes. Nee, dit zijn katten. En dat zijn straatkatten. Die heeft hij opgevangen in een bakje. En dat werkt heel goed.
2: Ik denk dat jij echt de koffie moet halen, Jeroen.
0: Nou,
2: dan gewoon blijven zitten.
6: Maar gewoon blijven zitten. Is ja, NPO is? Radio 2.
0: Nou, dat is kat in het bakje.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.

0: vind je bij Bol.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Omdat je mijn favoriete papa bent.
4: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Het is 7 uur op maandagochtend met het NPO Radio 2 en NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Amerika en Iran hebben afspraken gemaakt over een einde van de oorlog tussen beide landen. Met dat nieuws komt bemiddelaar Pakistan. En Iran en de VS hebben het inmiddels bevestigd. Correspondent Rudy Bauma weet meer.
11: De VS is met Iran overeengekomen dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
10: En ook heeft Israël nog niet gereageerd en voor Iran is het onverteerbaar als de Israëlische aanvallen op Libanon doorgaan. En terwijl dit nieuws naar buiten kwam, vond er voor het Witte Huis een kooigevecht plaats. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. Deze supporters vonden het prachtig dat er voor deze prominente locatie was gekozen.
12: We America, we do shit like this. This is what we do, baby. This is what we do.
13: Once in a lifetime opportunity. So we figure this will probably never happen again. So we're gonna take the opportunity and witness history live.
14: I think this is historic. When will we ever have this ever again? I don't know.
10: De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer en harde regen. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland-ticket. En daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. Dat abonnement kost €49 per maand. In Peel en Maas was het afgelopen weekend een komen en gaan van zijspanmotoren. Die reden mee in de 25e editie van de Savelbergrun. Tientallen mensen met een beperking konden een ritje maken in de zijspan. Het begon ooit als een kleine tocht en is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement.
15: Op dit moment zijn we met 70 zijspannen en god weet hoeveel verkeersregelaars en dan een hele berg vrijwilligers. Als je ze ziet genieten in die bakjes, dan is alles wat je gedaan hebt en wat voor moeite dat ook gekost heeft, is het waard geweest. Dus helemaal prima.
16: Ja, gezellig. Supergezellig.
17: Ja, echt fantastisch. Ik doe al jaren mee en ik geniet er iedere keer van. Van de gezelligheid en van de mooie rit, mooie natuur. Leuke chauffeurs.
18: Leuke chauffeurs. Ja, ze zijn allemaal doen. Ja, anders zie ik het niet.
10: En mooi toch dit. In een rit van zo'n 2 uur reden ze een rondje door de omgeving en langs de route stonden veel mensen om de deelnemers enthousiast toe te zwaaien. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen, maar vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden.
9: En de verkeersinformatie is van Dennis Mooij. Goedemorgen.
0: een hele goede morgen. Er staat nu 50 kilometer file. Er zijn nog weinig bijzonderheden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je nu 10 minuten extra nodig tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. De A15 vanuit Rotterdam naar Europoort doe je 10 minuten langer over tussen Hoogvliet en Rozenburg. En dat laatste komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht.
7: Dankjewel.
9: Zometeen gaat hij rollen.
19: De dobbelsteen.
9: Of vliegen. Kan ook, hè. Vliegt ook nog wel eens door de studio. De dobbelsteen met plek voor 6 verzoekjes. En die van jou mag erbij. Het mooie van de dobbelsteen is, het mag alles zijn. Als je denkt, nou, ik heb zin in mijn telka, jongens. Dat is even lekker. Of misschien denk je wel, nee. Doe mij maar eens even iets van Beethoven.
20: Beethoven?
9: Ja, de 5e bijvoorbeeld. Exception. En de 5e.
21: Je kunt ook denken, doe maar eens Swing Out Sister met You On My Mind.
9: Dat is ook een leuke, ja. Mooi intro ook.
21: Ja, dat bedoel ik.
20: Ik zag vanochtend in alle vroegte zo leuk bij mij door de tuin een egeltje scharrelen. Dus ik dacht, Eagle van ABBA.
19: Een dobbelsteen.
9: Jij mag het zeggen. Via de app. Kom maar door met je verzoek. Ja, leuk. Maar jij weet wel dat het over een ander die gaat, toch? Dat is...
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
25: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
26: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
27: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
28: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
29: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
30: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
31: Oké.
30: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
32: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
33: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
34: Rook?
33: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
34: Nee, rook. Uit de meterkast.
32: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
33: Zo, koffie?
32: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
35: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
36: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
37: 18 plus speelbewust.
38: Ja.
39: Echt serieus? Wat een geld.
40: 18.000. Godverdikke me.
41: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
42: Hallo ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
41: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
37: 18+ speelbewust.
42: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
0: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Jan Willem, start op.

0: vrolijke maandagochtend. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. De dag begint bewolkt, maar later klaart het op. Het is een mooi vooruitzicht, toch?
1: Ja.
0: De temperatuur ligt rond de 18 graden. Behalve in het zuiden, daar is het ietsje warmer vandaag.

0: live. Heel benieuwd.
1: Ja, in een intieme akoestische versie. Dus dat wordt echt genieten. En morgen hebben we Nona hier.
0: Wow.
1: En woensdag hebben wij onze oefenuitzending. Dan gaan we vast oefenen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Want we zijn er gewoon weer bij. En dat is prima natuurlijk.
0: Ja, zeker. Oh, daar heb ik zo'n zin in weer. Kijk daar zo naar uit. Ook gewoon überhaupt naar die Vierdaagse. En ook lekker om iedereen weer te zien. En dichtbij je te hebben. Ja. En lekker door dat mooie land te wandelen rondom Nijmegen.
1: We hebben vrijdag nog heel veel appjes binnengekregen van mensen die mee willen lopen. Dus het wordt een gezellige boel. Woensdag gaan we tussen 6 en 9 dus wandelen. Al een beetje op de route van de Nijmeegse Vierdaagse om te kijken of alles werkt. En of, ook eigenlijk wel een beetje of we het nog aan kunnen natuurlijk. Of we de kilometers al een beetje in de benen hebben. Met alle aandacht voor het Nederlands elftal vergeet je bijna Max Verstappen.
2: Ja, ik ben echt boos nu.
1: Ja, ik snap het. Coman. Dit is Coman. Die is dan weer boos over dat het zo weinig gaat over Max Verstappen. En zoveel over Oranje. Want Max Verstappen kwam ook gewoon in actie afgelopen weekend. Gisteren is hij vierde geworden in Barcelona. En na de race werd hem natuurlijk gelijk gevraagd naar...
0: Naar zijn auto?
1: Nee. De opstelling van Oranje.
0: Oh, de opstelling, ja.
1: Maar dat laat hij graag een ander over.
3: Ik vond het een topwedstrijd.
1: Ja, ik vond het ook een topwedstrijd. Dat is het zo. Maar uiteindelijk heeft hij daar weinig over gezegd. En gezegd van, ja jongens, weet je, dan moet je gewoon bij Koeman zijn. En als hij het een topwedstrijd vindt, dan vind ik dat natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Later meer sport met Erik Dijkstra.
0: Heel even een verhaal dat ik vanochtend met veel aandacht zat te lezen in het AD. Ik ben benieuwd wat dat gaat opleveren aan narigheid. Vanaf vandaag opent namelijk de TikTok-shop. Dat wil zeggen dat je in TikTok eigenlijk meteen producten kunt kopen. En dan hoef je zeg maar die hele app niet meer uit. En dan kan je meteen van alles aanschaffen. En dat maakt de invloed van influencers natuurlijk nog veel groter. Want ja, weet je algoritme heeft op een gegeven moment wel in de gaten. Want hey, jij houdt van tuinieren. Wil je deze sloeischaar misschien hebben? Je hoeft alleen maar op deze knop te drukken. En dan is die voor jou voor maar 24,95. Dat is natuurlijk, ja, weet je, als volwassen heb je dan misschien zoiets van, nou weet ik niet of ik daar het geld voor over heb. Maar kinderen die denken, hey top, laat ik deze huidcreme kopen. Want dan word ik vast... heel knap van. Dat is verontrustende verhalen. Voorbeeld uit het buitenland ook al. Een 12-jarig meisje uit Canada kocht bijvoorbeeld voor 12.000 euro virtuele munten op TikTok. In Groot-Brittannië kochten kinderen van die hele dure skincare producten. En de grap is, dat las ik ook in dat stuk, dat TikTok is natuurlijk een Chinese app, maar in China kan dit dan weer niet.
1: Hebben ze dat verboden, hè?
0: Ja, daar hebben ze het zo gemaakt dat kinderen, of onder de 14 geloof ik, die mogen helemaal niet daarop. En als je dan zeg maar toch stiekem met de telefoon van je ouders, of weet ik veel wie dat gaat proberen te doen, dan zit er gezichtsherkenning in die telefoon. En op het moment dat die telefoon ziet dat je niet degene bent die je zegt dat je bent, dan blokkeert gelijk de hele boel. Maar hier in Europa mag dat lekker allemaal wel.
1: Nou ja, dat gaat wel komen, toch?
0: Ik las dat en toen dacht ik ook.
1: Dan kan het niet anders dan die kant op gaan.
0: Precies.
1: Ja, zorg er gewoon voor dat je kinderen een TikTok-account niet aan je creditcard koppelen. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap.
0: Wees gewaarschuwd.
1: We hoorden toen, Koeman net al, hè. Die vond het een topwedstrijd. Ook al is het geëindigd in gelijkspel. Gisteren de wedstrijd tegen Japan. Het is 2-2 geworden. Oranje-fan en vriend van de show Gert Grimius uit Stadskanaal was daar natuurlijk bij. Hij volgt Oranje al zijn hele leven op de voet. Het is zijn 7e WK met het Nederlandse elftal. Gert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hey Gert, hallo.
1: Je 7e WK. En hoeveelste Oranje-wedstrijd was dit?
4: 376.
1: 376?
4: Ja.
1: 376. En als je deze moet inschalen, zeg maar, als je een top 376 zou maken, op welke plek zou deze dan staan qua schoonheid?
4: Nou, die staat niet in de top.
1: Nee.
4: Nee, die staat niet in de top. Nee, er zijn nog andere wedstrijden.
1: Maar hoe is de sfeer onder de Oranje-fans? Want we zien beelden van heel veel mensen in Dallas die in oranje kleding lekker mee hebben gedanst. Stond jij er ook tussen?
4: Ik stond bovenop de bus.
1: Oh, serieus?
4: Ja, ik was uitgenodigd door de jongens. Ja, dat is echt kippenvel. Als je erboven staat en kijkt hoe je grote menigte erachter loopt. Ja, zo'n geweldig.
0: En hoe vinden de Amerikanen dat?
4: Schitterend. Je moet zeggen, het is mij 100% meegevallen hoe de mensen zijn. Ze zijn heel gastvrij, heel geïnteresseerd in de Nederlanders. Ja, ik heb alleen maar goed gevoel met de mensen naar Dallas.
1: Ja, want ik heb zelfs begrepen dat de fonteinen oranje kleuren, dat heel veel mensen in Dallas zich achter het Oranje Legioen scharen.
4: Ja, het is helemaal geweldig als je in een restaurant binnenkomt. En ze drukken weer een aantal tips, dan komen ze erbij, even een praatje maken. Waar komen jullie weer? Het Stadskanaal. En dan even een vraagje, heb je nog tips? Nou, dan hoor je wel leuke dingen. Hele leuke sfeer.
0: Wat leuk, joh.
4: In Texas.
0: Ja. Zeg, en hoe lang blijf je?
4: We hebben geboekt 20 juli terug.
0: Dat is nog even.
4: Ja, dat is na de finale.
0: Ja, genoeg schone onderbroeken bij je, Gert.
4: Ik ga gewoon een paar keer wassen.
0: Oh, heel goed.
1: Ja, dat is wel verstandig, inderdaad. Misschien is het tactisch ook wel handig als je het niet doet.
4: Ja.
1: Om de tegenstander te intimideren.
4: Ja, dat kan ook. Dat is eerst een keer omdraaien. Ja, dat kan ook.
1: Maar goed, je hebt genoeg vertrouwen in Oranje om tot de finale te blijven. Het is een uit de hand gelopen hobby. Hoe kijk jij aan tegen wedstrijd 377 aanstaande zaterdag?
4: Goed. Ik zat net te kijken naar het tweede, dat was 2-1. Dus ik dacht, nou, ik doe maar even uit. Ik kan wel vertrouwen erin. We hebben genoeg kwaliteit in ons elftal. En Japan was wel een van de betere in deze pool, mijn zinziens. Dus ja, we moeten gewoon 6 punten pakken. Dan hebben we 7 punten. Nou, en dan kijken of dat genoeg is qua punten. Of met doelsaldo, of je nummer 1 wordt of nummer 2 in de pool. Ik heb er vertrouwen in dat wij gewoon de volgende 2 gewoon pakken.
1: Hartstikke mooi. En het is ook belangrijk ook. Kijk, want als Gert de grootste oranje fan van Nederland er al geen vertrouwen meer in had...
0: Nee, dan wordt het lastig.
1: Wel inpakken.
0: Ja, nee, ja.
1: Gert, slaap lekker.
4: Ja, dankjewel, jongens.
1: En we spreken je later.
4: Tot gauw. Oké, tjus. Doei.
1: Ik had trouwens nog wel een ding... Hij is alweer op. Ik zat net te denken, het zou natuurlijk kunnen zijn dat het bediende personeel geen tips over Stadskanaal wil, maar gewoon fooi. Dat is.
0: Heeft u nog tips over Stadskanaal?
1: Ja. Misschien moeten we Gert nog even appen.
0: Ja, precies.
1: Hoe is het onderweg?
0: Niet heel erg druk hoor. De meeste gekke vertraging is nu op de A15 van Rotterdam naar de Europoort. Bij Rozenburg is een vrachtwagen met pech stil komen te staan. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Spijkenisse staan je in de file met nu een kwartier vertraging. Jan Willem start.

0: Ja, in het voorprogramma van een zomers weekend. Hè? We gaan richting de 30 graden worden weer. Als jij zegt, nou jongens, ik weet ook nog wel een hete hit. Laat het ons weten. 0800-1122. Hoeft niet alleen hete hits te zijn. Hè? Alles mag op de Dobbelsteen. 0800-1122. Ilona bijvoorbeeld, die weet er ook wel raad mee. Hallo allemaal. Ik zat aan Knaan te denken. Knaan met Waving Flag voor op de Dobbelsteen. 2010 was dit voor mij het WK-nummer. Shakira had Wakka Wakka, maar deze vond ik leuker. En toen kwamen we natuurlijk een heel eind. We werden tweede.
1: Oh ja,
0: tegen Spanje, weet je nog?
1: Ja.
0: Verlenging, 116e minuut. Spanje 1-0, man. Hopelijk helpt het onze leeuwen. Groetjes van Ilona. Nee, je staat op plekje 1 vandaag.
2: Twee Rens, goedemorgen. Voor de Dobbelsteen zou ik heel graag I Knew It, I Knew You van Taylor Swift willen proberen, zegt hij. Dat is leuk.
0: Heb je de uitnodiging al binnen? Want ze zou toch 13 juni trouwen in principe?
2: Nee, dat is naar jullie verplaatst, heb ik begrepen, hoor, uit betrouwbare bronnen.
0: Dat je niet kon.
2: Dat ik, nou, ja. Ik had wat anders te doen, maar ja, nee, ze zei, nou, weet je, dan gaan we even kijken of we het kunnen regelen.
0: Leuk. Plekje 2 is voor jou dus, Taylor Swift. Op 3, Leonie. Goedemorgen, je weet Jeroen, Alfred en de rest. Olivia, Dean en Man I Need. Ik was bij haar concert en wat was dat geweldig. Met het nummer sloot ze haar show af en het was een feestje. Voor mij is zij de nieuwe Diana Ross.
2: Oh ja. Oh. Rick is een man van weinig woorden. Hij stuurt een appje waarin staat Metallica, Fade to Black.
0: Plekje 4 voor jou, Rick. We gaan naar 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo.
3: Hallo. Met Claudia.
0: Hi, Claudia. Hallo, Claudia. Met Jan-Willem en Jeroen Stroop.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Je bent op de radio.
2: Ja, netjes praten.
3: Ja, oh, sorry. Ik zal mijn best doen.
2: Goed zo.
3: Wij waren gisteravond met het gezin naar Tivoli Vredenburg. Want daar zat Garbage op. En dat was echt een weergaloos goed concert. Maar we hebben één nummer gemist. En dat was You Look So Fine.
0: Maar ik denk dat veel mensen misschien denken bij Garbage aan rommel. Dat is natuurlijk alles behalve. Maar hun hoogtijdagen liggen natuurlijk al een beetje achter ze. Het waren toch al de jaren 90, denk ik, toch?
3: Ja, maar dat waren ook de jaren waarin wij opgroeiden. En dit echt fantastisch vonden.
2: En nu geef je het aan de kinderen mee?
3: Ja, zeker. Ja. Wij zijn... voorstander van een goede muzikale opvoeding.
0: Zo is het. Nou ja, goede rommel hoor, Garbage. Only Happy When It Rains, bijvoorbeeld Stupid Girl. Maar You Look So Fine staat vandaag op plekje 5, Claudia. Dankzij jou.
3: Top.
0: Dankjewel,
3: hè. Dat het 5 wordt. Ja, dankjewel.
0: Doeg.
3: Doeg.
0: We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Viola.
0: Hey Viola, met ons.
4: Hallo, goedemorgen.
0: Je mag het zeggen.
4: Ja, ik wil graag Willy Alberti, de glimlach van een kind op de Dobbelsteen.
0: Oh, daar heb je vast een goede reden voor.
4: Ja, dat is gewoon een geweldig nummer. Als je dat hoort, daar draait het natuurlijk ook om, sowieso. En dat blaar je de hele dag mee, dat blijft in je hoofd. Ja, het is tijdloos.
0: Carmen kan het heel goed zingen, moet je maar eens luisteren.
5: Moet je eerst even de microfoon dicht doen?
0: Ja.
6: De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft.
2: Goed. Nou, zijn we
4: helemaal... dat is al een 10, hè?
0: Ja, dat kan ook. Pak niemand je meer af, Viola.
2: Ja.
0: Wij zetten hem op 6. Mooie dag vandaag.
4: Geweldig. Jullie
2: ook, hè? Hoi. En blijf er lachen, hè?
4: Ja, dat doe ik sowieso.
0: Doei.
4: Hoi.
0: Zo, Carmen.
5: Ja.
0: En er ligt een nieuwe carrière van ons in het verschiet. Dat was nog mooi, schitterend.
5: Zangdebuut op de radio.
0: Dat is schitterend.
5: Er zijn geen stoelen omgedraaid, zag ik ook.
0: Nee, ook geen ruiten gesprongen.
2: Dobbelsteen legt een hele wereldreis af door de studio, maar het is nummer 2 geworden.
0: Even kijken, dat weet je al.
2: Nou, ik heb gekeken.
0: Nee, dan snap ik het. Rens,
2: deze.
0: Gewonnen vandaag.
2: Het is best een

0: knew it, I knew you.
1: Van Taylor Swift, haar nieuwe single uit Toy Story, hè? De nieuwe film van Toy Story.
2: Ja, TS in TS.
1: Als ik Taylor Swift was, had ik dat ook gedaan. Hè? Dan denk je toch, nou, ik speel goed. Dus dat past prima bij Toy Story.
2: Ik ben altijd heel erg fan van Toy Story. Dus ze vinden het nu heel stoer van zichzelf dat ze daarin zitten.
1: Ja, en weer helemaal terug in de country muziek. Ja. Lekker. I Knew It, I Knew You staat op 2 vandaag op de Dobbelsteen. En die werd het morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vandaag begint bewolkt, later klaart het op. Temperatuur ligt rond de 18 graden, in het zuiden iets warmer. En waar het vast staat, hoor je van Dennis Mooij. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen. Nou, echt vast staat het op dit moment op geen enkele plek. Er staat 120 kilometer file en dat is onder het gemiddelde op dit moment. Ik denk dat veel mensen een uurtje later beginnen vandaag. Op de A15 richting Europoort heb je wel 10 minuten extra nodig tussen Hoogvliet en Rozenburg. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En de A32 Heerenveen-Meppel tussen Wolvenga en Steenwijk-Noord. 10 minuten extra en dat komt door werkzaamheden.
1: Dankjewel. Het is tijd voor het nieuws van half 8. Kamers aangeschoven en praat je bij.
4: Gisteravond was er in Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het ernstige ongeluk vorige week in Zeeuws-Vlaanderen. 3 kinderen en de directeur van een school werden geschept door een auto en kwamen om het leven. Duizenden mensen kwamen naar de stille tocht, ook veel kinderen.
5: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
6: Ik vond het wel zielig dat ze eerst naar schoolkamp gingen en daarna aangereden door auto. 12 jaar en overleden is eigenlijk, echt te jong.
4: Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Vrijwel iedereen droeg witte kleding, ook hadden ze knuffels en ballonnen bij zich. Er lijkt wat beweging te zitten in de onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Volgens de VS, Iran en bemiddelaar Pakistan zijn er afspraken gemaakt die het einde van de oorlog moeten betekenen. Maar het zijn nog maar intentieverklaringen en veel is nog onzeker. Zo heeft Israël nog niet gereageerd en ook die moet aan boord zijn, want Iran eist dat de aanvallen op Libanon stoppen. En over veel ingewikkelde onderwerpen moet nog worden gesproken, zegt correspondent Daisy Moore.
7: Bijvoorbeeld over de bevroren tegoeden van Iran, het opheffen van de sancties. Dus er is opluchting vandaag, maar het gaat ook echt nog heel lastig worden, want in essentie is er namelijk niks opgelost, niks veranderd. Het is meer een proces dat hiermee van start gaat en nog niet direct een grote vredesdeal, zoals die ook wel eens wordt gepresenteerd.
4: En terwijl Nederland het WK is begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan, kreeg Curaçao een pak slaag van Duitsland. Het werd 7-1. Maar Curaçao wist de boel een tijdje goed te ontregelen en scoorde zelfs tegen de viervoudige wereldkampioen. Dus blijven de supporters volledig achter het team staan.
8: We gingen niet voor de winst. We stonden op het wereldpodium. En we zijn trots op onze jongens.
9: En dat is het.
8: En dat vieren we nu. Zelfs nu nog. We zijn trots.
2: That's the spirit.
1: Ja, maar het eerste kwartiertje was wel echt genieten. In ieder geval toen ze gelijk kwamen. Dat was echt geweldig. Ze hadden het even heel moeilijk en toen werd het 1-1. En toen zag je gewoon van, nou, er kan van alles gebeuren.
4: Ja, en dat ene kwartiertje blijft dus ook echt hangen, bij het team van Dick Advocaat en bij de supporters. Het geeft ook weer hoop voor het vervolg van het toernooi. Curaçao speelt op 21 juni de tweede groepswedstrijd tegen Ecuador.
1: Dat dan gewoon even met 7-1 winnen. Dan is dat doelsaldo ook gelijk weer even opgetrokken, toch?
4: Ja. Zo doe je dat.
1: Alles is wave, here we go. Even kijken, ik zie hele kleine lettertjes. Is het het NRC?
2: Nee, het is niet de NRC. Het is het AD.
10: Koffie helpt niet, bewegen wel.
4: Koffie helpt niet, bewegen wel. Ja. Nou, dat is als je natuurlijk een enorme dip hebt. Weet je wel, zoals wij bijvoorbeeld, als wij 's morgens hier binnenkomen.
1: Jij dan een enorme dip? Nou, dat heb ik nog nooit eigenmerkt.
2: Ik krijg altijd een wegtrekker als je binnenkomt lopen. Ja?
4: Nou, als er bijvoorbeeld een Formule 1 race heel laat is, dan heb je wel eens een dip, hoor, 's morgens.
1: Ja, ja.
2: Nou, dat is eigenlijk waar het over gaat. Het gaat erover, de AD is een heel invoelende krant. Want die dacht ook van, wat zullen we nou? Ja, weet je, tot 's avonds laat voetbal te kijken. En dan moet je de volgende dag weer vroeger uit. Dennis, die zei het net ook al in de verkeersinformatie van, het is rustig onderweg. Misschien dat toch veel mensen denken, ik begin even wat later.
1: Ja, ik denk het ook.
2: Tips over hoe je dat zou moeten doen. En zeker natuurlijk met het schema van de komende weken, met al die wedstrijden. Heeft het dan zin om bijvoorbeeld even voor te slapen, zeggen ze? Nou, dat heeft eigenlijk geen zin.
0: Nee, toch niet?
2: Nee, toch niet. En ook niet om 's middags even een dutje te doen, want dan word je eigenlijk alleen maar heel suf van, zeggen ze. Dus doe dat niet. Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat je gewoon moet accepteren dat je af en toe een kortere nacht hebt. Dus dat je dan niet ook, zeg maar, dat je met het idee denkt van, oh, ik heb maar 5 uur slaap, weet ik veel, en nu raak ik helemaal in de stress, want ik heb morgen een lange dag. Want als je dan in de stress gaat raken en je gaat er heel erg tegen vechten, dan val je alleen nog maar slechter in slaap. Hetzelfde gaat trouwens ook voor koffie drinken, want dat zeggen ze dus in de krant van, ga dan niet koffie drinken, want dat dempt het slaapsignaal. Die wordt er niet per se wakkerder van. Maar goed, dat komt uiteindelijk om dat slaperige gevoel alleen maar harder terug. Plus, als je veel koffie drinkt, kom je de avond daarna ook nog weer veel slechter in slaap.
1: Ja, ja, ja.
2: En als je dan denkt van, oh, ik zit een beetje in te kakken, ga even bewegen of loop
1: even
2: naar
1: lekker
2: de printer.
1: Naar buiten. Ik moet zeggen, ik weet uit ervaring met een ochtendshow dat een sleutelslaapje af en toe wel even lekker is. Dus als je op een gegeven moment voelt van, ik word een beetje chagrijnig. Voel je op een gegeven moment zo'n grijze deken over je humeur heen gaan. En dan eventjes een kwartiertje je ogen dicht. Dan zit geen randje
0: erin. Ja, dan heb je je sleutels in je hand. En als je dan in slaap valt,
1: vallen de sleutels. Je schiet je wakker. Dus niet langer dan 10 minuten.
2: Nou ja, kijk, maar dat is dus voor iedereen waar je jezelf goed bij voelt. Maar dit waren even gewoon wat algemene.
1: Nou, wat fijn. Dat is lekker meegedacht, hè?
2: Ja, dat is wel.

0: je de oppervlakte van een driehoek.
1: Nee, ik zou je 's ochtends vroeg niks vragen over rekenen.
2: Nee, gelukkig. Dan moet je 's avonds thuis ook niet.
1: Maar stel je voor, hè, je zou een brief moeten schrijven aan een van je slechte gewoontes. Of misschien heb je er maar één, of misschien heb je ze wel helemaal niet. Aan welke gewoonte zou je dan een brief schrijven?
2: Wat een mooie vraag. Aan mijn gewoonte ongeduld.
1: Ja, en daar zou je dan een brief aan schrijven. Ja, wat zou je dan ongeduld vertellen?
2: Neem even een weekje vakantie.
1: Wat een goede brief. Lekker kort en krachtig ook. Het ging niet alleen om slechte gewoontes trouwens. Letter to My Habits heet het meest recente album van Nona.
2: En jij dan?
1: Ik heb er geen tijd voor. De muziek is bijna klaar. Dus,
2: nee, dat is boeiend. Muziekje maar even terug.
1: Ja?
2: Dan stel ik de vraag even. Nee, even nog even verder terug naar het begin.
1: Nog verder terug, ja? Oké.
0: Jan Willem, stel dat jij een brief moet schrijven aan een van je slechte gewoontes. Welke gewoonte zou dat zijn?
1: Nou, ik kan zeg maar, in mijn enthousiasme nog wel eens te veel bovenop zitten. Dus dan zou ik mijn gewoonte... ik weet niet of dan de slechte gewoonte te enthousiast is. Kan dat? Dat je zeg maar zo. Dat je zeg maar een soort van te eager bent.
2: Ja, gewoon even af en toe tot drie tellen.
1: Af en toe tot drie tellen, ja vanuit enthousiasme. Ik zou mijn enthousiasme soms een beetje willen temperen. Stel, maar ook weer niet te veel, want ergens is het natuurlijk in de basis een hele goede eigenschap. Morgen is ze hier, Nona. Letter to My Habits is de titel van haar album. En dit is haar nieuwste single.

0: er morgen eigenlijk onze smoking aan, hè?
1: Ja, en in je Aston Martin naar het werk komen.
0: Mag ik die van jou lenen?
1: Ja, dit mag wel. Je moet hem wel even bijtanken, want dat slurpt nogal, maar prima.
0: Heerlijk, James Bond gevoel. What a way to die, de nieuwste van Nona. Morgen dus hier in de show.
2: Jan Willem, start op. Intro rally.
1: Ik heb daar trouwens een nieuwe feature in laten bouwen. Dan druk je op een knopje en dan komt er een oliespoor achter. Zodat zeg maar degene die je achtervolgt van de weg slipt.
0: Uitgeleid, wat ja. Te gek. Heb je ook nog dat ding met die dat je dan pedersen strooit?
1: Oh ja. Ja, heb ik ook nog.
0: Leuk. Schietstoel zit dat er ook nog in?
1: Nee, die zit er niet meer. Maar dat is wel een goeie.
0: Die heb je gebruikt met je ex toen.
1: Ik zou naar de maan gelost.
0: Christian, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Hi, Christian Becker uit Amsterdam.
3: Yes.
0: Hi, heb je een kort nachtje gehad?
3: Nee, valt mee.
0: Geen voetbal gekeken?
3: Nee, wel een beetje vanuit bed, maar vandaag weer vroeg op. Dus ik dacht, ik maak het niet gek.
1: Jij bent verstandig.
0: Ja, nou ja, en terecht. Want je moet scherp natuurlijk.

0: aan zo'n intro-rally beginnen.
1: En ook dat inderdaad.
0: Ja. Nederlands vanaf 2000, daar gaan we mee spelen.
1: Ja.
0: Ik heb er 5 voor je. Ze worden steeds 2 seconden korter. We beginnen bij 10 seconden. In ronde 5 zijn er nog 2 seconden over. Ik hoef alleen de titels te weten. En dat is alles in principe, dus...
1: Daar gaan we ons best doen.
0: Ja, nou mooi.
2: Ronde 1.
0: Dan gaan wij ons best doen om ze aan jou te laten horen. Ik wens je heel veel succes als je er klaar voor bent.
1: Dankjewel.
0: Succes.

0: Ja, dat is een goede inkomen. Dat is als de morgen is gekomen van Jan Smit.
1: Ach, ja,
2: ronde 2.
1: Jan Smit, die trapte af. Er gaan 2 seconden vanaf als je doorspeelt. 8 seconden?
0: Ja, zeker. Dat is Parijs van Kenny B.
2: Ronde 3.
1: Dat is helemaal goed. Nog 3 te gaan, Christian?
0: Ja.
1: 6 seconden?
0: We gaan het doen.
1: Komt-ie.
0: Ja. En dan komt er zo een die je niet zeker weet. Ik denk dat het Goldband is, maar ik weet de titel niet.
1: Goldband? Daarmee zit je op een goed spoor.
0: Ja, dat vrees ik al. Maar ik denk niet dat ik verder ga komen dan dat. Ik was hier dus heel bang voor.
1: Want?
0: Nou, dat het een beetje erop of eronder is en dat je er net weer eentje niet weet.
1: Ja, maar goed.
0: Dat spel.
1: Ja, kijk, je geeft het ergens misschien wel een beetje te snel op. Want kijk, als je al denkt van, nou, Goldband.
0: Ja.
3: Dan zit je wel op een goed spoor, laten we het zo zeggen.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Dan moet ik even heel diep graven.
1: Ja, welke hits ken je van Goldband?
0: Goede vraag. Ja. Even denken. Ja, in elk geval, maar die is ouder.
1: Mm-hmm.
0: En dat is het ook niet.
1: Nee. De spanning wordt opgevoerd. Ik hoor de klok al tikken.
0: Ik weet het niet. Tik. Sorry.
1: Je zou de mokstuk kunnen gooien. Krijg je hem nog een keer te horen? Misschien krijg je alsnog die grote ingeving. Wie zal het zeggen?
0: Nee, dat gaat het niet worden.
1: Nee? Dus je gooit je handdoek in de ring. Zegt van hier, houd het op.
0: Ik vind het echt heel erg, maar ik weet het echt niet. En ik ga er ook niet op komen.
1: Oké, dat scheelt ook wel tijd. Maar er zocht een rommel van Goldband.
0: Nou ja.
1: Ja, dat had je
0: echt niet. Balen. Ik wist het echt niet.
1: Nou ja, dan hoef je daar ook niet te lang over te balen. Wat je niet weet, daar kun je ook niet op komen, toch?
0: Nee, is er.
1: 4 seconden was deze geweest.
0: Ja, dat stelt me dan wel weer gerust, want die had ik denk ik ook niet geweten.
1: Oh, oké, okay, dat scheelt dan. Dan leef ik toch nog een keer. En de laatste was deze.
0: Ja, dat is Suzanne Freek, Blauwe Dag.
1: Blauwe Dag was goed. Nou, dan had je er uiteindelijk 3 uit 5 goed gehad. Niet goed genoeg voor een thermomok of andere prijzen. Maar ik ga natuurlijk wel een van deze liedjes voor je draaien, als een soort van troostliedje. Welke mag het zijn?
0: Ja. Dat mag als morgen is gekomen van Jan Smit zijn.
1: Ja, ik had er zo'n vermoeden. Daar ging je wel gelijk op aan, Christian.
3: Ja, maar je snapt het.
1: Ja, en we sturen jullie
0: dus
1: met...
0: Het is een goed begin, maar toen ging het toch ineens wat minder.
1: Ja, maar daar doe je helemaal niks aan, joh. Wat je niet weet, dan kun je niet opkomen. Ik zei het al. Niet te lang over mokken en we sturen je niet met lege handen weg.
3: Nee, want hij komt naar Amsterdam, hoor. Dan denk je, waar ligt Amsterdam? Nou, bij Holy Sloot, die exclusief en felbegeerde Jan Willem start op snel.

0: Christian koos voor Nederpop vanaf 2000. Je mag hem zelf kiezen, de categorie waar je mee speelt.
1: Ja. Zeg,
0: jongens, ik wil ook een keer meedoen met die intro rally. Check dan even onze website nporadio2.nl/JanWillemStartOp. Kun je opgeven. Hier is Carmen, hier is Carmen, met een raadsel. En dan kies je een leuke categorie. Bijvoorbeeld intro's uit de categorie liedjes die Carmen Verheul mooi vindt.
2: Hé, hey, dat is een goede categorie.
1: Ga ik los?
2: Zeker.
0: Ja, zou er zo maar in kunnen zitten. Luther Vandross.
2: Disco's, ja.
1: Dat Horizonfestival, ook leuk.
2: Dat is wat voor jou.
1: Dat is wat voor mij.
2: Luister. We gaan naar de raadsels.
1: Ja, oké.
2: Waar gaat dit over?
3: Ik heb in jaren gezien dat mensen knakworstjes hadden, frikandellen. En ik heb een lekker kaarsje bij me.
1: Een lekker kaarsje bij zich.
0: Kaasje.
1: Ja, dit is
0: kaasje. Zij is denk ik van plan om op vakantie te gaan. En ze neemt heel even de voorraadkast door. Dus dit is echt camping.
1: Ik wil ook camping zeggen.
2: Je kaas laten vacuüm.
0: Ja, ik vacuüm, jij vacuüm. We hebben gevacuümd.
2: Vacuümverpakking. Ja. Nee, gaat niet over. Oh.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Had jij nog een ingreep?
1: Ja, zij staat op de jaarmarkt in Kuik elk jaar. En dan verkoopt ze daar knakworstjes.
2: Knakworstjes? Nee.
0: Ik ga even koffie halen.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
5: Heijn. Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
7: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Nu bij Dirk, alles van de vegetarische slager. €2,49. Ja, echt alles.
0: Het is 8 uur op maandagochtend met het NPO Radio 2 NOS-journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Een van de belangrijkste gevolgen is dat de straat van Hormuz vrijdag open zou gaan. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Maar Israël heeft nog niet gereageerd en het wantrouwen is groot. Bovendien moet er volgens correspondent Rudy Bauma nog veel worden besproken.
16: Bijvoorbeeld over de details wat betreft uraniumverrijking. En ja, Iran die had ook al een slag om de arm. Die zegt, ja, we onderhandelen pas door als de andere partij, de VS, zich aan de afspraken houdt. Nou, dat wordt niet gespecificeerd. Maar reken er maar op dat ze bedoelen dat Israël stopt met de aanvallen op Hezbollah in Libanon. Ja, en wat we inmiddels weten is dat Trump daar helemaal geen grip op heeft, omdat Netanyahu niet meer naar hem luistert.
2: De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat onverminderd door. Afgelopen nacht werd hoofdstad Kiev hard geraakt door Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond en een groot historisch kloostercomplex vloog in brand. En dat complex is UNESCO Werelderfgoed. 140.000 mensen zitten zonder stroom. En ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Oranje was op het WK goed op weg naar een overwinning, maar gaf het in de slotfase weg. Het werd 2-2 tegen Japan. Deze Oranje-supporter, die wel een keelpastille kan gebruiken, heeft het prima naar zijn zin in Amerika.
17: Heb je stem binnen laten liggen?
18: Ja, nou ja, in de rodeo morgen.
17: Was dat het hoogtepunt of toch vandaag?
18: Dat wordt wel lastig hoor. Maar misschien die 2 goals in Nederland was wel een hoogtepuntje, maar gisteren was geweldig.
2: In Zevenbergen draaide dit weekend om snelheid en chaos tijdens het jaarlijkse tacklerennen. Dat is een race waarbij de honden zo snel mogelijk over de finish moeten komen. Klinkt simpel, maar dat valt vies tegen, want veel tackles kiezen hun eigen route. Maar met deze tips kan het toch lukken.
3: Je moet je tackle gek kunnen maken. Dus ik heb in jaren gezien dat mensen klakworstjes hadden, frikandellen. Dus alles om de focus van je tackle te krijgen.
19: Met de knuffeltjes die een goede kleur hebben, geel of rood, gaat ze wel goed op.
20: En ik heb een lekker kaarsje bij me.
17: En hard rennen kan ze ook, toch?
19: Ja, heel hard, maar alleen niet de goede kant op.
17: Volgend jaar komen we terug. En dan worden wij minimaal 1e laatste.
21: En een goede tackle, of is dat niet toegestaan?
2: Wat zeg je?
21: Een goede tackle?
2: Een goede tackle, nee, ik denk niet dat dat mag. De winnaar krijgt in ieder geval eeuwige roem als het tackle-renkampioen 2026 van Brabant en Zeeland en een hele zak voer.
21: Kraakworstjes.
2: Kraakworstjes, ja.
17: Een stukje kaas.
2: Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag dan breekt de zon overal door. Het wordt 17 tot 20 graden.
21: Dat is mooi. Dennis, mooi. Goedemorgen.
22: Een hele goede morgen. Het is minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat slechts 135 kilometer file. Er zijn weinig bijzonderheden. In dat veel mensen of een uurtje later beginnen vandaag of besluiten om thuis te werken, omdat het gisteravond een beetje laat is geworden. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Beest en knooppunt Empel doe je er een half uur langer over. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege slecht wegdek. Op de A32 Heerenveen-Meppel tussen Wolvega en Steenwijk-Noord 20 minuten extra door werkzaamheden. En er is een ongeluk gebeurd op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum ben je 10 minuten extra kwijt.
21: Dankjewel, hè.
23: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
24: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
25: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
24: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
26: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd.
1: Van Lanschot Kempen. Private Banking.
4: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
7: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
8: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
7: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
9: Obelink, alles voor kampeergeluk.
27: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
9: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
28: Alles voor kampeergeluk.
7: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
29: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
30: Scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1+1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter. Ook 1+1 gratis. En alle M&M's en Maltesers 2+1 gratis.
31: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Jan Willem, start op.

0: de Stones als U2 ja. in Nederland.
1: Wil je naar U2 toe?
0: Ik wil naar U2 toe.
2: Ja.
0: En jij?
1: Nou, ik wil naar U2 toe. Ik heb ze nog nooit live gezien, dus dat...
0: En als je dan moet kiezen tussen de Stones of U2?
1: Oh, nee, de Stones.
0: Ja, dat is een no-brainer. Ja. Ja. Dat, ik ja, moet zeggen absoluut. Dat ik dat ook zou zeggen. Want ja. stel je ervoor dat dat doorgaat. Dat die Stones weer gaan toeren. En dat U2 dan ook nog komt. Stel je nou voor dat... Nee, daar gaan ze niet samen
1: nee. doen. Maar, nee, maar de Stones is dat... Nee, ja, sorry. Sorry, Bono.
0: Nee, die wil je gewoon nog een keer zien. Als
1: ja.
0: het kan.
1: Ja, ja precies. Toch, ja. Ja.
0: Het was Vertigo. Aan het begin van jouw maandag.

0: fijne tijd voor muziekfestivals en lekkere concerten. Nou ja, dat gaat natuurlijk het hele jaar door. Maar zij was gisteren echt in topvorm in de Ziggo Dome, Olivia Dean. Veel van onze luistervrienden en vriendinnen laten ons weten hoe het was. In één woord, geweldig.
1: Ja.
0: Nou ja, dat snappen wij. Best al vergeleken met Diana Ross. Hè? Zo, Olivia Dean is echt de nieuwe Diana Ross. Vond
1: ik
0: wel mooi.
1: Dat vind ik ook een mooie vergelijking. Nou, dat is een compliment voor Diana Ross.
0: We hebben ook veel live muziek deze week. Namelijk donderdag. Nothing But Thieves. Die komen hier in de studio. Zo klonk dat 3 jaar geleden toen ze Welcome to the DCC live deden bij ons in de studio. En donderdag komen ze langs. Leuk, om een nieuwe single te doen.
1: Heel benieuwd.
0: Akoestisch. En morgen dus Nona, oftewel... Oh, het zit wel helemaal goed qua muziek deze week. Dit is wel leuk, die kwam net binnen. Het zal jou goed doen, denk ik, Jeroen. Alhoewel, ik hoor je er niet vaak over klagen. Hebben jullie er last van? Van fatbikes in Kootwijk?
1: Nee, dat valt reuze mee. Nou, wel van die... Maar dat zijn volgens mij van die verhuurdingen met van die hele dikke banden. Oh. Dan zie je dan zo'n heel clubje, zo'n gezin.
0: Zo'n opgevoerde step op van die dikke banden.
1: Ja, nou, dat inderdaad. Maar fatbikes, nee, dat valt reuze mee. Maar als je dan eens een keer in de grote stad bent, dan denk ik wel, wat een drukte.
0: Of ze gaan zo hard dat je ze niet ziet. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja,
0: vandaag begint de campagne om wangedrag op fatbikes aan te pakken.
1: Wangedrag,
0: ja. Minister Karremans van Infrastructuur wil dat ouders de technische staat van de fatbike van hun kinderen controleren. Ja, dan moet je maar net kunnen natuurlijk. Maar ja, goed, even af en toe die remmen checken of ze het doen. En dat gashendeltje, dat mogen ze natuurlijk niet hebben en al helemaal niet gebruiken. Maar spreek je kinderen aan op slecht gedrag op de fatbike. Dat is eigenlijk de boodschap van de campagne. De politie heeft gisteren nog een fatbike in beslag genomen. Oh. Die kon 100 kilometer per uur.
1: Huh?
0: 75 kilometer harder dan is toegestaan.
2: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Ja, die gast zei ook, ik heb geen fatbike, ik heb een fastbike. Dus weer wat anders.
1: Ja, wat zit je aan te zeuren?
0: 3 dingen waar het vandaag over gaat.
2: Nummer 3.
0: Premier Sharif, die staat op plekje 3. Denk je, premier Sharif? Wie is dat? Nou, dat is de premier van Pakistan. Hij heeft goed nieuws. Hij bemiddelt namelijk tussen de VS en Iran. En volgens hem ligt er een vredesakkoord. Een basisstuk voor verdere onderhandeling. Ja, er zouden dus nu afspraken gemaakt zijn over onder andere het einde van de oorlog en de opening van de straat van Hormuz. De ondertekening staat gepland voor vrijdag in Zwitserland.
2: Nummer 2.
1: Op 2 vandaag de TikTok-shop. Let goed op, want vanaf vandaag gaat er de TikTok-shop open, waarmee je meteen in TikTok producten kan kopen. De Consumentenbond is bang voor eigenlijk nog meer invloed van influencers. Ze zijn ook bang voor impulsaankopen. In Engeland kan je al 5 jaar shoppen in TikTok. Daar zijn 75.000 verkopers. Goed voor een omzet van ongeveer 1,7 miljard euro, moet je je voorstellen. In het buitenland zijn er al opvallende voorbeelden te zien van hoe dat dan misgaat. Een 12-jarig meisje uit Canada gaf zo'n 12.000 euro uit op TikTok. En dat was niet helemaal de bedoeling.
0: Nee, virtuele muntjes ook nog, hè?
1: Dus dat was ineens een tastbaar product. Hoe is dat dan? Dan moet je dan eerst munten kopen, eigenlijk net als op een festival, en dan kan je pas producten kopen?
0: Nee. Het is meer dat... Je hebt zoiets als Roblox, weet je dat?
1: Ja, nee, ja.
0: Nee?
1: Ja, nee, ja. Ja. Ja, nee, gaat u verder?
0: Niet. Maar goed, dan kun je dus dingen bouwen en bijvoorbeeld kleding kopen, virtuele kleding, voor je avatar. En dan zeg je, ik wil de jurk hebben. En dat kost dan muntjes. En die muntjes kosten echt geld. Maar ja, de muntjes zijn natuurlijk geen echt geld.
1: Dus je maakt koopt eigenlijk gewoon gebakken lucht van gebakken lucht?
0: Nee, je koopt gebakken lucht van echte koekjes. Want ja, je hebt echt geld. Dat is in dit geval geld van haar ouders. 12.000 euro op de creditcard van haar ouders. En dat gaat dan...
1: En dan koop je een virtueel jurkje voor een virtueel poppetje.
0: Ja.
1: Wauw.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Ja, ik denk, had ik het maar bedacht.
1: Ja, precies.
0: 15.000 Oranjefans die staan vandaag op plekje 1. Want ze maakten indruk gisteren, hoor. De mega fans doet met de oranje dubbeldekker. De wedstrijd tegen Japan eindigde in 2-2, maar de stoet was crazy, totally insane, orange. Al dus de Amerikanen, die keken hun ogen uit. Is er al een remake gemaakt van Johnny Lyon? Daar zat ik even op te wachten
1: van
0: eigenlijk.
1: Johnny Lyon met Alleen in Dallas?
0: Ja. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Ja, de oranje stoet. Alleen in
1: Dallas. Dat is natuurlijk wel een mooie.
0: Ja, misschien moet je de schatjes even bellen. Nou ja, verder was het natuurlijk gisteren ook volgens Koeman.
3: Ik vond het een topwedstrijd.
0: Ja, een topwedstrijd, dus dat is lekker. Op naar

0: Ja, vorig jaar was de vriendendienst van Sam Ferner om Olivia Dean een plekje te geven op een liedje Rain Me In. En inmiddels is het andersom qua grootheid. Olivia Dean is inmiddels populairder dan Sam Ferner.
1: Oh,
0: wat bekender.
1: Ja.
0: Nu moeten ze hem vragen. Maar het mooie is dat deze plaat alsnog een hit is geworden. Ja, Rain Me In was het ervoor. Nick Kershaw en The Riddle.
2: Het sportweekend met Erik Dijkstra.
3: Erik, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Goedemorgen. Is het alleen maar voetbal wat de klok slaat? Of heb je ook nog andere dingen gezien?
4: Het is niet alleen maar voetbal. Ja, we kunnen er natuurlijk niet omheen. Hè. Laten we wel wezen, het WK voetbal, love it or hate it, het is het allergrootste evenement op deze planeet. Dus daar moeten we het uitgebreid over hebben. Maar afgelopen nacht gebeurde er wel iets heel bijzonders in, ook in Amerika. En dat had te maken met basketbal. Dat was namelijk de New York Knicks kampioen geworden. En dat is NBA basketbal. En je zou toch denken, ja, New York en... weet je wel, een van de belangrijkste steden van Amerika. Wel een goede ploeg, en dat hebben ze ook. Maar die zijn al heel lang geen kampioen meer geweest. Dan moeten we zelfs helemaal terug tot 1973. En in New York zijn ze altijd heel jaloers geweest... op Los Angeles met de Lakers, de San Antonio Spurs. Al die teams hebben ze allemaal links en rechts ingehaald. Maar dit jaar was het eindelijk weer zover. De New York Knicks zijn kampioen geworden. En dat werd echt... Nou, dat werd gevierd in New York op totaal uitzinnige wijze.
5: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
0: Ja, mooi. Of zoals ze bij jou in Twente zou zeggen, dat is niet niks.
4: In Twente zou ze zeggen, er komt minder.
1: Het komt minder.
4: Maar ook heel mooi trouwens gisteren, want het WK is natuurlijk in full swing. Dat vond ik Curaçao. Kijk, ze verloren dik uiteindelijk van Duitsland met 7-1. Maar wat toch echt wel... Ja, dat is toch ook wel bijzonder aan deze tijd. Is dat, kijk, er bestaan ter wereld ongeveer 300.000 mensen Curaçaoenaars. De helft daarvan woont op Curaçao. Maar de andere helft daarvan, die woont in Nederland. En dat is, dat, ik vind dat ook altijd geweldig met het Marokkaanse voetbalteam. Het zorgt ervoor dat mensen die in een ander land wonen... maar die zijn wel ongelooflijk trots op hun moederland. En dat zag je gisteren ook met Curaçao-fans. Ik zag ze in Amsterdam, in Rotterdam, in Utrecht. En de vlies je wel. Maar die mensen waren zo ongelooflijk blij en trots. Ik vond het echt hartverwarmend om te zien. Laten we even heel even luisteren naar een klein boeketje fans in Utrecht.
6: Mijn voorspelling is niet gelukt, maar we gaan door.
7: Ik denk dat we heel tevreden naar huis gaan.
8: Ik ben trots op ze. Volgende wedstrijd komt eraan. Kom goed.
0: Ja, maar het was ook gewoon echt heel erg leuk. Helemaal die eerste helft van de eerste helft. Toen ze de gelijkmaker hadden gescoord. Dat was zo geniaal.
4: Het is wel ingewikkeld aan voetbal tegenwoordig. De eerste helft van de eerste helft. Ja. Door die drinkpauze.
0: Voor die drinkpauze.
4: Je zit te kijken naar allerlei kwarten. Maar ze speelden best wel aardig inderdaad. Ze maakten nog een goede goal tegen Duitsland. Ja. Daarna is het natuurlijk ook alweer klaar. Maar wat leuk is, 7-1 verloren. En na afloop zeggen die fans allemaal... Nou, we zijn er toch wel trots op. En toch een mooie avond gehad. Ja. En de volgende keer... Dat is anders bij Nederland. Die speelde toch gisteren 2-2 tegen Japan. En ik weet niet hoe het met jullie was, maar ik ging toch eigenlijk een beetje katerig naar bed, weet je wel. Het was toch, Koeman die ook een beetje gek wisselde. Malen ging eruit, Gakpo ging eruit. Het waren onbegrijpelijke wissels, vond heel Nederland. Koeman zei, nee hoor, hele normale logische wissels. Maar na afloop proef je bij de woorden van Koeman, die probeert nu aan crisismanagement te doen.
9: Ik ben niet teleurgesteld. Ik heb een elftal gezien wat alles heeft gegeven en bij momenten ook heel goed heeft gespeeld. En nogmaals, we denken vaak dat wij Nederlanders zijn en dat we van iedereen maar makkelijk winnen. Maar Japan is gewoon een geweldig elftal.
0: Had je dit ook gezegd als die laatste goal van Japan niet was gevallen en het 2-1 was gebleven?
4: Nee, dan had hij gezegd, goede wedstrijd, alles gegeven en we hebben gewonnen. En hoe belangrijk is dat? Maar hij probeert nu ook de gelederen te sluiten. En dat snap ik eigenlijk ook wel. En daarom moeten wij dat misschien met z'n allen ook een beetje doen. Niet te chagrijnig vandaag, weet je wel. Dat je zei, het was waardeloos gisteren. Ja, het was niet geweldig, maar ze hebben wel alles gegeven. En misschien moeten wij toch iets meer een voorbeeld nemen aan die fans van Curaçao, weet je wel. Dat we ook zeggen van, jongens, we zijn trots op jullie en het komt goed.
0: Nou, dat is mooi. Dan eindig je toch met het antwoord op mijn vraag. Want ik zei, zou je dat ook gezegd hebben? Niet zou Koeman dat gezegd hebben. Maar daar sluit jij je dus bij aan.
4: Ik sluit me daar helemaal bij aan. Ja, eigenlijk wel.
0: Dus we gaan er positief in. Dan hebben we Zweden zaterdag. Wat verwacht je?
4: Ja, nou ja, ik heb die Zweden, die hebben vanochtend nog even zitten kijken. Die wonnen gewoon even met 5-1 van Tunesië. En die hebben vooral een paar spitsen voorin lopen. Die zijn levensgevaarlijk. Ja, maar ja, goed, wij hebben ook gevaarlijke spitsen. Maar ik denk dat Nederland uiteindelijk wint. Zal ik eens in de glazen bol gluren? 2-1 voor Nederland.
1: 2-1, oké. Altijd zo'n voorspel, Erik.

0: de dag begint bij ons vandaag. Later opklaringen. Vanmiddag ligt de temperatuur rond de 18 graden. In het zuiden ietsje warmer. En de verkeersinformatie is van Dennis Mooij. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Er staat 100 kilometer file nu. Dat is een stuk minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je veruit de meeste vertraging. Tussen Beest en knooppunt Empel doe je er een half uur langer over. Vanwege slecht wegdek is de rechterrijstrook dicht. En op de A32 Heerenveen-Meppel tussen Wolvega en Steenwijk Noord doe je er 10 minuten langer over door werkzaamheden.
0: Dankjewel. Het nieuws van 8:30, Carmen is aangeschoven en praat je bij.
2: Er is voorzichtig een begin gemaakt met een akkoord dat moet leiden tot het einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Er is tussen Amerika en Iran een intentieverklaring die vrijdag zou moeten worden getekend. En dan zou ook de straat van Hormuz open moeten gaan. Anders dan anders is dat Iran er dit keer ook achter staat, zegt Arabist Leo Quarten.
3: Tot nu toe was het steeds Trump die naar buiten kwam en zei dat er binnen 24 uur of binnen een paar dagen een deal zou komen. Maar de Iraniërs die zwegen altijd en er kwam weinig reactie eigenlijk uit Iran. Of ze zeiden van het is nog helemaal niet zover. Maar nu lijkt het toch op dat Iran het ook gewoon ermee eens is en dat er aanstaande vrijdag in Zwitserland een akkoord wordt ondertekend.
2: Maar Israël heeft nog niet gereageerd en ook die moet aan boord, want Iran eist dat de aanval op Libanon stoppen. En er is nog een lange weg te gaan, want zo is er nog niks afgesproken over hete hangijzers, zoals het nucleaire programma van Iran en het opheffen van sancties. Toch kan zo'n intentieovereenkomst ook betekenen dat Iran en Amerika de oorlog alle twee zat zijn. Tot 1 september kun je goedkoper met de trein dankzij het Nederland-ticket. Je betaalt €49 per maand en dan mag je buiten de spits zoveel reizen als je wilt.
4: Ja, heb ik iets over gehoord op televisie?
5: Ja, zeker. Ja.
6: Nee, nog niet van gehoord.
5: Wat vind je daarvan?
7: Geweldig.
4: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen en zeker in de vakantietijd.
2: Ja, we hebben de site inmiddels even uitgeprobeerd. Die gaat behoorlijk traag, dus de belangstelling lijkt te groot.
0: Wat vertraging, begrijp ik.
2: Nederland heeft dus 2-2 gelijk gespeeld tegen Japan op het WK. Vooral door het in de slotfase uit handen te geven. Op de tribune was er ook een strijd gaande tussen de supporters van Oranje en Japan. Wie maakt het meeste lawaai? Nou, de Nederlanders kwamen er haast niet bovenuit.
8: Jawel, ons hoekje was gewoon aanwezig. Aan de tribune ligt het niet. De tribune is gewoon vol gas en gaan. En Japanners waren ook aanwezig, zeker wel. Maar
9: ik vind wel dat we als Nederland, we hebben andere liedjes nodig om weer die beleving erin te krijgen. Die trommels van de Japanners, die klappen, iedereen ging meedoen. We kunnen meer herrie nog maken met onze oranje glorie.
10: Oh, Frankie de Jong!
0: Ja, nou ja, meer herrie maken. Zo.
2: We gaan het horen, de volgende wedstrijd van Oranje, die is zaterdag om 7 uur tegen Zweden.
0: Zeven uur 's avonds, mooi weer, zaterdag. Ja.

0: Maandagochtend met Tiësto op je radio. Alleen loden voor de Stones en Miss You. Zometeen een nieuwe editie van het 10 voor 9 journaal. Wat zit erin, Jeroen?
1: Gerard Joling heeft leuk nieuws te delen. We hebben ook nieuws over Saskia Belleman. En ook nog leuk nieuws over Francis van Broekhuizen. Het is weer gewoon
0: alleen maar leuk nieuws in principe.
1: Goed gevulde. Ja. Vreselijk.
0: Dus weer het laatst lacht het best, denk ik. Goedemorgen. Het is bijna 15 voor 9 met de Fornam Blas. Een enige grote hit eigenlijk. Dit is WhatsApp.

0: B.O. Radio 2.
1: Jan Willem start op.
0: Wat een heerlijke ochtend.
2: Hey jongens, goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
2: Iets van Fatboy Slim doen?
3: Wij hebben er absoluut zin in.
2: Ja, zetten we er even op, Jan, toch?

0: Maar de Norman Cougars op. Fatboy Slim en Praise You op NPO Radio 2.
1: Had je hem?
2: Ja, ik had hem.
3: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Nee, precies. Dit is Jeroen Kijkende Vechter, die ook een alter ego heeft, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Heb je dat mensen nooit verteld?
2: Nee, wat? Welk alter ego? En een gevaarlijke goochelaar of zo?
0: Lijkt mij heel leuk als je dan in één keer een gevaarlijke goochelaar induwt en dat jij het dan blijkt te zijn.
2: Ja.
0: Nee, maar goed, die Norman Cook snap ik wel. Dat je dan af en toe ook muziek wil uitbrengen onder een andere naam.
2: Oh zo, ja, precies.
0: Dit is, Fatboy Slim in dit geval en Praise You. We laten even de boel de boel.
2: Ja, wat zullen we eens eventjes doen? Lekker een bakje koffie erbij en een rood-wit-blauwe tompoes. Die was nog over. Ik zou hem wel opeten vandaag, want anders dan wordt hij een beetje slof. En het belangrijkste nieuwsstuk van deze maandagochtend. Afgelopen vrijdag was de laatste uitzending van RTL Tonight. En dus zou je denken, Saskia Belleman, die is ook lekker weer eens een avondje thuis lekker met de duster aan.
0: Ja, de rechtbankverslaggever van de Telegraaf. Want die zat daar vaak natuurlijk. Dat is een van de vaste panelleden.
2: Nee, maar dat is een graag gezien gast in allerlei talkshows. En dat ze lekker nu lekker thuis kan zitten met de voetjes op het krukje voor de televisie. Niks is minder waar. Ze maakt een transfer naar Pauw en de Wit. Dan zou je toch denken, gebeurt dat daar ook? Maar inderdaad, ze gaat...
0: En is dat dan sneu voor Renze? Dat hij nu baalt en denkt van, oh, straks begin ik na de zomer met mijn talkshow. En eigenlijk had ik ook wel Saskia Belleman willen hebben.
2: Dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen. Want het is natuurlijk toch een vrouw die je er graag bij wil hebben. Met een goede duiding in huis, laten we het zo zeggen, over alles wat gaat over rechtbank en.
0: Maar is er dan achter de schermen een soort van talkshow-oorlog gaande, denk ik?
2: Dat was natuurlijk altijd al. Ja. Daar was natuurlijk, ging dat ook altijd wel door over. Of tenminste, er werd dat gezegd dat er oorlog was en dat er diverse redacties ook, als de ene redactie een gast voor een programma had geboekt, dat ze dan ook meteen oorlog kwaad.
0: Ja, precies. Ben jij al vastgelegd door een van de redacties?
2: Daar kan ik nog niks over zeggen. Vanavond is op NPO 3 de Belgische variant van De Slimste Mens te zien. 23e seizoen alweer, onder leiding van Erik van Looy, de presentator. Met vanavond in de stoeltjes onze eigen Francis. Francis van Broekhuizen. Ja. En er komt een extra show van Gerard Joling. Dat hadden we natuurlijk al aangekondigd hier in het 10:10 journaal. En toen was het allemaal nog, nou, weten we nog niet hoor. Maar nu komt het toch. Het is blijkbaar, tenminste dat wil het persbericht ons doen geloven, een enorme stormloop op de tickets. Er komt een extra voorstelling van Gerard Joling. In februari is dat in Ahoy. 3 shows staan er dus nu geboekt. Het zou me niks verbazen. Ik zeg het maar weer eventjes als er straks nog weer een show bij komt. The Final Countdown, zo heet. Ja.
4: Radio 2, Topsong.
5: Deze week is Tranen in de Gift Shop van Roxanne Hazes. NPO, Radio 2.

0: Hey Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat ga je spelen?
1: Deze.
0: Dat is nou eens een lekkere. Hè, aan het begin van de maandag zo.
1: Zeggen tijdens het spelen. Ik kan niet twee dingen.
0: Nee, heel begrijp ik. Dat, ja. Dat hebben, daar hebben we allemaal wel last van.
1: Ja.
0: Als jij denkt, hey, deze ken ik. Eindelijk. Spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in. Heel misschien mag jij straks de show van Bart aftrappen. Ja. Bart, mooie aan de slag.
2: Veel plezier, man.
0: Dit was Jan-Willem Zuidop voor maandag 15 juni. Fijn dat je erbij was.
3: Maak er een hele mooie maandag van. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn wij er weer.
2: Tot dan.

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij Vakanties.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
18: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
19: Heb je net de ochtendspits getrotseerd, kom je in een file van iets terecht. 40 platen per rij zometeen in aan de slag. Na het nieuws van 9 uur met Carmerville. Carmen, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Wereldwijd wordt voorzichtig positief gereageerd op het bericht dat Iran en Amerika het eens zijn geworden over afspraken die moeten leiden tot het einde van de oorlog. Daarmee wordt het staakt het vuren verlengd en is de weg vrij voor verdere onderhandelingen. De verwachting is dat ook de straat van Hormuz weer opengaat, zegt correspondent Desi Moore.
21: En dan zijn er die 60 dagen om verder te praten. Bijvoorbeeld over het nucleaire akkoord. En we weten allemaal hoe lastig het is. Het onderlinge wantrouwen. En we hebben ook gezien hoe ingewikkeld het was om dit nu te bereiken. Dus er zijn echt nog wel heel veel hobbels op komst. Maar ja, dit is dan het begin.
20: En ook heeft Israël nog niet gereageerd. Marius Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond onder meer terecht voor drugshandel, verkrachting en mishandeling. Heuby was niet aanwezig in de rechtszaal. Het proces duurde 7 weken waarin 70 getuigen zijn gehoord. Het was tijdens corona wel degelijk code zwart. Dat betekende dat artsen moesten kiezen wie wel en niet behandeld konden worden. Dat zeggen IC-artsen van 4 ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Oud-premier Rutte zei vrijdag tegen de parlementaire enquêtecommissie dat we in Nederland net geen code zwart hebben bereikt. Maar Nieuwsuur hoorde dat artsen amper nog 75-plussers opnamen.
1: En zelfs ook bijvoorbeeld het voormalig IC-hoofd van het ziekenhuis in Groningen, Peter van der Voort, die zegt ja, continu werden er keuzes gemaakt. En bijvoorbeeld in de eerste golf was het heel opvallend dat er niemand ouder dan 70 op de IC verscheen. Want die huisartsen en de verpleegartsen die stuurden die mensen al niet naar het ziekenhuis.
20: En vandaag wordt Diederik Gommers gehoord, die hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Ziekenhuis was. Hoewel Curaçao op het WK met 7-1 heeft verloren van Duitsland, zit bij de supporters de stemming er nog steeds goed in. Ze blijven trots op hun team.
2: De eerste keer op een WK 1 doelpunt tegen Duitsland, voor mij fantastisch.
22: Ja, ik vond het echt prachtig. Toen wij de goal maakten, ik kreeg echt tranen in mijn ogen. Ik dacht echt van, ongelooflijk dat wij dit ook als zo'n klein eilandje dit mogen meemaken. Dat is toch geweldig.
20: Curaçao speelt op 21 juni de tweede groepswedstrijd tegen Ecuador.
23: Ja, toch wel mooi om te zien hoe blij zij zijn met 7-1. En hoe redelijk ontevreden wij zijn met 2-2. Ja. Dat ook weer, hè, hoe dat werkt.
20: Ja, mooi. Dat is inderdaad een verschilletje. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Maar vanmiddag breekt de zon overal door. En het wordt 17 tot 20 graden.
23: Dankjewel. Dan verkeersinformatie. Dennis Mooij weet er alles van. Goedemorgen, Dennis.
24: Een hele goede morgen. Het was een relatief rustige ochtendspits en het aantal files neemt alweer vlot af. Alleen op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat er een hardnekkige file. Tussen Beest en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Vanwege slecht wegdek is de rechterrijstrook dicht.
23: Dankjewel. Gezellige luisteraars laten je weten wat de eerste plaat is voor het programma.
25: Ja, Bruce Donderstein met Geboren in Amerika.
23: Ja, is helemaal goed inderdaad. Dit is Patrick.
26: Ja, ja. Daar waar de bos mee geboren in Amerika.
23: Iedereen doet het op zijn eigen manier. En zet je koptelefoon ietsje zachter, Carmen.
27: Oké, doe ik. Nu.
28: Born in the USA.
23: Dit is Ruud.
28: Born in the USA.
23: Met iemand anders in zijn auto.
27: Hij stond toch nog te hard.
23: Toch nog iets te hard, ja. Bruce Springsteen komt eraan zo.
29: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
30: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
31: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
32: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
34: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
35: Mart, wat ga je doen?
34: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
36: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
37: Ik heb veel buikpijn.
38: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
36: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
38: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
39: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
40: Wie, ik?
39: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
40: Echt waar?
39: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
40: Dat is stoer van mij.
39: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op zijnweb.nl.
0: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Aan de Slag.

aan de slag. Bereik je via de NPO Radio 2 Zendspriet. Werkelijk overal. Laat de radio stralen je verwarmen. En geniet

Naar de slag en round round. Dames en heren, ik heb een belangrijke dienstmededeling. Want volgende week, donderdag, begint Concert at Sea. 3 dagen genieten van muziek op de Brouwersdam in Zeeland. En daar zijn we weer bij met NPO Radio 2. Met op het podium Suzanne Freek, Direct, Bluff, Kensington, Bente en vele, vele anderen. Maar nu komt het mooiste. Win

elke dag 3 liedjes in hetzelfde thema verstoppen in de playlist van dit radioprogramma. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Toen waren de thema's zomer, dus toen zaten er 3 liedjes over zomer in de show. Water hebben we gedaan op de dinsdag, weet ik nog. Muziek op de woensdag, zon op de donderdag en zee op de vrijdag. 5 dagen lang gaven we kaarten weg. En vandaag, let op, is het thema dansen. En moet je dus op zoek naar liedjes met dansen in de titel of artiest. Als je het derde nummer binnen het thema hebt gehoord, dus eerder rap heeft geen zin, maar als je het derde nummer hebt gehoord, dan stuur je alle 3 de titels via de NPO Luisterapp naar de studio en dan maak je dus kans op een van de allerlaatste setjes weekendkaarten. Het thema van vandaag is dus dansen in titel of artiest. Dus het moet niet een dansbare plaats zijn, dat is niet voldoende. Ergens het woord dansen in de tekst van het liedje geldt ook niet. Het moet in de titel of artiest zitten. Dus spits de oortjes en win kaartjes voor Consonancy. Volgende week donderdag begint dat. En jij bent daar dan lachend bij samen met iemand. Blind Melon is hier, No Rain.

Smith en Now Horn en Drive Safe. We gaan even terug naar 1972. Het was de periode dat een paar jaar ervoor net een raket naar de maan was geweest. We hadden officieel de maan bezocht. Een vlaggetje geplant. En dan merk je toch dat het de mensen bezighoudt. Muzikanten ook. Waaronder Elton John, die had natuurlijk Rocketman gemaakt. En ook David Bowie was hevig geïnspireerd door datgene wat er allemaal gebeurde buiten Moeder Aarde. En die maakte deze. Zijn variant. Starman is hier op Radio 2.

0: NPO Radio 2, dit is Aan de Slag met David Bowie en Starman.
1: Weer geen dans. Weer geen dans in de titel of artiest. Of
0: zit jij mee te turven met de concentratieactie?
1: Ik kijken of hoe ver ik kom.
0: Ja, dan heb ik slecht nieuws voor je. Want familie en werknemers van dit radioprogramma zijn uitgesloten van deelname.
1: En daar kom je nu mee.
0: Ja, sorry. Ja. Mocht je zitten te luisteren, dan mag je dus meedoen. En hoor je inderdaad drie nummers met dance in de titel of artiest, dan mag je dat laten weten. Pas als alle drie de nummers geweest zijn. Dus je hoeft niet gelijk de app als hier voorbij komt. Het is 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Scheepseigenaren wachten op meer duidelijkheid over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Na berichten dat er vrijdag een overeenkomst tussen Amerika en Iran wordt ondertekend. Volgens president Trump gaat de belangrijke zeestraat op die dag weer open. Reders reageren vooralsnog terughoudend. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Zo blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Wakker Dier vindt dat er boven een mestput geen rastervloeren meer moeten worden gebouwd. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. En de politie in Boxtel heeft een fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Ja, daar kwam je inderdaad
0: snel
1: voorbij.
0: Toch?
1: Inderdaad. Een andere fatbike die een maximale snelheid van 57 km per uur haalde, is ook meegegaan in de politiebus. Het weer, eerst veel bewolking en wat regen. Maar vanmiddag gaan we de zon veel zien. Blijft overal droog. Het wordt 16 tot 21 graden.
0: Nou ja, goed nieuws. Er is geen file gemeld. Dus je kunt als een fatbike over de snelweg. Ja, ja, met zometeen Disappear. In Excess ga ik draaien. En die hele fijne van Bente komt eraan. Geen topsong meer, maar het blijft een fantastische single. 3, 2, 1, hoor je

Bente en 3-2-1 op Radio 2. Oké, okay, we blazen de grijze wolken even aan de kant. We schuiven de voeten uit de slippertjes in het witte zand. Zonnebrilletje op, handdoekje onder je reet, pina colada in de hand. En Manu Chao op de radio.

Orange Crush. Een fijne R.E.M. die je niet zo vaak hoort op NPO Radio 2. Stel je voor, hè, dat je een Nederlands artiest bent en een nummer hebt in je oeuvre dat Vieze Maxima heet. En je moet optreden voor Willem-Alexander en Maxima. Dan is het op zich wel netjes om dat nummer een keertje over te slaan, toch? Dat je denkt, nou, dat is misschien nu niet zo heel erg kies. Exact dat overkwam Michael Jackson. Die moest optreden voor het Koninklijk Huis van Engeland. Voor Charles en Diana. Michael vond het wat smerig om Dirty Diana te gaan zingen voor Lady Di. Die heeft het netjes aan haar gevraagd toen hij er heel veel sprak achter de schermen, voordat de show begon. Hij heeft gezegd, ik skip Dirty Diana maar eventjes. En toen zei ze, no, I want you to play this song. I love this song. En zo geschiedde ook. Ja, als je netjes toestemming hebt, dan kan het allemaal wel natuurlijk. Dirty Diana, Michael Jackson. Hoor je nu in Aan de Slag voor Avrotros op NPO Radio 2.

AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
12: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
15: We love you, president.
14: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram, voor maar 3,59.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: What it is, Mark Knopfler komt zo meteen voorbij. Smash Mouth, All Star ga ik ook draaien. En ik leg je zo meteen uit hoe je meespeelt bij dat 60 seconden spel. Na het nieuws van 10 uur, Carmen, goedemorgen.
17: Goedemorgen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bij Russische aanvallen een groot kloostercomplex in brand gezet. Correspondent Christian Pauwe.
18: Ontzettend belangrijke plek voor de orthodoxe kerk, 1000 jaar oud. In de Oekraïne zijn ze een hoop gewend. Zijn er in het verleden ook al aanvallen geweest op kerken. Maar dat Rusland ook nu deze, ja, echt een van de meest heilige plekken voor de orthodoxe kerk aanvalt. Ja, dat is toch echt wel een shock. Een brute aanval noemt de Oekraïnse premier het. En zij zegt, ja, dit is het ware gezicht van de orthodoxe waarden van Rusland.
17: Bij de aanvallen door heel het land kwamen 4 mensen om het leven. Nog eens 23 mensen raakten gewond. Mensen kunnen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein. Dit speciale abonnement is bedacht toen de benzine- en dieselprijzen enorm stegen, zegt staatssecretaris Bertram.
19: We proberen eigenlijk iets slims
5: te doen om en meer mensen in de trein te krijgen. En in een periode dat je weet, het is ook duur voor gezinnen, want het is vakantieperiode, je wil uitjes maken. En als dat lukt met dit ticket, dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval 2 vliegen in 1 klap.
17: Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. Dat heeft premier Starmer gezegd. Waarschijnlijk zal het volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden. In december kwam Australië ook al met een dergelijk social media verbod. Bondscoach Ronald Koeman staat nog altijd achter zijn wissels van gisteren, toen Oranje 2-2 gelijk speelde tegen Japan. Hij ruilde Summerfield en Malen in voor Koopmeiners en Depay. Daarna verdween veel snelheid uit de aanval. Koeman hoopte dat Oranje meer controle zou krijgen en wat verder van het eigen doel af kon spelen.
13: Ik heb Krie gewisseld vanwege ook zijn gele kaart. En Donjo gewisseld om... Ik zag ook niet meer dat we veel momenten hadden voor diepte. We moesten verder terug. Ja, dan hoop je met Memphis iemand te brengen die wat balvaster is, waardoor je toch weer van je goal af kan komen. Ja, dat zijn keuzes die je maakt en daar kun je achteraf altijd van vinden wat je ervan vindt.
17: Buitenlandse media vinden dat Oranje op cruciale momenten heeft gefaald. Het weer, eerst veel bewolking en wat regen. Vanmiddag dan gaan we de zon veel zien. Blijft overal droog, het wordt 16 tot 21 graden.
16: Dankjewel. Dus even kijken, zometeen het 60 seconden spel. En ik draai, zoals we zeggen, Mark Knopfler, What It Is. Ja, ik maak hem makkelijk voor deze maandag. In welke band staat Mark Knopfler? Nou, dat is een redelijk inkoppertje, denk ik. Als je het weet, laat het weten via de NPO Luisterapp. En speel zometeen mee met het 60 seconden spel.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
15: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
23: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Kanteloepmeloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
23: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: Obeling, alles voor kampeergeluk.
25: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
24: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
26: Alles voor kampeergeluk.
27: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
28: Kia. Movement that inspires.
24: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
29: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
30: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
29: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovanek.nl.

0: vind je bij Bol.
1: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Aan de Slag.

je nou werkt als elektromonteur, piloot of verloskundige. Je gaat net even lekkerder aan de slag met Bart Arends op NPO Radio 2. Hoe leuk is

aan muziek. Als band Dire Straits was fantastisch. En het solowerk ook Mark Knopfler. What it is op NPO Radio 2. En dat is trouwens ook gelijk het antwoord op de selectievraag. Mark Knopfler, what it is. In welke band zat Mark Knopfler? Dire Straits is het antwoord. En ik krijg een appje van H. De Geest. Ook wel bekend als Helene Geest van de ANWB Verkeersinformatie. Ja, daar hadden we het afgelopen vrijdag over. Dat ze heel graag wel een keertje mee zou willen spelen met het 60 seconden spel. Nou, ze heeft zojuist de selectievraag goed beantwoord, kan ik vertellen. Dus ik denk dat ze meespeelt over een paar minuutjes. Let me.

0: Rondespel. En kandidaat voor vandaag is Helene de Geest uit Wassenaar. Helene, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Nou, ik heb je echt nog nooit via de telefoon gehoord.
1: Nee, dat klinkt
0: wat
1: anders.
0: Ja, het is een ander gevoel op een of andere manier. Ik heb je wel eens live gesproken ook, want we wonen iets van twee dorpjes van elkaar vandaan. Heel af en toe zie ik je wel eens. En jij bent vrij vanmorgen. Hoe is jouw opstartritueel? Wat heb je gedaan vanmorgen?
1: Nou, ik ga altijd vanmorgen sowieso een stukje hardlopen.
0: Ja.
1: Volgens mij ben ik je ook wel eens tegengekomen vroeger, hardlopend en wel. Maar,
0: ja.
1: Dus dat doe ik sowieso altijd. En ik was even een column aan het schrijven nu. Dus dat een beetje eigenlijk.
0: Lekker bezig. En hoe ben je in de algemene kennis vragenspelletjes?
1: Ja, nou ja, ik heb geen idee eigenlijk. Het is de eerste keer. Nou ja, ik heb ooit aan de slimste minute meegedaan. Dus dat is eigenlijk de enige test voor mij geweest.
0: En is dat bevallen?
1: Ja, dat viel eigenlijk best wel goed, ja. Het ging ook wel redelijk. Dus ik hoop dat het vandaag ook weer redelijk gaat.
0: Oké, gelukkig. Ik zal even uitleggen hoe dit ontstaan is. Want afgelopen vrijdag start ik per ongeluk, toen jij je files ging lezen, start ik per ongeluk het muziekje van het 60-seconden spel, wat hier nog ergens in een playertje stond. En toen zei ik echt zo, hoe zou je het? Zou je het leuk vinden? Zo, ja, het lijkt me op zich wel grappig. En zo ontstond het idee om gewoon een keertje live te spelen op de radio. En de selectievraag heb jij ook keurig geappt via de NPO Radio 2-app. Mark Knopfler zat in Dire Straits, dat is juist geantwoord. Ben je klaar voor de rest van de vragen?
1: Ja, ik hoop het.
0: Heel goed, komen ze. Vraag nummer 2 is dit. Wat zijn viooltjes, anjers en vergeetmenietjes alle drie?
1: Bloemen.
0: Welke Rotterdamse toren is 185 meter hoog?
1: De Euromast.
0: Staan de stoelliggers of de bankzitters in de top 2000?
1: Bankzitters.
0: Waar staat Dikkertje Dap op volgens een kinderliedje?
1: De Trap.
0: De som dan, 888 plus 12.
1: 888 plus 12. Dat is 900.
0: Welke zanger staat in de top 2000 met Atje voor de sfeer?
1: Dat is René Kars.
0: Hoe noem je iemand die voor veel geld slechte woningen verhuurt?
1: Een huisjesmelker.
0: Van welk land is Paramaribo de hoofdstad?
1: Suriname.
0: En wie staat in de top 2000 met Human Nature en Black or White?
1: Amy Winehouse.
0: Wat is de eindstand van de voetbalwedstrijd van Nederland gisteren?
1: 2-2.
0: Als je stiekem samenwerkt, dan speel je spreekwoordelijk onder één...
1: Hoedje.
0: Heeft Rammstein een hit met Vata of Moeten?
1: Wie? Rammstein, Vata of Moeten? Vata.
0: Welke maand heeft als enige geen 30 of 31 dagen?
1: Dat is februari natuurlijk.
0: De jury... wat vindt de jury? Telt u dat te laat? Oké, die was net buiten de tijd. Maar... Ja. Je hebt toch best wel wat goede antwoorden gegeven. Ik zit er een beetje doorheen te kijken. De jury heeft zich er ook over gebogen. En het resultaat krijg ik in mijn handen gedrukt. Nou, de eerste 9 waren foutloos, Helene. Lekker bezig. Ja. En ik denk dat je hem net even niet goed hoorde. Die Black or White. Ik snap wat je erin hoorde. Jij dacht dat Amy Winehouse was. Het was Michael Jackson met Black or White en Human Nature.
1: Natuurlijk. Ja, Human Nature. Ja.
0: Ja, Back to Black is die plaats van Amy Winehouse. Dat was de verwarring.
1: Ja.
0: En Rammstein heeft een hit met Moeten. Net die andere.
1: Ja, ik ben geen Rammstein.
0: We draaien hem ook niet heel vaak op Radio 2. Nee. En de vraag 14 was net iets laat. Dus je komt op een hele nette 11 goed beantwoorde vragen, als ik het goed heb. Ja, 11 goed beantwoorde vragen. En dat is hartstikke netjes. Sterker nog, vroeger kreeg je daar gewoon een aan de slag t-shirt voor. Dat doen we niet meer. Maar aan het eind van de week gaan we kijken of je een aan de slag om taart gewonnen hebt.
1: Ja, nou, dat zouden de collega's vinden. Dat was ook heel erg leuk.
0: Dus, daar maken we natuurlijk nog veel meer ANWB-lezers heel erg blij mee.
1: Ja, zeker. Ja, daar ben ik wel zeker.
0: Helene, ik vond het hartstikke stoer dat je überhaupt durfde mee te spelen.
1: Ja.
0: Je had ook
1: ik vond het hartstikke leuk ook. Dus, maar volgende keer gewoon weer files.
0: Zullen we gewoon weer files doen? Heel goed. Fijne dag, Helene.
1: Okay. Jij ook. Doei.

0: Shepard, Cabin Home en Alanis Morissette voor een thank you. Ik ben heel benieuwd of er al oplettende luisteraars zijn die een nummer in dit radioprogramma hebben gehoord met dance of dansen erin. Want je moet er drie bij elkaar sprokkelen, drie van die nummers optellen en dan maak je dus kans op een setje kaarten voor een compleet uitverkocht Concert at Sea.
1: Ik zeg niks.
0: Nee, heb jij... Je mag wel zeggen of je er al eentje gehoord
1: hebt. Eentje, ja, ik heb er eentje gehoord.
0: Ja, ik ook.
1: Ik weet niet of het klopt, maar ik heb er eentje gehoord.
0: Ja, dus die moet je goed opschrijven. En er komen er nog twee bij. En zodra je die derde hoort, mag je appen via de NPO Luisterapp. En dan maak je dus kans op de kaartjes. Dance of dansen in de titel of artiest. Het is 10:55. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: Op militaire kazernes waren de afgelopen jaren ernstige incidenten waarbij militairen onder invloed van alcohol waren. Zo maakten ze zich schuldig aan geweld en daarbij raakten ook militairen gewond. Zo blijkt uit onderzoek van Trouw. Gisteravond was er in Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het ernstige ongeluk vorige week in Zeeuws-Vlaanderen. Drie kinderen en de directeur van een school werden geschept door een auto. Duizenden mensen kwamen naar de stille tocht, ook veel kinderen. Ze droegen witte kleding en hadden ballonnen en knuffels bij zich. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van Nigel de Jong, de KNVB-directeur topvoetbal. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. En er werd ineens heel wat gescrolld op de telefoon tijdens de rust en tijdens de drinkpauzes van het Nederlands elftal gisteravond. Vodafone Ziggo zag op die momenten ineens een piek. En zodra de scheidsrechter floot voor de aftrap, dook dat internetverkeer thuis weer omlaag.
0: Ik denk dat het waterbedrijf ook wel detecteert hier en daar.
1: Oh, voor die plaspauzes
0: allemaal. Iedereen die even doortrekt thuis. Ja, allemaal tegelijk.
1: Ja, dat geloof ik ook hoor. Het weer, eerst veel bewolking en wat regen. Vanmiddag gaan we veel zon zien, het blijft overal droog en het wordt 16 tot 21 graden.
0: Dankjewel Carmen. En dan verkeersinformatie, Dennis Mooij, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen. Het rijdt langzaam op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En de A67 Antwerpen-Eindhoven bij Eersel 5 minuten vertraging.

ABBA, Summer Night City. Zelf nooit heel tevreden geweest op dit liedje. Ze hebben er heel lang aan gewerkt. Ze waren er niet tevreden over. Het was hem elke keer net niet. Hij zou op het album Fool & Fool komen, maar daar zette de groep een streep door. Dus nee, niet goed genoeg dit liedje. Lang mee gewacht. Uiteindelijk toch uitgebracht in 1978. Werd gewoon dik nummer 1 in Zweden. En we draaien hem nog steeds met liefde op Radio 2. Dus dat zit wel snor wat dat betreft, hoor, met dat liedje. Summer Night City was dat.

Terry Swims, Mr. Know-It-All, op 2. Ik vind het een beetje een rommeltje. De top 2000 heb ik het dan over, hè? Behoorlijk rommeltje. Al die nummers dwars door elkaar. We hebben 1 week op deze radiozender dat we ze gewoon in de juiste volgorde draaien. En daarna in die computer, ik weet niet wat er mee is, maar al jaren poept hij er gewoon, als je op een knop drukt, een willekeurig liedje uit. Maar goed, kunnen we ook gebruik van maken. Doen we ook al een tijdje. Zometeen de top 2000 shuffle. Een willekeurig nummer komt uit de top 2000 computer. Vind je hem leuk, daar roep je aan. Vind je niks, daar roep je uit. Komen we vast wel op een leuke plaat die we gaan draaien op Radio 2. Opgeven.

0: Tros. De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
0: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: Met liefde draaien we zometeen Pink, Just Like a Pill. The Cure, Boys Don't Cry ook. Savage Garden, heel veel zin in. Maar eerst het NOS Journaal van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Defensie moet meer oog hebben voor kinderen van militairen en veteranen. Want militaire missies hebben grote impact op hun dagelijks leven. Dat zeggen de kinderombudsman en de veteranenombudsman. Deze vrouw van een militair ziet thuis ook dat haar kinderen het langs onder hun vader moeten doen bij uitzendingen of oefeningen.
17: Vanaf dag 1 missen zij gewoon een ouder. En ja, we zijn gewoon, ik ben nu 19 jaar samen en onze oudste is 12. Dus ja, ik doe het dan 12 jaar. Maar het is wel heel veel dat je het zelf gewoon als ouder doet wat je denkt dat goed is.
16: De kinderombudsman en de veteranenombudsman vinden dat Defensie beter moet inzien wat kinderen precies nodig hebben. Ook in het Verenigd Koninkrijk mogen kinderen onder de 16 straks niet meer op sociale media. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Premier Starmer noemt het een groot moment voor het land.
18: This is a big step. Real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
16: In december kwam Australië ook al met zo'n verbod. Een Amsterdamse vastgoedontwikkelaar moet een boete van ruim 400.000 euro betalen aan de eigenaren van een nieuwbouwappartement. Aanleiding is een lekkage die na bijna 5 jaar nog niet is opgelost. Het probleem was al bekend voor de oplevering in 2021. Volgens bewoners breidde de lekkage zich sindsdien steeds verder uit. Door het vochtprobleem viel ook de elektriciteit in de appartementen uit. Per dag dat de lekkage niet is opgelost, moet Amvest met terugwerkende kracht ruim 200 euro per dag per bewoner betalen. Actrice Letty Oosthoek is overleden. En de meeste mensen kennen haar vooral van haar rol in Flodder, als de bekakte buurvrouw Neuteboom.
19: Het is schorrie mooi.
20: Wat zeg je, schat?
19: Die nieuwe buren van ons. Dat is toch niet te geloven? Hoe bestaat het dat de juist hier terecht zijn gekomen?
20: Ja, ze zijn inderdaad anders.
16: Ja, ze speelde ook in de 3 Flodder films en Letty Oosthoek was 88 jaar. Het weer, eerst veel bewolking en wat regen. Vanmiddag dan gaan we de zon veel zien. Het blijft overal droog en het wordt 16 tot 21 graden.
21: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemorgen.
22: Een hele goede morgen. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal is zojuist een ongeluk gebeurd. Bij het knooppunt Klaverpolder is de weg afgesloten. En de A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven bij Eersel doe je er 10 minuten langer over.
21: Dankjewel.
23: Ster. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
24: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
25: Oh, wat een goal!
26: Goal?
27: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
28: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
29: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
30: Huh? Mart, wat ga je doen?
31: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
32: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
33: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
32: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
34: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
35: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
34: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
35: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
36: Ruitschade?
35: Opgelost. Autotaalglas.
37: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
38: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
37: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
38: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concertatie. Aan de Slag.

The Cure en Boys Don't Cry. Pink gedraaid, just like a pill. Oké, dan nu een popduo uit Australië dat eind jaren 80 doorbrak met mooie, soms wat melancholische popnummers. Dit bijvoorbeeld.

gooi ze nu precies even op elkaar. Andersom bedoel ik. Truly Madly Deeply en To The Moon and Back. En die singles die haalden allemaal de hitlijsten in Nederland. Maar toen ze de hitlijsten verlaten hadden, hoorde je Savage Garden eens bijna niet meer op de radio. Die band ging ook al redelijk snel uit elkaar. Maar ik vind het wel een mooie taak van dit radioprogramma om de band en de muziek af en toe te reanimeren. Even tot leven te wekken en die singles weer te draaien in dit radioprogramma aan de slag. Dit is I Want You.

0: Wereld op Radio 2. Dames en heren, het is tijd voor de shuffle. Ik ga spelen met Debbie. Debbie komt uit Goor en heeft een gevoelsleeftijd van 46. Zeg ik dat goed, Debbie?
1: Ja, helemaal. Hallo, Bart.
0: Want je bent eigenlijk wat ouder, maar je voelt je gewoon jonger. Want je wil niet zo oud zijn.
1: Nee. Wie wil dat wel?
0: Ja. Nou ja, ik las laatst een heel mooi interview met Harrison Ford. Die acteur van onder andere Indiana Jones en zo. En die werd gevraagd, je bent nu 83, maar je doet nog zulke jonge dingen allemaal. En je zou denken dat je achter de geraniums gaat zitten. En die zei op een gegeven moment van, nou, er is één hele simpele remedie. Just don't let the old man in. Laat hem gewoon niet binnen. Doe gewoon lekker leuke dingen. Hoe los jij dat op?
1: Ja, dat doe ik ook. Elk weekend leuke dingen doen. En dan door de week werken. En dan mooi naar elk weekend toe leven.
0: Ja, je was naar Volendam geweest, hoorde ik.
1: Ja, dat klopt. Met een vriendin. Eén nachtje Volendam. Maar ja, dat was gewoon hartstikke leuk. Heel gezellig.
0: In klederdracht ook foto gemaakt, hoorde ik.
1: Uiteraard.
0: En Kees Dolp tegengekomen.
1: Ja, ook nog.
0: Ja, ik weet alles van je.
1: Ja, inderdaad.
0: Wij plaatsen altijd een weekje camera's op de schouder van kandidaten die meespelen met het item. Ja, weten we een beetje wat voor vlees we in de kuip hebben. Debbie, je gaat spelen en ik ben heel benieuwd wat je uit de shuffle trekt. Het zou deze kunnen zijn.
1: 514. Ja, nee, is leuk Robbie Williams, maar nee, dit was hem niet.
0: Klinkt als een mager zesje.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké. 412.
1: Oh nee, je wordt misselijk van deze muziek.
0: Misselijk ook?
1: Ja, okay. Misselijk. Zet maar uit.
0: The Smiths and There's a Light That Never Goes Out. Nou, het is wel. 957.
1: Ja, erg leuk. Out of 5.
0: Ja.
1: Erg leuk.
0: Maar?
1: Ik ga hem toch uitzetten en door.
0: Ja, want?
1: Ja, ik wacht eigenlijk een beetje op U2, Simple Minds, Pink Floyd. Nou, dat soort genres.
0: Ja. Je hebt er nog twee, hè?
1: Ja, ik weet het. Ja. Nou, we gaan het meemaken.
0: Ja, hebben we in ieder geval benoemd dat dit de potentiële spijplaat is?
1: Ja.
0: Dan gaan we nu verder zoeken.
2: 1153.
1: Dit is Jupiter, denk ik.
0: Nee, dat lijkt er een beetje op. Je bedoelt Drops of Jupiter van Train. Nee, dit is The Frame, met How to Save a Life.
1: Oh ja, nee, klinkt allemaal leuk, maar ik moet toch voor de laatste gaan dan.
0: Oh, spannend, dat is deze.
2: 388.
0: Is dit is Engelbewaarde voor U2, toch?
1: Of niet?
0: Nee.
1: Dit is echt verschrikkelijk.
0: Nou, een heleboel mensen vinden van niet, maar dat staat niet voor niks op 388. Maar het sluit niet echt aan bij datgene wat jij zocht.
1: Maar als je dan een feestje hebt, is de Engelbewaarde ook helemaal prima.
0: Zo is

0: spannend. We spelen het 5 days in a row. Het spel waarmee je kaarten kunt winnen voor Cancer the Sea. Dat is volgende week donderdag. En alle kaarten zijn stijf uitverkocht. Wij hebben de laatste setjes kaarten. En die kun je verdienen op het moment dat je in een bepaald thema bepaalde liedjes hoort in dit programma. Het thema vandaag, voor de maandag, is dansen of dance. Er zijn al 2 nummers voorbij gekomen waar dance of dansen in de titel of artiest zit. En er moet er nog eentje voorbij komen. Zodra die voorbij komt, mag je ze alle 3 appen via de NPO Luister app. En je maakt een kans op dat setje kaart. Dat zometeen. Eerst het nieuws van 11:30. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Europese gasprijs is gedaald nadat er volgens de Pakistanse premier Sharif een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is bereikt. Vrijdag zou de straat van Hormuz weer opengaan, maar toch is er nog een lange weg te gaan voordat het vrede is, want hete hangijzers zijn nog niet besproken. De brandweer rukt zo'n 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Dat blijkt uit een onderzoek van 112-meldingen door Wakke Dier. De dieren komen dan in mestput onder de vloer terecht. En daardoor kunnen ze verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Wakke Dier ziet liever vaste vloeren met stro. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. En dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu volgde, vanwege gezondheidsredenen, zijn veroordeling vanuit de gevangenis via een videoverbinding. En AT5 krijgt de laatste tijd vaker meldingen van Amsterdammers die klagen over voorbijvarende rondvaartboten met erop een striptease-act. Een van de bewoners zegt er de afgelopen maanden al 13 te hebben gezien. Ze vindt het belachelijk omdat ook jonge kinderen de blote strippers voorbij zien varen.
0: Ja, het doet me een beetje denken aan het verhaal wat ik wel eens heb verteld over Kings of Leon. Die hebben dus een nummer Sex on Fire. En dan zitten die op een verjaardag, die bandleden van Kings of Leon. Die worden dan gevraagd van, hey, waar gaat het liedje eigenlijk over? Je kleine kinderen van 8 vragen dan, waar gaat het liedje Sex on Fire eigenlijk over? En hij zei dan altijd, nee, ik zing Socks on Fire. Dus mijn sokken staan in de fik.
1: Ah,
0: oh,
1: ja.
0: Dat is het. Oma meneer
1: Heel Kings slim, maar hoe zou je dat hier dan moeten doen?
0: Nou, gewoon, ja, ze doen gewoon een kleren op de in de was. En dus, dat moet even uit, allemaal. En dan doet hij ze straks weer aan. Geen goed idee?
1: Goed opgelost.
0: Het weer nog.
1: Bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag dan breekt de zon overal door. Dan wordt het 17 tot 20 graden. En vanaf donderdag dan schiet die temperatuur omhoog.
0: Ah, lekker. Dennis Mooij met ANWB Verkeersinformatie. Hoe is de situatie op de weg?
2: Nou, aan de oostgrens loopt het vast en bij Moerdijk. Op de A12 vanuit Arnhem naar het Duitse Oberhausen heb je voor de grensovergang een kwartier vertraging. En dan is er op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Omrijden doe je via Breda over de A16 en de A58. Bij het knooppunt Klaverpolder is het daardoor ook vastgelopen op de A16 vanuit Breda. Tussen de knooppunten Zonzeel en Klaverpolder heb je 20 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Dordrecht en datzelfde knooppunt doe je er 10 minuten langer over.
0: Dankjewel. Wat heb ik in de planning zitten? Nou, onder andere Sommer ga ik zo draaien, Undressed. Na LD Bart, die fijne klapper uit 86. Dit is Who's Johnny?

Toch ga je toch als een raketje door je werkdag heen. Van 9 tot 12 klinkt Aan de Slag op NPO Radio 2 met LD Bars. Who's Johnny was dat? En daarachteraan Sober en Undressed. En dit is het Duitse snap. Rhythm is a dancer.

0: Hoi Marcia.
1: Marcia?
0: Ja.
1: Goedemorgen. Je spreekt met Bart de Haard van NPO Radio 2.
0: Goedemorgen.
1: Bart. Hoe is het met je?
0: Ja, goed. Ja? Prima.
1: Ja, je hebt 3 uur lang goed zitten opletten, zeg.
0: Ja. Inderdaad, ik was toch bezig hier, dus ik denk ik luister gewoon mee.
1: Ja, want je moest goed opletten, want het thema vandaag is dance of dansen. En hoor je dat 3 keer in liedjes of artiesten in dit radioprogramma, dan mag je een appje sturen. Wat heb jij gehoord vandaag aan dance
0: liedjes? Ik heb als eerste Lady Gaga gehoord, Just Dance.
1: Ja.
0: En toen kwam Ultra Fox met Dancing with Tears in Your Eyes.
1: Ja.
0: En als laatste Snap met Rhythm is a Dancer.
1: Ja! Gefeliciteerd! Lekker! Hele

weten ze, de Hollandse romantiek toch fantastisch te vatten in een liedje, hè? De band Bluff. Dansen aan Zee op NPO Radio 2. Net gaven we 2 tickets weg voor een festival. Vanaf volgende week donderdag ook te volgen op Radio 2. En dit zijn niet de laatste.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Hey, jij daar.
14: Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
14: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij vakanties.
15: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Lekkere van Albert Heijn.
13: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: Hey, goedemiddag. Het is bijna 12 uur, zometeen Annemieke's A-lunch met muziek van onder andere Yazoo. Mijn eerste nieuws, dat hoor je van Joris Stubinitski. Jury, goedemiddag.
3: Hey Tim, goedemiddag. Bij de coronaverhoren heeft IC-arts Diederik Gommers gezegd dat het achteraf een slechte keuze van het kabinet was om de ziekenhuizen te laten vollopen tijdens de tweede coronagolf.
4: In de tweede golf was er een andere tactiek. Toen kwamen de economische en maatschappelijke gevolgen stonden, denk ik, meer op de voorgrond. Je zag ook binnen het OMT werden wij heel onrustig in september, omdat we het idee hadden dat we achter de feiten aanhielpen en dat we moesten wachten op hardere maatregelen.
3: Volgens Gommers waren de gevolgen voor het IC-personeel groot. De artsen hadden er moeite mee dat ze niet meer de kwaliteit konden leveren die ze gewend waren. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Björk Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: De rechtbank acht de mishandeling van een van zijn ex-vriendinnen en de verkrachtingen van 2 van de 4 vrouwen die sliepen bewezen. De rechter zegt ook dat ze de getuigenis van alle vrouwen geloofwaardig vindt, maar dat er voor 2 van die verkrachtingen, 2 van de 4, voldoende bewijs bestaat.
3: Er was een celstraf geëist van 7 jaar en 7 maanden. In Argentinië is de voorzitter van de actiegroep De Dwaze Moeders overleden. Tati Almeida was 95 jaar. Sinds 1975 demonstreerden ze met andere moeders in Buenos Aires om aandacht te vragen voor hun verdwenen kinderen tijdens de militaire dictatuur. Dat deden ze elke donderdag tot het einde van de dictatuur in 1983. En ook daarna gingen ze nog door. En hoewel Curaçao gisteravond op het WK werd afgestraft door Duitsland, blijven de fans optimistisch.
6: Tenminste heeft Curaçao mogen spelen bij de WK. Dus ik vind het wel super jammer dat ze niet hebben gewonnen, maar is niet erg.
7: 1 ding ga je vertellen. Curaçao was altijd 1.
8: Dit zijn wijze lessen. Hier hebben we van geleerd. We blijven groeien, we zijn nieuw. We komen pas kijken, het komt nog hoor. Het komt nog!
3: En volgende wedstrijd is zondag tegen Ecuador.
2: Oh, hier kunnen we zoveel van leren, toch? Ja, ja, vind ik ook weer.
3: Lekker blij.
2: Ja.
3: Het weer dan zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 21 graden. Morgen droog en een stuk warmer. Het kan dan 25 graden worden.
2: Dankjewel, Jorie. Tot zometeen gaan we naar de ANWB. Daar zit Rijn Baartmans. Rijn, waar staat het stil?
9: Goedemiddag. Nou, onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Nieuwegein en Alfred Everdingen, 6 kilometer met een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn er dicht. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. 20 minuten oponthoud. Door naar de A17, Dordrecht richting Roosendaal. Tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht en omrijden kan via Breda over de A16 en de A58. Dan beland je wel in de file. Op de A16 Breda-Rotterdam. In beide richtingen bij knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging door het ongeluk.
2: Dankjewel, Rijn. Zo meteen muziek van Yazoo en Muse. En ja, die derde plaat, hè. Die derde.
10: 3 is voor jou.
2: Mag jij bedenken, de iconische Sint-Vitus-kathedraal in Praag neemt tijdens een feestelijke inauguratieconcert een lang verwacht orgel in gebruik. Ze stallen al heel veel orgels in die kathedraal. Oh, ja? Hè? Ja, er zijn echt heel veel. Een stuk of 11.
10: Oké.
2: Ja, dat is echt heel veel. Dus ze zoeken een liedje met een orgel erin.
10: Oeh, dat is leuk.
2: Dat kan echt veel zijn, hè? Focus komt in mijn hoofd op. Er zit een orgel in.
10: Zeker.
2: Wat nog meer?
10: Dus is een Hammond ook een orgel?
2: Zeker. En een draaiorgel is ook een orgel.
10: Oh, prima.
2: Maar leuk. Dat draaien we dan weer niet.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie olifant.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel?
11: op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
18: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
19: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
20: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
19: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
22: ANWB en gaan.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
26: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
27: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2+1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
27: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
29: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Annemiekes, Alunch.
30: Apropos. Er is maar één.
31: Eindelijk begint het.

0: 1 van je lunch met Muse en Uprising. Welkom in de A-lunch die van 15 juni. En dat is een hele bijzondere dag, meerdere vlakken. Want 15 juni 2026... de allereerste editie van de Havenweek in Amsterdam vindt plaats. Zonder de havenzangers. We hebben het eventjes gecheckt. Hoop je dan toch een klein beetje. Vandaag is het ook Global Wind Day. Verder de aftrap van de landelijke inlevercampagne voor batterijen. Die campagne heet Doe Maar Apart. Okay. En Huberto Tan die heeft een allereerste afgedankte elektrisch apparaat ingeleverd.
1: Hij heeft natuurlijk tijd nu zijn programma gestopt is.
0: Zo sneu. Ik ben een keer aan een festival geweest in België. Toen moest je lege batterijen inleveren en dan kon je gratis naar binnen. Dat vond ik een fantastisch plan.
1: Wat een goed idee.
0: Ja, goed hè? Absolutely Free Festival heet dat. Volgens mij bestaat dat nog wel.
1: Ik zou echt dan derde jaar door festivals kunnen bezoeken. Ja. Zoveel batterijen nog liggen thuis.
0: Maar ook echt in potjes en overal liggen ze verstopt. Hè. En het is ook de dag dat we op zoek gaan naar een goed stel. Verzin een link tussen twee platen en win het peper- en zoutstel. En natuurlijk heel veel muziek. Zometeen bijvoorbeeld, vreug ik me nu al op, de Jayhawks. Bruno Mars met de ultieme slijpplaat. Ja.
2: 3 is voor jou.
0: Maar die derde, hè, we willen een plaat met een orgel echt in. Wat vroegen we? Fem die zegt, alle muziek met een orgel is prima, zolang het maar geen orgeljoker is. Deze werd ook vaak aangevraagd. Patrick bijvoorbeeld. Sineke met Shalali Shalala doen we ook niet. Nee, we hebben Peet aan de lijn. Dag Peet, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Tim.
0: Maar heel eventjes, hè, in een geluidsdichte ruimte ben jij aan het werk. Ik zie dan hele nare dingen voor me. Vertel alsjeblieft dat je leuk werk hebt.
3: Ik heb fantastisch werk.
0: Vertel, wat doe je?
3: Ik mag mooie dingen maken. Ja? Ik bouw machines voor de tuinbouw.
0: Oh.
3: Ons bedrijf levert complete installaties voor de tuinbouw. En ik zorg onder andere voor watergiftmachines.
0: Kijk.
3: Daar doe ik het elektrische gedeelte.
0: Ja, dus dat is slijpen en boren. Maar kun je dan wel Radio 2 luisteren?
3: Koptelefoontje op, hè. S'morgens 5:30 gaat hij op.
0: Kijk, wat goed zeg. Hey, en wat zou je graag willen horen in plaat met een orgel?
3: Ja, ik dacht zelf aan Earth and Fire. En dan Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.
0: Wauw, ja, wat een Hammond orgel zit daarin, toch?
3: Ja, en er zit een partij power van die dame zit erin. En dat vind ik wel mooi.
0: Jenny Kaagman zat erin, ja. Earth and Fire, ik ga hem voor je draaien, dankjewel.

van de romantische plaat. Bruno Mars en Risk It All. Country muziek is weer helemaal hip en happening. Maar je had jarenlang ook een hele grote alternative country scene. Met name in de jaren 90. En een van die vaandeldragers was de band The Jayhawks. Dit is zo ontzettend lekker. Een beetje Neil Young-achtig ook. Waiting for the Sun.

0: nog, hè, de Handsome Poets. Nou, die zijn echt helemaal bezig met het klimaat. Samen met het Wereld Natuur Fonds maken ze een voorstelling voor scholen. Je kunt ze gewoon boeken.
1: Oh joh.
0: Dat is echt heel erg leuk. En er staat een leuke trailer ook op de site en zo. Dus ze zijn goed bezig. Sky on fire!
2: Verkeer.
0: Ga naar de ANWB en daar zit Rijn Baartmans. Rijn, waar staat het stil en vast op dit moment?
3: Nou, onder andere aan de Duitse grens op de A12. Na Zevenaar vanwege de Duitse grenscontroles een kwartier oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder. 10 minuten vertraging en dat komt door een ongeluk op de A17. Richting Roosendaal is de A17 dicht. Bij knooppunt Klaverpolder. Omrijden kan via Breda over de A16 en de A58. Er staat ook file op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel 7 kilometer met een kwartier vertraging.
0: Dankjewel. Gaan we naar het nieuws, dat hoor je van Juri Stubenitski.
4: Het is te druk op de site van de NS, waardoor mensen moeite hebben met het kopen van het speciale Nederland-ticket. Dat is sinds vanochtend te koop. Daarmee kunnen mensen tot 1 september veel goedkoper met de trein. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen, zei Diederik Gommers tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Gommers was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Hij wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan. Rusland is scherp veroordeeld vanwege de beschieting van een eeuwenoud klooster in Kiev. Het Oekraïense klooster staat op de werelderfgoedlijst. Europees commissievoorzitter von der Leyen spreekt van zinloos geweld. En de organisatie die namens de FIFA waakt voor racisme en discriminatie in het voetbal wil dat een Australische scheidsrechter wordt weggestuurd van het WK. Want op beelden is te zien dat hij een handgebaar maakt dat ook een symbool is voor white power.
2: Weer.
4: Afwisselend wolken en zon bij een graad of 19. Morgen wordt het een stuk warmer, mogelijk 25 graden.
0: Oeh, lekker, dankjewel. Neem jij, Nathan, altijd dezelfde lunch? Zeg maar dezelfde boterham met beleg iedere dag?
5: Nee.
0: Dus je wisselt echt steeds af?
5: Als ik geen lunch van de dag ervoor heb, doe ik wel altijd 2 broodjes en wat iets van salade erbij.
0: Okay.
5: Een eitje. Maar meestal heb ik gewoon mee wat ik de dag ervoor nog over heb.
0: Oh ja, dat kan ook. Iedere dag hetzelfde, dat is

0: Jordan, Take My Breath. Morgen wordt het gewoon lekker weer. Weg met die grijze wolken, gaat het zonnetje weer schijnen. Wordt het zo'n 20 graden, hoorden we net. Heel fijn, gaan we straks vieren met Bob Marley en Wailers. Could You Be Loved. Maar eerst, de plaat die je niet zo vaak meer hoort op de radio. Siebe heeft een goed idee. Hey Siebe, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Tim.
0: Waar zit jij zo aan te denken? Welke liedje wil jij delen met de ganse natie?
1: Ik wil graag de Human League, maar niet gehoord met een andere.
0: Ja, niet Don't You Want Me Baby. Ja, die horen we heel vaak natuurlijk. Die blijven ook goed natuurlijk. Maar waar zat jij zo aan te denken?
1: A Fascination.
0: Oh, dat vind ik zo'n leuk idee.
1: Ja.
0: Ik ga hem draaien voor je.

0: Kunnen we op vakantie.
1: Hij wordt ook rommelpot genoemd.
2: Wat zeg je?
1: Hij wordt ook wel eens rommelpot genoemd.
2: De rommelpot wordt hij ook genoemd, ja. Dat is waar, ja.
1: Dat herkennen mensen misschien meer.
2: Ja, je hebt gelijk, dat is waar. Ja. De rommelpot of de voekenpot. Of gewoon dat ding dat woeken doet. Dat kun je ook zeggen. Ja. Roxanne Hazes die heeft deze week de topsong te pakken met Tranen in de Giftshop. En ze heeft ook een geweldige podcast met haar broer André. En die podcast die heet AD Hazes. Ze hebben ook allebei ADHD, dus vandaar die naam. Ja, het is echt te gek. Het is heel lief, ontzettend grappig. En je steekt er ook nog eens een keer wat van op. Zodat je de naam altijd goed uitspreekt. Want ze heeft er een hekel aan als haar naam verkeerd wordt uitgesproken.
3: Ik vind één ding echt eigenlijk gewoon heel irritant. Dus dat mensen al 20 jaar mijn naam verkeerd uitspreken. Ja. Ik was toen bij een radiostation. En die zei midden in de uitzending... Nou, goedemiddag, Roxanne. Ja, wacht even, zeg ik dat goed? Is het Roxanne of Roxanne? En toen zei ik... Nou ja, als je het dan toch goed wilt doen, dan is het eigenlijk Roxanne. En toen zei ze... Ja, maar dat is je artiestennaam. Nee, dat is niet mijn artiest. Dat is de naam die ik heb gekregen van mijn vader. Ja, voor op het podium. Maar Jeroen Pauw doet bijvoorbeeld hetzelfde. Ik ben al zo vaak bij hem te gast geweest. En die zegt al 20 jaar... Roxanne.
4: Ja, maar hij
3: Roxanne.
4: Heeft niets met jou. Hij is er nooit verteld.
5: NPO Radio 2. Topsong.
6: Deze week is Tranen in de Giftshop van Roxanne Hazes. NPO Radio 2.

0: vind ik leuk. Dan heet je James Bay. En dan schrijf je liedje met Hold Back the River.
1: Dat is de dubbele.
0: Dat is echt
1: zeker.
0: Dat zou een link kunnen zijn.
1: Ik heb daar een keer een goed spel met de dijken meegemaakt.
0: Oh, is dat het? James Bay en dan de dijk?
1: Ja.
0: Heel goed. Nou, dat gaan we zo meteen inderdaad spelen. Weer goed spel. Twee liedjes. Waarbij er weer een link te vinden moet zijn. Welke twee liedjes het zijn, dat ga ik je straks vertellen.
2: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
3: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratisvaatwassen.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
6: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
5: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
7: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
16: Ik heb...
17: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
18: Obeling, alles voor kampeergeluk.
19: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
18: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
17: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
18: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Het is bijna 1 uur. Stand van de wereld hoor je nu van Yuri Stubinitsky met het laatste nieuws. Yuri, goedemiddag.
14: Hey Tim, goedemiddag. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandschef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. En de Franse minister van Buitenlandse Zaken Barrot vergelijkt de Russische aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. In navolging van andere landen wordt ook in Groot-Brittannië de sociale media verboden voor kinderen onder de 16 jaar. Volgend jaar moet het ingaan. Australië voerde het een half jaar geleden al in en de Britten hebben daar onderzoek gedaan. om te leren van de opstartproblemen in Australië, vertelt correspondent Fleur Launsbach.
10: Bijvoorbeeld tieners daar toch accounts hebben aangemaakt door te liegen over hun leeftijd of doordat ze een VPN gebruiken. Nou, daarvan zegt de Britse premier dat ze hier weer extra strengere checks daarop gaan uitvoeren. En bovendien is het ook zo dat sociale media bedrijven boetes krijgen als ze niet meewerken met het beleid van de regering.
14: Volgens de Britse overheid steunen 9 op de 10 ouders het sociale mediaverbod. NS-directeur Koolmees zegt dat het voorlopig niet mogelijk is om het kortingsabonnement voor treinreizigers na augustus te laten doorlopen. In september is het druk in de trein. Dan is het volgens hem niet logisch om die speciale korting te geven. Hij zou graag willen dat er korting komt voor heel het openbaar vervoer. En bijna 1000 scholieren van scholen in de regio Peel en Maas in Brabant krijgen een opfriscursus zwemmen. De reddingsbrigade ziet dat kinderen steeds minder goed kunnen zwemmen. En dus kunnen ze flink wat bijleren, vertellen ze bij Omroep Peel en Maas.
20: We behandelen hoe ze mensen om hulp kunnen vragen door bijvoorbeeld 112 te bellen. We behandelen hoe ze zichzelf kunnen redden als ze in de problemen komen. En we behandelen hoe ze andere mensen kunnen redden.
21: Ik heb geleerd hoe je mensen uit het water moet trekken. En als je op een zwemvest moet je hem hier, zoals dit de zwemvest is, moet je hem hier pakken. En dan ga je klei maken tot je het warm krijgt.
14: De extra training is volgens de reddingsbrigade hard nodig, zo vlak voor de zomervakantie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 21 graden. Morgen droog en warmer. Het kan 25 graden worden.
0: Lekker. Ga naar de ANWB en daar zit Rijn Baartmans nog steeds. Rijn, zeg maar, waar staat het stil in Nederland?
22: Nou, onder andere nog steeds aan de Duitse grens, A12 richting Duitsland. Vanaf 7 naar 5 tot 10 minuten vertraging vanwege de Duitse grenscontroles. Dan de A17, Dordrecht richting Roosendaal. Daar is bij knooppunt Klaverpolder een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht en omrijden kan via Breda over de A16 en de A58. Wel doe je er op de A16 dan 5 tot 10 minuten langer over in de richting van Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder 5 tot 10 minuten. De A58 tot slot Eindhoven richting Tilburg. Verreweg de meeste vertraging op dit moment tussen Best en Moergestel. Ruim een half uur vanwege een kapotte vrachtauto. En de rechte rijstrook is er dicht.
0: Dankjewel. Ja, zo meteen weer 2 liedjes die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Maar niets is minder waar. Er is wel degelijk een link te vinden. De nummers die ik ga draaien zo meteen. Daar komen ze. Queen met One Vision. En Ringo Starr met Photograph. Dus Queen, One Vision, Ringo Starr, Photograph. Weet jij de link? Laat het weten met de NPO Luisterapp. En win een peper- en zoutstel.
23: Ster. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
23: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
26: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
27: De hele dag door.
26: Update uit Amerika, Canada en Mexico.
28: Memphis Depay schiet.
29: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
26: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
29: Wie luistert, weet meer.
30: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
31: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
32: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
33: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
34: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
30: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
26: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
29: Wie luistert, weet meer.
30: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
35: Omdat je mijn favoriete papa bent.
36: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
37: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
38: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
37: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Annemiekes, Alunch.

0: Graf. Eigenlijk best wel gek dat BZN dit nooit gecoverd heeft.
1: Ja, ja, inderdaad, ja.
0: Het was echt heel goed geweest. Geschreven trouwens door George Harrison voor zijn oude makker Ringo. Photograph. En daarvoor nog One Vision van Queen. Ja, wat is nou die link? Even kijken. Marien Damman die zegt, beide zangers hebben een snor. Ja, daar is niets aan gelogen. Dat is waar.
1: Zeker.
0: Er is een link, ja. Wil die zegt, een foto is One Vision. Ja, een Photograph.
1: Ja, okay, mooi. Ja, mooi.
0: Wat hebben we nog meer binnengekregen, Nathan?
2: Martijn, dat weet je een beetje hetzelfde. Als je door een fotocamera kijkt, dan zie je een beeld. Eén in vision. En Alex die komt met Ringo Starr eet geen kip meer. Dat wist ik eigenlijk niet. Is hij vegetariër?
0: Hij is vegetariër, dus jaren 60. Ja, ja, ja.
2: En One Vision eindigt met fried chicken.
0: Fried chicken. Ja, precies, dat is waar. maar we hebben gekozen voor Stefan. Stefan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Tim.
0: Er gebeuren allemaal rare dingen bij jou. Laat ik daar even mee beginnen. Je eet een broodje ei.
3: Met avocado.
0: Ja, nee, dat snap ik allemaal nog wel, maar zonder peper en zout. Dus, begrijp ik?
3: Ja, want ik heb geen peper en zout stel. Dus ik denk van, dat is eigenlijk wel een dingetje.
0: Ja, ja, maar je eet het op een bord, daar staat op salade.
2: Gaat helemaal mis daar.
0: Dit is echt te ingewikkeld, dit. Dit moeten we even goed aanpakken. Wat is jouw link?
3: Mijn link is, ze hebben allebei schuilnamen. Want Ringo heet Starkey en meneer Mercury heet Bulsara.
0: Ja.
3: Maar hun artiestennamen hebben ze allebei op hemellichamen geïnspireerd. Namelijk Ringo Starr. En Freddie Mercurius.
0: Nou, ik vind het echt zo goed. Keurig. Ik vind het echt heel goed. We hadden een andere link nog in gedachten. Roger Taylor en Ringo, die komen allebei met een nieuw album. Of Ringo heeft al een nieuw album uitgebracht, Long Long Road. En Roger Taylor brengt een nieuw album uit. Zijn zevende studioalbum, Violence Insane in a Beautiful World, komt uit op 18 september. En het zijn allebei drummers. Ja goed, weet je, dat was onze link, maar die van jou was ook heel fijn. En daarom, beste Stefan, vanaf nu, jouw broodje ei met avocado. Eindelijk met peper en zout.

Nena, 99 Luchtballons. Ik ben laatst Blair Davy op het spoor gekomen. Die maakt echt fantastische muziek, is een nieuwe muzikant. Begon al als 12-jarige jongen in allerlei bands te spelen, maar nu heeft hij echt zijn stem als het ware gevonden. En hij heeft een prachtig liedje geschreven over een liefde die hij nooit had verwacht te vinden. Nou, dat is toch mooi. So What? Zo heet het nummer van Blair Davy en draai ik heel graag in Annemieke Salens op NPO Radio 2.

0: What's My Name.
1: Verkeer.
0: Rijn Baartmans, dat is de naam en zit bij de ANWB. Waar staat het vast, Rijn?
2: Op de A16 onder andere richting Rotterdam. Daar staat tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daarom dicht en je doet er een kwartier langer over. Ook op de A17 is het druk. Dordrecht richting Roosendaal. Tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht en je kunt omrijden via Breda over de A16 en de A58. De A27, Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Lexmond. Ook hier staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht en je doet er 20 minuten langer over. De A50 dan, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn er dicht en je vertraging is een half uur. Tot slot nog de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel heb je 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel, Rijn. Zometeen de artiest die echt ene prijs aan de andere won in de jaren 80, maar door MTV te lelijk werd bevonden. Dat betekende bijna einde zijn carrière. Ja, nou, dat is, hoor je straks eerst nieuws. En dat hoor je van Juri Stubenitski.
3: De zoon van de Noorse kroonprinses, Marius Burg Heubu, gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van vanochtend. Hij kreeg 4 jaar cel opgelegd voor drugshandel, verkrachting en mishandelingen. Twee van de 3 verdachten van de zware explosie vorige week in Amsterdam blijven langer vastzitten. De derde is vrijgelaten, maar nog wel verdachte. Justitie wil nog niets zeggen over de oorzaak, maar volgens omwonenden werden in een kelderbox bommen gemaakt voor plofkraken. En door de bezuiniging op de publieke omroep schrapt de VPRO 58 banen. Medewerkers zijn vandaag bijgepraat. Eerder maakte de omroep al bekend dat ze stoppen met programma's als Zomergasten, Plakshot en Vrije Geluiden.
4: Weer.
3: Vanmiddag breekt de zon wat meer door. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen mogelijk 25 graden. Donderdag nog warmer. En Tim, ik wil even terugkomen op 1 uur. Want ik heb toen gezegd dat Peel en Maas in Brabant ligt.
0: Wat?
3: Maar dat is natuurlijk Limburg.
0: Ja, dat weet ik. Ik had het ook
3: jij
0: moeten weten.
3: Jij kwam meteen achter mij aangerend nou, en je zei, dat klopt niet.
0: Kijk, ik ben Limburger. En het ding is, ik dacht dat jij zei Brabant en Peel en Maas.
3: Nee,
0: dat zei
3: ik maar zei in Brabant. Ja. Het ligt natuurlijk in Limburg. Ik heb veel Limburgers op de ziel getrapt en het spijt me zeer.
0: Maar je wist het wel.
3: Ik wist het wel, maar het stond er gewoon verkeerd.
0: Ja, ik heb gewoon verkeerd gelezen. Het kan gewoon gebeuren, het is maandag, joh.
5: Oh, goeie kop.
3: Ik heb een heel leuk bericht.
0: Ja, dat wel, gelukkig. Oké, laten we het daarover hebben dan meteen. Ja.
3: Het gaat over een balletvoorstelling van Romeo en Julia in Turkije. Dat liep niet helemaal zoals gepland. Midden in een serieuze scène komt ineens een nieuwsgierige kat het podium op. Terwijl Romeo dood op het podium ligt en Julia verdrietig haar armen ten hemel heft, begint de rode kater met het haar van Romeo te spelen. Zo met zijn pootje begint hij er tegenaan te slaan, begint een beetje aan te trekken. Eigenlijk de ergste scène uit de hele voorstelling. Hij bleef een groot deel van de show op het podium spelen. Het publiek lachte, vond het heel erg leuk. En aan het einde van de balletvoorstelling werd de kat dan ook nog opgetild en kreeg hij luid applaus.
0: Wat goed zeg. Oké, wat voor goede kop heb jij hiervoor alvast?
3: Ik heb een beetje een
0: Oh, ga je hem doen?
3: Ja.
0: Oh, leuk.
3: Zal ik hem doen? Okay.
0: Ja, kom maar.
3: Romeo krijgt pussy, maar niet die hij wilde.
0: Ja hoor. Jij, Nathan?
6: Ze hebben nu alle gaten voor de zekerheid gedicht.
0: Oh. Dit gaat vaker gebeuren. Daar kun je vergif op innemen. Kan jij dat beter? Wat wordt jouw beste kop? Laat het even weten met de NPO Luisteren.

0: Ja, dat is echt yacht rock in optima forma, hè? Christopher Cross en All Right.
1: Annemiekes, A-lunch, Tim op het broek.
0: Nou, bij zijn eerste plaat won hij echt alle prijzen die maar te winnen waren. Op één avond won hij Grammys voor Album of the Year, Record of the Year, Best Song of the Year en Best New Artist. Nou, daar ben je binnen als artiest, zou je zeggen. Maar MTV kwam ook op in die tijd. En die dachten, nou ja, wij vinden Christopher Cross gewoon echt te oud, te dik. Die gaan we niet draaien.
2: Echt?
0: Ja. En dat betekent een beetje einde carrière van Christopher Cross. Dat is toch sneu?
2: Wauw.
0: Dat is echt, daar zou je nu tegenwoordig echt niet meer mee wegkomen natuurlijk. Hè?
2: Nee, tegenovergesteld is het zelfs. Als je iemand een beetje opvallend uitziet, dan wordt het juist gedraaid.
0: Ja, daarom probeer ik het ook nog steeds. Goed. Een balletvoorstelling van Romeo en Julia in Turkije is niet helemaal gegaan zoals gepland. Midden in een hele serieuze scène komt er namelijk ineens een nieuwsgierige kat het podium op. Terwijl Romeo dood op het podium ligt en Julia verdrietig haar armen ten hemel heft, begint de rode kater met haar Romeo te spelen. Oh. Nou goed, we zoeken eigenlijk een leuke kop voorbij dit bericht. Wat krijgen we binnen, Nathan?
3: Nou, Lars vraagt zich af of wij de koppen via een pushmelding binnenkrijgen.
0: Goed, heel goed. En Thijs en ook Ineke zegt catastrofe voor Shakespeare. Nice, nice. Kom maar door met goede koppen. Laat het weten met de NPO luisteren. Dan gaan we er straks een winnaar uitkiezen. Madcore met Beggin' ga je horen naar Chaperone. Dit is The Subway op 2.

0: in Turkije een balletvoorstelling. Balletvoorstelling van Romeo en Julia. In Turkije is niet helemaal gegaan zoals gepland. Want tijdens de sterfscène komt in één keer een kat op het podium op. Nou ja, die heeft een extra grote rol gekregen. En wat is een goede kop boven dit bericht? Arjan, Max, Wouter en Gert-Jan, die hadden we allebei, of allemaal dezelfde plannen, ideeën. Toneelstuk eindigt met kater.
1: Mooi.
0: Ja, ja.
1: Ernst-Jan die zegt, Romeo en Julia, echte poëzie.
0: Oh, wat goed. Jeannette zegt, deze moet ik even over nadenken, maar dit is echt heel goed, vind ik echt. Regisseur maakt einde aan voorstelling kat.
1: Damir, de Turkse kat, blijkt een podiumbeest te zijn.
0: Heel goed. Marcel, Romeo en Julia krijgt een spin-off.
1: Wauw. Ja, en Boudewijn en Samantha die hadden allebei Romeo. Steelt de show in dit, op het toneel.
0: Dat goed.
1: Romeo.
0: Romeo. Daniel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Ik vond dat je echt een hele mooie doordachte kop had bedacht.
2: Nou, dankjewel.
0: Dus laat me horen, wat moet boven dit bericht staan?
2: Nou, dat krijg je ervan als niemand op Hamlet.
0: Hamlet. Ik vind echt fucking goed bedacht. Sorry, heel goed bedacht.
1: Nice.
0: Nice. Stuur je even een foto van je hoofd?
2: Ja, doe ik.
0: Dankjewel, hè. George Michael.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: En dan is het 2 uur. Je luistert naar Radio 2 met het NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
17: Hey Paul, goedemiddag. Aan het begin van de coronacrisis is er ruzie geweest tussen het kabinet en IC-artsen over een leeftijdsgrens bij het toelaten van patiënten in ziekenhuizen. Dat zei Diederik Gommers bij zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie. Er dreigde toen code zwart, ofwel een tekort aan IC-bedden. De artsen adviseerden toen een leeftijdsgrens van rond de 80 jaar.
18: Toen ik dat pandemieprotocol meenam naar het katshuis, kregen we daar een felle discussie over. En het overviel
19: met
18: mij.
19: Met wie was die discussie? Weet u dat?
18: Nou, met minister-president en met Hugo de Jonge. Die waren het daar absoluut niet mee eens. Het knetterde toen echt in het katshuis. En ik heb ook echt gezegd dat zij daar niet over gingen.
17: In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder heeft een bekeuring gekregen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar worden vaak opgevoerd. De fiets werd in beslag genomen door de politie in Bokstel, Vught en Sint-Michielsgestel. Er is veel kritiek op de Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in Kiev. De Franse minister van Buitenlandse Zaken vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. En EU-buitenlandschef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. Het klooster in de Oekraïnse hoofdstad is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst, zegt correspondent Christian Pauwen.
20: Een brute aanval, noemt de Oekraïnse premier het. Een brute aanval op ons volk, op ons erfgoed. En zij zegt, ja, dit is het ware gezicht van de orthodoxe waarde van Rusland. En in de tussentijd stapt Oekraïne naar internationale instanties om aandacht te vragen voor deze laatste aanval.
17: De Russische aanval op het klooster wordt vandaag besproken op de G7-top. De 7 grootste westerse industrielanden en de EU komen daar samen. En op die top staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. En PSV'er Ismaël Saibari is op hoofdlijnen akkoord met Bayern München, melden het Eindhovens Dagblad en Duitse media. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij zou voor 55 miljoen naar Bayern gaan. En dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen.
16: Misschien dat er nog wel miljoentjes bijgekomen zijn naar het doelpunt van afgelopen weekend.
17: Dat zou maar kunnen. Het weer geleidelijk meer zon, maximaal 21 graden vandaag. Morgen zonnige periode bij 18 tot 25 graden. En later in de week wordt het nog warmer.
16: Dankjewel, Juri. En op de weg, wat is daar aan de hand? Rijn, jij weet dat. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Paul. Nou, het staat vast op de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Zaltbommel en knooppunt Empel. Komt door een kapotte vrachtauto, de rechterrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over. De A12 richting de Duitse grens, vanaf knooppunt Oudijk vanwege de Duitse grenscontroles ook 10 minuten. De A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht beland je in de file, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan nog een wegafsluiting, de A17, Dordrecht richting Roosendaal. Tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De weg is dus dicht en omrijden kan via Breda over de A16 en de A58. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 3 uur zal duren.
16: Dankjewel, Rijn. En zo meteen hoor je een goocheltruc. Ster.
21: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
22: Oranje. Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
23: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
24: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
25: De hele dag door.
24: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
26: Memphis Depay schiet.
27: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
24: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
27: Wie luistert, weet meer.
28: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
27: Wie luistert, weet meer.
29: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
30: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
31: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
32: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
33: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
32: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
34: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
35: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

Carson. Haar grote hit, lekker, die heet Midnight Sun. En die zal ze vrijdag ook wel spelen. Aanstaande vrijdag, dan is het Pinkpop. Vergeet niet te smeren. Ja, het wordt echt ontzettend warm natuurlijk. En ze staat vrijdag, echt de heetste dag van deze week, op het podium. Sarah Larsson, misschien ben je er wel bij. Lekker hoor, Pinkpop. Mooi festival altijd. En ook nog de Police ervoor met de Every Little Thing She Does Is Magic. Het appartement van Sting, waar hij ooit in New York gewoond heeft, dat staat weer te koop voor $45 miljoen. Ik moet zeggen, ik zou dan niet zozeer dat appartement van Sting willen hebben, maar liever dat landgoed wat hij heeft in Toscane. Nee, maar dat is mooi. Daar kun je vlakbij ook gewoon in een hotelletje zitten. Daar zat ik dan ooit een keer. Ja, ik merk als ik dan moet kiezen tussen de stad of het platteland, ben ik maar gewoon een simpele boerenjongen. Dan kies ik toch voor het platteland van Toscane. Misschien komt het door mijn Noordoostpolder-route. Toch een beetje de Toscane van Nederland, denk ik. Om daar eens wat moois over te zeggen. Het is maandag, het begin van een hele zonnige mooie week. Het beste komt er nog aan. En dat geldt ook voor deze. Het is de prachtige plaat van Joost.

Kid Rock. Verkocht wereldwijd miljoenen albums. Grote Amerikaanse countryster, noemen we hem American Badass. Wij kennen hem vooral van deze plaat. Net geen nummer 1 is geweest, maar wel heerlijk. Ook als de zon niet schijnt, al summer long. Alweer bijna 20 jaar oud, je hoorde Kid Rock op NPO Radio 2. Ik was even een paar dagen weg, maar ik ben haar niet vergeten. En ik hoop jij eigenlijk ook niet. De nieuwe single van Lola Young. Wat mij betreft mag dit toch echt een hit worden. Wat een goede plaat. Hij heet From Down Here.

0: I need somebody to love. Terwijl ik Sasha heel blij gemaakt heb. Ze zegt, het is mijn verjaardag vandaag en je draait 3 van mijn favoriete liedjes achter elkaar. Zal het je Lola Jong geweest zijn dan? De Blues Brothers en... zou dat dan echt de platen voor geweest zijn? Kid Rock, All Summer Long? Nou, waarom ook niet natuurlijk. Het is inmiddels de hoogste tijd, want bijna half... Voor de verkeersinformatie, Rijn Baardmans, waar staan ze?
1: Onder andere op de A2 richting Den Bosch, tussen Waardenburg en knooppunt Empel, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Naar verwachting nog tot 4:15. De A9 dan, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. De A27 richting Gorkum, daar is het raak tussen Hagestein en Lexmond. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Het komt ook door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Het verkeer richting Gorkum kan omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Dan nog een wegafsluiting, dat is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen knooppunt Emmeloord en de Ramspoelbrug is een ongeluk gebeurd. En het verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure en Heerenveen over de A7 en de A32.
0: Dankjewel, Rijn.
1: Alsjeblieft.
0: Gisteren natuurlijk de eerste wedstrijd voor Nederland op dit WK. Heb jij er iets van gezien eigenlijk?
2: Een beetje, ja. Niet helemaal. Maar ik heb met mijn telefoon wel in de hand het een en ander gezien.
0: Ja.
2: En jij?
0: Ik vond hem heel spannend en heel tof. Ik vond het echt een mooie wedstrijd.
2: Oh, ja.
0: Veel potentie volgens mij voor Nederland.
2: Nou, we hebben heel veel WK in het bulletin. Maar eerst het andere nieuws. De man die de opdrachtgever zou zijn voor de vergismoord op een GGZ-directeur in Berkel en Roderijs is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs. GGZ-directeur Rob Zweekhorst werd doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet en werd aangezien voor een drugsdealer. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloftes over terugkeer en een eigen staat kwam niets terecht. Ja, dan het WK-nieuws. De poolgenoot van Oranje, Tunesië, heeft na de 5-1 nederlaag tegen Zweden op het WK al de bondscoach ontslagen, melden Tunesische media. Na de nederlaag zou het in de selectie van Tunesië er heftig aan toegegaan zijn. Spelers zouden in het hotel het met elkaar aan de stok hebben gekregen. Dus ik ben benieuwd wat...
0: Meestal is de derde helft wel gezellig, maar...
2: Nou, hier niet.
0: Nee.
2: En ook al speelde Nederland met 2-2 gelijk gisteren tegen Japan. In Den Haag zit de stemming er hartstikke goed in. Want pal boven een Oranje Café is daar onlangs baby Frenkie geboren.
3: Nee, nou, eigenlijk is mijn man, die kwam eigenlijk met de naam. Dus, die hebben we eigenlijk al heel lang in gedachten. En toen waren we het eigenlijk heel snel over eens dat het toch een Frenkie ging worden.
2: Natuurlijk vernoemd naar Frenkie de Jong. Moeder Ashley woont pal boven het café van haar vader. Niet dat ze daar nu opeens zachter gaan doen als er wordt gescoord voor Oranje.
3: Nou, gelukkig hebben we een triple glas.
4: Valt wel mee hoor, met het geluid. Ik denk dat het wel meevalt, maar het is goed geïsoleerd. Dus.
0: Maar waarom zeggen ze dit nou? Is het meer dat de mensen de wedstrijd niet meer kunnen horen als het kind begint te huilen?
2: Ja. Want
0: het geluid
2: gaan met
0: het van een baby, dat gaat echt door alles heen. Ja, dat
2: je spreekt
0: je
2: uit ervaring. Ik zie ook weer de kloppende ader bij jou.
0: Nee, maar je houdt ervan, hè?
2: Ja, heel leuk.
0: Viel mij gisteren nog wel iets op bij Reinders. Hij neemt voor Nederland vrije trappen en de corners. Maar op het moment dat hij een corner nam, zag ik iets in zijn mond.
2: Wat dan?
0: Kauwgom. En toen dacht ik, kan dat nou? Is dat niet levensgevaarlijk dat je als voetballer een kauwgompje in je mond
2: kan je inslikken, ja. Misschien is het bijgeloof.
0: Dus hij had beroepen waarbij je misschien geen kauwgom moet gebruiken. Als DJ moet je het eigenlijk niet doen. Nieuwslezer ook niet. Maar als voetballer kan dat gewoon. Ik zag het voor het eerst. Ik ben benieuwd wat luisteraars hiervan vinden. Want het is een beetje gevaarlijk ook.
2: Ja, ik denk het wel. Maar ja, wie zijn wij om nou weer met dat vingertje naar een volwassen man
0: te gaan? Nee, ik snap ook. Maar straks slikt hij hem door. Heeft hij een kauwgomballenboom in zijn buik?
2: Ja.
0: Dat zeggen wij tegen de kinderen tenminste.
2: Ja. Als Frank Rijkaard nou naar die Duitse speler Rudy Völler... als hij kauwgom in zijn mond kan, zat hij in zijn haar. Het is geen goed idee. Nee, dat kan niet heel naar zijn komen.
0: Krijg je nou kauwgom uit haar ook alweer?
2: Volgens mij met pindakaas, toch?
0: Dan zie je er nou alweer.
2: Okay. Het weer dan. Later vanmiddag iets meer zon. Maximaal 21 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 25 graden.
0: Moet je het niet in de vriezer leggen en dat het dan hard wordt en dan eruit...
2: Goed.
0: Guru George komt eraan met Infinity.
5: Here's my key. philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Miles Smith en Stargazing.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Terwijl ik Monique losruk uit de aarde... wilde ik top op 14 met je doen, maar je zit met je vingers in de tuin, Monique.
2: Ja, dat klopt.
0: Ben je er zo druk mee?
2: Ja, behoorlijk.
0: Waarom?
2: Ja, waarom? We hebben aankomend weekend open tuin. En wij niet alleen door heel Nederland van groei en bloei. Oh. Dus, maar wij doen daar ook sinds een paar jaar aan mee.
0: En dan mogen mensen bij je langskomen in de tuin?
2: Ja, geogratis om inspiratie op te doen. En mensen te enthousiasmeren om zelf iets, misschien iets meer met hun tuin te doen.
0: Hoe ziet jouw tuin eruit?
2: Vol. Ja, we hebben best veel planten.
0: Oh ja.
2: Ja. Ja.
0: Maar niet vol onkruid. Het is gewoon echt goed onderhouden, mooie...
2: Ja.
0: Hey,
2: ja.
0: Verwacht jij veel mensen of zeg je... ik geef zo mijn adres wel even op de radio... dan weet ik zeker dat het druk wordt zaterdag.
2: Nou, mensen kunnen heel gemakkelijk via almelo.groei.nl op de site kijken. En dan kunnen ze misschien nog iets meer... wij zitten voornamelijk in Noordoost-Twente van onze afdelingen. Die doen samen op het moment. En dan kunnen ze eigenlijk heel goed kijken naar welke tuin ze graag zouden willen. Nou, wij wonen dan in Tillichten. En dan kunnen mensen zelf het adres erbij zoeken.
0: Oh, wat goed. Monique, je hebt al veel verteld over jezelf, maar nog niet wanneer je geboren bent.
2: Nee, dat is 3 mei 1968.
0: Ja, was 14 op 3 mei 1982.
3: 5.
0: De Sint-pop van Nova Aurora stond daar.
2: Oh ja. Ah.
0: Ja.
3: 4.
0: Niet de minste, Paul McCartney, Stevie Wonder. Ebony Ivory. Vond je dit mooi?
2: Ja, vind ik wel leuk. Ja.
0: Wel leuk. Nou, dit is nummer 3.
3: 3.
0: Joan Jett en de Black Hearts.
2: Ja, heerlijk.
0: Op 2, Men at Work. En je was 14, ja, lekker. En, ja. En dit was nummer 1.
3: 1.
0: En je bent van de flora, ben je ook van de fauna met The Lion Sleeps Tonight?
2: Ja, nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Geen strakke broek ook? Nee.
2: Nee.
0: Tight fit. Wat vind je het leukste?
2: Nou, wij, of tenminste ik en mijn vriendinnen, we hebben een hele goede herinnering aan Joan Jett en de Black Hearts.
0: Wat voor herinneringen dan?
2: Ja, we gingen naar de dansschool, zeg maar. En ja, dat was dit plaatje werd ook toch vaak gedraaid op het einde om vrij te dansen. Dus, ja. En in de disco.

0: Lana Grammer en Strong. Ik zag dus gisteren Reinders flink kauwgom kauwen terwijl hij zijn schoppen nam. En wel goed deed overigens, maar toch. Kan dat nou, jongens? Topsport en kauwgom in je mond, is dat niet gevaarlijk? Marcel zegt nee, ik heb al 30 jaar ervaring met voetballen en ik heb altijd kauwgom in mijn mond, ik leef nog. En je hebt natuurlijk stikgevaar, dat is de reden dat ouders ook altijd zeggen, slik het niet door. Het is niet echt dat er een kauwgomballenboom groeit in je buik. Johannes zegt, we hebben het natuurlijk ook niet geleerd om met snoep en kauwgom in de mond te sporten. Ik vind het smerig, ook bijvoorbeeld als artiesten het doen, zoals Dave Grohl, zegt Johannes. Is dat zo? Doet Dave Grohl dat ook?
1: Oké. Okay.
0: Goeie reden om hem aan te vragen, overigens. Ja, of niet, als je er geen zin in hebt, maar... Komt er straks aan. Wil je een plaat aanvragen, doe het via de NPO Luister-app. Het mag zijn wat jij wil.

eigenlijk is hij super irritant, die saxofoon. Maar J-Lo had ook ooit zo'n liedje. Die werd wel heel gauw irritant. Ga ik je ook niet laten horen. Tenzij je me aanvraagt, want alles kan via de 10 Minute Takeover straks in de uitzending. Doe het maar via de NPO Luister-app.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: De hele dag door.
2: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
4: Memphis Depay schiet.
3: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: Wie luistert, weet meer.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
10: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
9: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
13: We love you, president.
12: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
14: Goedemiddag, dit is Radio 2 en het laatste nieuws krijg je natuurlijk van de NOS. Van Joris Stubenitski, goedemiddag.
15: Hey Paul, goedemiddag. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Omwonenden zeiden in het Parool dat er in een kelderbox van het gebouw explosieven werden gemaakt voor plofkraken. De Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van Molukkers in Nederland. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen hier aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught.
16: Het voelt alsof we het niet serieus zijn genomen. En dat blijkt al uit het feit dat je naar Nederland wordt gehaald en nog niet eens in Nederland zijn aangekomen en je wordt ontslagen uit het leger, terwijl jij zeg maar loyaal bent geweest. Ja, dat doet wel iets met je. En ik merk aan mezelf als ik daarover ga praten dat het mij zelfs nog iets doet.
15: De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. De NS roept mensen op om de komende tijd gewoon te blijven proberen om via de site een Nederland-ticket te kopen. Het is zo druk, dat ticket is zo populair dat de site zo goed als plat ligt.
17: Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar wij vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
15: Met zo'n nieuw abonnement kunnen mensen de hele zomer voor €49 per maand in de daluren met de trein. Er is 118 miljoen euro voor uitgetrokken door het kabinet en dat potje is volgens de NS nog lang niet leeg. En in Pijnakker hebben honderden ouders en opa's en oma's urenlang in de rij gestaan voor kaartjes. Niet voor een concert, maar voor de lokale speelweek, Jeugdland. Rond 4:30 vanochtend stonden de eerste al in de rij voor de boekhandel, die pas om 9:00 openging. De speelweek bestaat al meer dan 50 jaar en is erg populair. Maar door een tekort aan vrijwilligers zijn er nu veel minder toegangskaartjes beschikbaar.
4: Het is echt classic dat mensen nog echt in de rij gaan liggen met slaapzakken en
15: stoeltjes, campingstoelen en ja,
4: wow.
15: Leuk hè. Ook wel vervelend als je erin staat, maar wel gezellig. Volgens mij, het zag er leuk uit. Het weer dan, later vandaag nog wat zon, maximaal 19 graden. Morgen wolken en zon bij 20 tot 25 graden.
4: Rijn Maartmans bij de ANWB met het nieuws van de weg. Goedemiddag.
13: Hi, goedemiddag. Ja, het staat vast op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Del en knooppunt Empel 10 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, daar is het raak tussen Nieuwegein en Lexmond. 6 kilometer, een klein half uur vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is er dicht. Rijd je nu in de richting van Gorkum, dan kun je het beste omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Dan nog een wegafsluiting, dat is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen knooppunt Emmeloord en de Ramspoelbrug is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. De weg is dus dicht en het verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure en Heerenveen. Dat kan over de A7, de A32 en de A28.
4: Dankjewel Rijn, ik had het net over een saxofoon die irritant kan klinken. Nou, daar vraagt ook iemand een irritante stem aan. Of je die zo hoort, daar kom je vanzelf achter.
2: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
12: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
18: We love you, president.
12: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
19: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
23: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
24: Mart, wat ga je doen?
25: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
26: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
26: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
28: Ik heb veel buikpijn.
29: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
29: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
30: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
0: De hele dag door.
2: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Memphis Depay schiet.
0: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer. Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
0: Wie luistert, weet meer.
5: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

0: echt klaar. 10 keer. Johan Cruijff Arena heeft afscheid genomen met een handgeschreven briefje in het Parool. Harry Styles, hoorde je, American Girls. Met het dak dicht natuurlijk. Als hij optreedt, dan gaat het dak dicht. Dat is beter voor het geluid. Bij voetbal is het niet altijd dicht. Gisteren wel trouwens, Nederland tegen Japan, was het dak dicht in Dallas. Het was binnen gewoon lekker 20 graden. Stadion met airco. Dat kun je je toch niet voorstellen. Alsof olie niks kost. Nou, daar misschien niet, maar hier. Hè? Harry Styles, daarvoor live, Selling the Drama. Ik zag een heel leuk plaatje voor jou binnenkomen, Yvonne. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En ik was heel benieuwd waarom je dat liedje wilde horen.
1: Nou, wij zijn lang geleden, in 2004, in Canada geweest bij familie. Daar hadden we toen een camcorder bij waar we een filmpje maakten van wat we als wel meemaakten.
0: Op die echt kantie. Lang geleden, hè? Jij zegt camcorder. Dit is echt lang geleden. 2004, wauw.
1: Precies, ja. En dit liedje stond onder dat filmpje.
0: En dit liedje is een heel lekker dansbaar liedje.
1: Ja, zeker.
0: En waar zit jij met je gedachten als jij dit hoort?
1: Nou ja, in Canada.
0: Wat zie je dan voor je?
1: De mooie natuur, de familie die daar woont. Ja, gewoon het zonnetje erbij. Dus gewoon een hele fijne tijd.
0: Superman lovers.
1: Yes.
0: Heerlijk, dankjewel Yvonne.
1: Graag gedaan, fijne dag.
0: Geniet ervan.

0: opletten zondag dan. Hij staat op Pinkpop. Dave Grohl, staat hij dan ook dan weer kauwgom te kauwen? Meerdere luisteraars zeggen dat hij dat altijd doet. Was mij nooit opgevallen. Maar ik denk dat je het bij de NPO weer gewoon kan zien op televisie. Dus. En als de band het goed vindt dat het gekleerd wordt, dat het uitgezonden wordt, dan kun je het zelf checken. Learn to Fly. Ik zag dat Lisbeth erheen gaat aanstaande zondag. En ze wilde hem alvast als voorproefje graag horen. Ja, een irritante stem die toch ook wel heel tof is. Ruben, gaat niet over jou hoor, denk ik.
1: Nee, dat hoop ik niet, nee.
0: Nee, maar wel over de plaat die je aanvraagt.
1: Ja, dat klopt.
0: Want dit is echt, dat is eigenlijk heel irritant.
1: Wat zeg je nou?
0: Ja, die stem van haar is toch gewoon een beetje...
1: Ja, ik weet het niet, het heeft wat.
0: Het is toch ook leuk?
1: Dus, ja, het is gewoon heel verslavend, dit.
0: Want wat gaan we horen?
1: Oh, heerlijk. Alleen het toontje al.
0: Ja,

0: prachtig liedje. Zo beeldend van Snow Patrol. Alsof hij echt ligt met een madeliefje in zijn mond, naar de lucht kijkend. Afgelopen weekend, vrijdag, dan waren ze in Nederland. Benny was daarbij in het Stadspark in Groningen. En het was heel goed, aldus Benny. En over 3:30, Rijn, waar staan die files?
1: Ja, het begint iets toe te nemen met de files. Nu zo'n 70 kilometer in totaal. Ze staan onder andere op de A27 richting Gorkum. Tussen Houten en Lexmond, daar staat een kapotte vrachtauto. Je vertraging is 40 minuten omdat de rechte rijstrook dicht is. Rijd je nou in de richting van Gorkum, rijd dan om via knooppunt Del over de A2 en de A15. De A35 dan, Almelo richting Enschede. Daar is het raak tussen Delden en Enschede-West. 5 kilometer, maar wel ruim een 30 minuten vertraging. Een wegafsluiting op de N50, Emmeloord richting Zwolle, tussen knooppunt Emmeloord en de Ramspolbrug. Er is een ongeluk gebeurd en er ligt diesel op de weg. Het verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure en Heerenveen over de A7, de A32 en de A28. Naar Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog wel tot 10 uur duurt. Tot slot nog de N207, Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11... heb je 3 kilometer file met een 30 minuten vertraging.
0: Meer auto's onderweg, want zometeen komt Prince er nog aan met een liedje. Maar eerst nu tijd voor... Nou, zullen we eigenlijk beginnen gewoon met... ik heb al een muziekjes door elkaar gehaald, of niet?
2: Ik zie het. Maar ja, je bent natuurlijk een weekje weg geweest. Dus ja. Dan krijg je dat wel eens.
0: Nou, dan heb je out-of-the-box ideeën. Dat je nu gewoon zeg maar tegen de nieuwslezer zegt... kun jij even nieuws doen op het verkeer, muziekje?
2: Nou, dat vind ik prima.
0: Kun je dat?
2: Ja hoor, goedemiddag Paul. Een man die in Rijswijk zijn onderbuurvrouw heeft doodgeschoten... heeft 30 jaar cel gekregen.
0: Ik kan die niet tegen.
2: Nee, ik ook niet. Kom, doen we gewoon normaal. Een man die in Rijswijk zijn onderbuurvrouw heeft doodgeschoten... heeft 30 jaar cel gekregen. De rechter spreekt van ijzingwekkende femicide. De vrouw had de man eerder afgewezen... en werd voor de ogen van haar zoontje van 4 gedood. Het nieuwe trainersduo van Feyenoord is bekend. Volgens meerdere media gaan Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff er aan de slag. Afgelopen seizoen waren ze nog assistenten van Arne Slot bij Liverpool. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Dat heeft Wakker Dier onderzocht. Dat pleit er nu voor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Het zou beter zijn om te werken met vaste vloeren met stro. En kopers van een gloednieuw appartement in Amsterdam-Oost... hebben recht op €400.000 schadevergoeding... vanwege een hardnekkige lekkage. Het heeft de rechter geoordeeld. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden al... dat die lekkage zou worden gemaakt, maar dat is nooit gebeurd. Dat weer. Later vandaag nog een paar opklaringen. Het is ongeveer 19 graden. Morgen afwisselende wolken en zon bij maximaal 25 graden. En eind van de week wordt het een paar dagen tropisch warm.
0: En dan hebben we het over temperaturen van de...
2: Dat is dan 30 graden. Maar ik zag ook wel bliksemschichtjes. Dus dan krijgen we ook weer onweersbuien.
0: Die krijg je er gelijk bij natuurlijk. Als het echt heet wordt in de zomer in Nederland. Ja. Dankjewel. En Prince, die zong natuurlijk over een auto in Little Red Corvette.

0: Ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat mijn memory spell ter ziele is. Het is op. We zijn er allemaal uit. En ja, ik vind het toch wel leuk om iets weg te blijven geven bij de moeilijkste vraag. Dus ik heb iets nieuws in het leven geroepen. Eerder heb ik wel eens Pauls Pils gedaan. Maar ja, bier weggeven, dat gaat natuurlijk anno 2026 niet meer. Dus ik heb het anders bedacht. Vanaf vandaag valt te winnen bij de moeilijkste vraag. Pauls gemeentepilsfles.
1: De moeilijkste vraag.
0: Een mooie waterfles waar je in kan stoppen wat jij wil. Maar gemeentepils past er prima in natuurlijk. Moet je wel even de moeilijkste vragen beantwoorden. En die heeft alles te maken met een stad in Nederland waar nog pils gemaakt wordt. In Enschede. En ook nog iets anders trouwens. Want in Enschede staat ook een fabriek voor Polaroid. De originele fotopapiertjes worden daar nog gemaakt. De vraag is, welk nummer van Outkast heeft een Polaroid in zich? Welke plaat van Outkast komt dat Polaroid in voor? Als je dat weet, stuur het door via de NPO Luisterapp. En win de allereerste waterfles. Het Pauls gemeentepils. Zelf vullen we dat wel.

0: Daffodils, Raccoon en Faela. De meesters op het gebied van het maken van mooie liedjes, Raccoon.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ik kreeg een antwoord en gelijk een klacht binnen van Esmee. Goedemiddag.
2: Hey Paul, goedemiddag.
0: Want de vraag gaat over de Polaroid-fabriek uit Enschede. Dat komt ook voor in een nummer van Outkast. En nou, kom maar dan met je antwoord en je klacht.
2: Nou, het nummer is Heya. En het is meer een tip. Schud niet je Polaroid, want dan lopen je kleuren uit.
0: Shake it like a Polaroid picture. Wat gebeurt er als je ermee schudt, zeg je?
2: Ja, dan loop je kleuren uit. Dus je moet hem gewoon lekker rustig neerleggen. En dan komt het helemaal goed.
0: Hoe weet jij dat?
2: Ik ben fotograaf.
0: Ah, vandaar. Ja. Hey, nog één hopelijk makkelijk vraagje voor jou.
2: Ja.
0: Begint Heya van Outkast met optellen of aftellen?
2: Optellen.
0: Ja. Wat ze zeggen namelijk...
2: 1, 2, 3, 4.
0: Oh, jij kent hem echt goed. Ja, zeker.
2: Ja.
0: Goed gedaan. Esmee, mag ik jou feliciteren? Je bent de allereerste winnaar van Paul's gemeentepilsfles.
2: Oeh, dankjewel. Heel leuk.
0: En waar ga je mee vullen?
2: Ik denk gewoon met water. 1, 2, 3.

weer wat opgepikt van Esmee. Niet schudden met die foto dus, als je hem nog wel eens maakt. Het is wel een leuke traditie natuurlijk. Polaroid, je hoorde Heya van Outkast. Zometeen is het 4 uur. En dan begint daarna Ruud, de Wild in de Middag, is hier. Ik heb er nog één van Alanis Morissette. Hand in my pocket.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
11: Streekt. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: En zet het 4 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubenitski.
18: Yuri!
17: Goedemiddag.
19: Hey Ruud, goedemiddag. Een man uit Rijswijk heeft 30 jaar cel gekregen voor wat de rechter ijzingwekkende femicide noemt. Het slachtoffer was de 38-jarige onderbuurvrouw van de man. Ze werd in het bijzijn van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten in de portiek van hun appartementencomplex. De dader van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Maar uit onderzoek blijkt dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar iets wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. Marius Burg Heubu gaat in hoger beroep. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit werd vanochtend veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege 2 verkrachtingen en huiselijk geweld. Bij de uitspraak was ook een slachtoffer aanwezig, zegt correspondent Rolien Kreton.
18: Zij moest huilen van opluchting, omdat de rechtbank verkrachting in haar geval bewezen achtte, en ook omdat deze zaak al heel lang duurt.
19: Heubu moet de slachtoffers zo'n 58.000 euro schadevergoeding betalen. Zijn advocaten zeggen dat hij overtuigd is van zijn onschuld. Hij zou niemand hebben verkracht of mishandeld en gaat dus in beroep. De Britse regering mag Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, zegt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was, maar in hoger beroep krijgt de staat dus gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan die actiegroep. En de transfer van PSV'er Ismaël Saibari naar Bayern München is rond. Hij gaat weg voor 55 miljoen. En dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit heeft gekregen voor een speler, zegt commentator Dien van het Laar.
20: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
19: De 25-jarige middenvelder maakte 6 jaar geleden zijn debuut voor het eerste team van PSV. Dat had hem overgenomen voor 200.000 euro uit de jeugdopleiding van Racing Genk. Het weer op de meeste plaatsen droog met wolken en wat zon. Het is maximaal 19 graden. Morgen meer zon en 20 tot 25 graden.
17: Jori?
19: Ja.
17: Dankjewel, tot zo, hè. Rijn Baardwans met de ANWB. Heb je al wat?
21: Goedemiddag Ruud. Ja, ik heb al wat. Het begint wat drukker te worden. Er staat nu 150 kilometer file in totaal. Zo ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. 10 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat het vast tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. 20 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos beland je in de file. 10 kilometer, 10 tot 15 minuten vertraging. Maar de meeste vertraging die loop je op de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen Afrit ter Aar en de aansluiting met de N11. 3 kilometer, maar wel 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
17: Rijn, dankjewel, tot zo.
22: Zometeen bij De Wild in de Middag. Yeah.

0: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
12: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
12: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

Vrijspraak, vergismoord op baas GGZ. Zanger Oliver Tree, gecrashed nu is hij dead. En eerste afspraken tussen Iran en de VS. En via zelf voor de zoon van de Noorse kroonprinses. We gaan beginnen.

0: California Love van Dr. Dre en Tupac. Dames en heren, dit is het programma De Wild in de Middag op maandag 15 juni. Of, you know.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is natuurlijk.
1: Dat was in de coronaperiode een ding, toch? Ging iedereen het Juno noemen.
0: Waarom dan?
2: Waarom?
1: Omdat ze in de persconferentie volgens mij Juno zeiden om de verwarring met juli te voorkomen.
0: Ja, natuurlijk.
1: En toen ging iedereen in één keer Juno zeggen.
0: Ja, maar als je Juno zegt, hoef je toch niet juli te zeggen. Dan gaat Juno en juli. Of het is juni en juli. Ja, dat vind ik zo gek.
2: Ja, vind ik ook. Hoeft niet dubbelop.
0: Nee.
2: Dus jij zegt gewoon juli nu.
0: Maar
2: je hebt al juno gezegd.
0: Maar maak me geen donder uit. Juni.
2: Jij bent rebels.
0: Juni. Potato.
1: Oh ja. Paprika of paprika?
0: Ja, dat is ook zo.
2: Ja, bechamel of...
0: Bechamel. Als je dat zegt, dan heb ik gelijk weer een déjà vu. Naar Ruud de Soleil.
2: Oh.
0: Want toen wij klaar waren, toen... ik was helemaal afgeracht. En ik ging naar huis, zeg maar, in Zuid-Frankrijk. En dat was heel grappig, want ik moest naar de supermarkt. En toen zei mijn dochter van toen 13... Bechamel. Ik zei, wat zeg jij nou? Bechamel. Bechamel. Ja, dat weet ik, maar dat zegt Gijs altijd.
1: Nou ja, wat ik door jouw 13-jarige dochter
2: gehoord. Zoveel invloed heb jij, Gijs.
1: Ja. Belachelijk gemaakt door Ruud de dochter.
0: Goed, dat brengt mij dicht bij mijn persoonlijke nieuws. Nog 41 dagen en dan zijn we onderweg met Ruud de Soleil.
1: Wauw.
0: Ja, we zijn al begonnen met de voorbereidingen. Dus een nieuwe foto wordt er gemaakt. Ja. En,
2: het gaat er ook alleen maar over. We hebben het alleen maar over wat gaan we eten, wat gaan we drinken.
0: Ik heb een nieuwe koffiemachine besteld.
1: Oh, lekker. Dus,
0: voor onderweg. Die andere is overleden. Die is hier gevallen.
1: Ja.
0: Dus iemand heeft hem op de grond laten gevallen duwen.
1: Ja.
0: En die is helemaal uit elkaar.
1: Hij moest ook toevallig ontkalkt worden.
0: Ontkalkt worden. Dat is een hele nieuwe manier van ontkalken. Ja.
2: Ik denk wel dat hij ontkalkt was.
0: Dat denk ik ook. Ja. Goed, dat is Bettien. Wat houdt jou bezig?
2: Nou, er is maar één ding wat mij bezighoudt. En dat is voetbal, jongens.
1: Oh.
2: En ik volg alles, alle programma's.
0: Waarom zie je eruit een schabbertje? Als je de bovenkant van jou ziet.
2: Dat is toch heel leuk? Vind je een beetje Australian-achtig?
0: Ik zie het uit. Je ziet het uit. Schappertje.
1: Lekker.
2: Nou, Duncan hier naast mij, die vond het heel leuk.
0: Nee, ik vind het helemaal te gek.
1: Niet dat het niet leuk is.
0: Als ik naar je kijk, ik zie dan de bovenkant alleen maar.
2: Ik ga morgen de zijkant van mijn hoofd kaal scheren. Hoppa!
0: Ja, meteen.
1: Het past wel, hoor.
2: Ja, ik ben nooit grappig geweest. Misschien moet ik dat nu gaan doen.
0: Ja, dan moet je haar aan de ene kant en
2: ja,
0: aan beide
2: doen,
0: kanten
2: allebei de kant ga ik morgen doen.
1: Ziet er wel te gek uit.
2: Ja. Nou ja, dat terzijde. Voetbal houdt mij bezig. Maar wat me ook opvalt, ik kijk natuurlijk al die programma's. Ik heb vanmiddag weer eens teruggekeken van de samenvatting van gisteravond. Maar het is allemaal zo negatief.
0: Nou, niet normaal, hè?
2: En dan is er één iemand die zegt, jongens, we kunnen het ook positief kijken, hè? Want 1-1 is niet... We hebben niet verloren. 2-2, ja. Nee, we hebben één punt. Nee, ik bedoel, ik was in de war.
0: 1-1 punt. Nee, er is een punt.
2: Japan heeft een punt, wij hebben een punt in de pool. En ik flirte er helemaal van op. Dat ik dacht, wat heerlijk om even een positieve noot te horen.
0: Maar we zijn toch helemaal niet door die poolfase?
2: Nee, maar kijk, ik snap wel, de wissel was niet zo... ja, snap ik ook niet heel veel van. Het was een beetje gekke wissel, toch? Wat vind jij? Wat vind jij, Ruud?
0: Nou ja, ik vind helemaal niks van...
2: Nee, daarom vraag ik het jou ook.
0: Ja,
1: heb je gekeken, Ruud?
0: Ja, natuurlijk. Ik moet kijken.
1: Hoezo?
2: Je zag heus wel dat de tempo eruit ging, toch?
0: Ik vind achteraf dat gelul, weet je wel. Ik vind het leuk om om die wedstrijd te volgen als het oranje is. Want zo'n salonsupporter ben ik dan wel weer. Maar wat ik lastig vind, is die klote tijden.
2: Ja, dat leeft minder. Het leeft echt minder. Dan zit je echt zaterdagnacht Brazilië, Marokko te kijken, ja, dat is toch jammer.
0: Ik had vrijdagavond woedige avond met het licht erover. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, ik moest gisteren nog een beetje bijkomen. Toen dacht ik, ja, dat is te laat.
1: Oh, je had een kater.
0: Nou, dat mag geen kater heten, hoor.
1: Oh.
0: Kater! Dus ik had dan een beetje... En toen dacht ik een beetje fris voor de week. En dan vind ik gewoon na 12 laat.
2: Ja, dat klopt. Nou, mee eens. Nou, hebben we allemaal lopen zeiken over de voetbal.
0: Na 12 vind ik laat.
2: Ja, maar jij gaat best wel vroeg op bed toch altijd?
0: Ja, ik ga vroeg. Ja, zeker, ja.
2: Nou ja, oké, okay, dat hield mij bezig. En jou dan, Gijs?
1: Ik kreeg gisteren mijn zusje op de koffie en die had haar vriend mee. Dat is dan mijn zwager, denk ik. En die kwam de tuin
0: in. Ik weet niet hoe hun relatie is, maar ja, dat denk ik wel.
1: Zo heet dat dan volgens mij. Maar die kwam mijn tuin inlopen en die zei: waar heb jij tegenaan gezeten met je auto?
0: Oh.
1: En toen dacht ik: nou niet, want hij is net heel. Want ik had in februari een ongelukje.
0: Ja, ja.
1: En hij is net een dikke maand terug. Maar ik loop met hem naar mijn auto. Linksvoor allemaal krassen en vegen op de neus van mijn auto. Maar ik weet van niks. Dus ik denk dat er iemand...
2: Heb jij ruzie met iemand, Gijs? Dat iemand expres tegen
0: je auto... Oh, je hebt die andere kant nog niet eens gezien. Daar staat iemand met spuitbus vaak de klootzak.
2: Ja,
0: Woon je alleen, of niet? Goed, we zijn begonnen.

0: 1982, Supertramp. And It's Raining Again. Ook nog Shakira en Burna Boy en Die Die. Zo heet de plaat. Zo heet de plaat.
1: Ja, zeker.
0: Dus niet dat je denkt, dat is Die Die.
1: Dat is de WK-plaat.
0: WK-plaat.
2: Ja. Wat zou dat betekenen dan, Die Die?
1: Dat weet ik niet.
2: Oh.
1: Win-win of schiet-schiet of feest.
0: Ben je aan
1: het ook gewoon opzoeken, dan weten we het.
2: Het ligt aan de context, maar het is ook een Japans fruit.
1: Nee, ja, dat lijkt me niet dat Shakira dat bedoelt.
2: Oh, het is slang voor come on.
0: Oh.
1: Oh, leuk.
2: Dus straattaal.
0: Straattaal, ja, van Burna Boy natuurlijk. Het is straattaal.
2: Dus die die is, zet hem op.
0: Oh, oké.
1: Okay. Leuk.
0: Zo'n soort toy toy.
2: Hé. Hey,
1: die die die.
0: Hey, die die. Ga ik straks tegen Emily zeggen.
1: Leuk.
0: Ze is zo meteen Emily de Wild. Die die.
1: Die, die.
0: Ja. Zegt ze, huh? Wat zeg je nou?
1: Zeg
0: je,
1: ik ben heel straat.
0: Ja, ik ben heel straat. Ja, ik ben er van de straat.
1: Dat zeker. Dat zie je loopt toch wel eens op straat?
0: Zeker. Met de ontbloot bovenlijf, net zoals jouw man.
1: Ik vertel jullie nooit meer.
0: Jim Johannes, dat hij half bloot op straat loopt.
1: Dit vergeet jij nooit meer. Nee, die onzin zit voor altijd in jouw hoofd.
0: Luister, ik ging gisteren, moest ik een flessen wegbrengen. En had ik een badjas aan. En toen moest ik aan Jim denken. Toen dacht ik, ik wil een badjas. Vond ik dat, maar ik had haast. En die flessen moesten weg, want mijn kinderen kwamen.
2: Maar jij liep in badjas over straat?
0: Ja, dat maakt niet uit.
1: Woon je naast de glasbak?
0: Ja, ongeveer.
1: Oh.
0: 40 meter verderop.
1: Oh, handig.
0: En toen dacht ik aan, Jim heeft daar gewoon lak aan. Die gaat gewoon zonder badjas.
1: Die gaat niet in de badjas, want dat vind ik echt heel erg.
0: Die gaat gewoon zonder, gewoon met ontbloot bovenlijf.
1: Ja, ja.
0: Die gaat dan de flessen wegbrengen als onze jongens.
1: Ja.
0: Het is de middagshow 15 juni 2026. Wat is het over voetbal?
2: Ja.
0: Wat zeg je de wild in de middag? Dan zeg je natuurlijk voetbal.
2: Absoluut.
1: Ja, ik vond het wat negatief.
0: Ja.
1: Maar dat is heel
0: voetbal.
1: Voetbal vond ik leuk. Ja, het had beter
0: gekund. Wie vond je negatief?
1: Nou, die programma's eromheen, er was heel veel kritiek op.
0: Maar wie? Maar even naar mijn rug.
1: Dat weet ik even niet. Bij het programma met Helene Hendricks. Ik weet niet wie er allemaal zaten. Maar ik vind het goed, hè, als mensen kritisch zijn. Vind ik leuk, want het is ook leuk om te horen. Maar het is ook leuk om af en toe te horen, ja. We hebben ook gewoon één punt.
2: Nou, maar er is iemand heel positief in de NPO Luisterapp. Dat is Damir. Ik snap hem alleen niet. Hij zegt, we winnen sowieso alle drie van Tunesië.
1: Ja.
2: Dus het komt allemaal goed. En dan
0: dat
2: spelen
0: we helemaal niet.
2: En dan spelen we in de volgende ronde tegen Brazilië, Marokko of de nummer 1 uit een andere pool. En dat is dus sowieso een sterke tegenstander. Dus lekker genieten van het voetbal.
1: Ja, maar we moeten ook nog van Zweden winnen. En dat winnen we ook wel, waarschijnlijk zaterdag. Maar ja...
0: Dat is dan 3 uur 's nachts, hè?
1: Dat is wel een goede tijd, 7 uur.
0: Oh, 7 uur 's avonds.
1: Ja, wauw. Ja, dat
2: en
1: is genieten.
2: De week daarop is het om 1 uur 's nachts.
0: Oh, ja,
1: maar dat is toch Tunesië.
0: Precies.
2: En Saskia, nu wil ik het weten. Was het nou wel of niet Shakira bij de opening van het World Cup?
1: Er waren twijfels over, heb ik ook gehoord. Omdat het leek alsof ze een pruik op had en ze had de hele tijd een zonnebril op. Dat snap ik ook helemaal niks van. Heb je zo'n mooi hoofd en heb je de hele tijd een zonnebril op. Maar oké. Maar het is haar. Want ze hadden een littekentje op haar hoofd. Daar hebben mensen heel lang gekeken van... Is ze het nou of niet? Ze was het.
0: Oh.
1: Het litteken.
0: Maar wilde ze niet herkend worden? Dat kan, hè? Dat
1: ik
0: je zomaar even niet herkend wordt.
2: Of ze had net gehuild en nog van die rode ogen.
0: Oh, dat kan
1: ook.
0: Laten
1: liften, de ogen.
0: Oog, dat kan ook net voor de wedstrijd laten liften.
1: Stoken ogen, kan allemaal.
2: Dat kon niet op een ander moment.
0: Nee. Ontstoken ogen laten liften. Goed. ja. Waar zijn we nu?
2: Alleen nog een compliment van Jeffrey over het jasje van Bettina. Gaaf jasje, hoor.
1: Oh, dat is een sweater.
0: Ja, het gaat.
1: Dat is een sweater. Dankjewel.
0: Is een sweater?
1: Ja.
0: Noem jij een sweater wel eens een sweater of dat niet?
1: Nee, ik noem het ook niet eens een sweater. Ik noem het een trui.
0: Een trui ook. Hebben we de hele administratie afgewerkt?
2: Wij zijn rond, Ruud de Wild.
0: Lekker.
3: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Be My Ritual. Is dat, ik probeer het liedje een beetje te begrijpen. Oh. Is dat je ochtendroutine dan?
1: Ik heb niet echt geluisterd wat ze voor die zin zong. Want dan weten we het misschien. Ik weet niet of ze zei, ik leg mijn benen in mijn nek en ik doe een ratslag of zo. Dat weet ik niet.
0: Oké, dan weet ik het ook niet eigenlijk. Ik dacht, ik wil het gewoon even snappen.
1: Wat haar ritual is.
0: Ja, iedereen heeft tegenwoordig, volgens mij is het iets van de laatste jaren. Kijk even naar Juri, die weet altijd dat soort dingen. Die ochtendroutine, is dat iets van de laatste jaren? Of doen mensen dat al zo lang we dat weten, maar hadden we het er nooit over?
2: Ja, volgens mij dat laatste, ja. Ja. Want we zijn elkaar, we zijn onszelf natuurlijk heel erg naar buiten aan het presenteren op de sociale media. Dus iedereen moet ervan weten. Dus ik denk dat het iets is waar we vroeger niet over praten. Maar ja, nu wel. Dankzij de socials.
0: Ik had gisteren ook een foto van mezelf. Ik heb mijn dochter van 14, die wil heel graag fotograaf worden. Die maakt dan. Die gebruikt mij dan.
1: Dat is een mooie foto.
0: Als model. Of als niemand.
1: Ik vind dat wel. Je stond er knap op.
0: Ja, dat zij kan heel goed shoppen. Maar. Nee, het was een hele mooie foto.
1: Dat is een foto.
0: En dat vind ik echt superleuk dat ze dat doet. En zij heeft er zelf een hekel aan om op sociale media te zijn. Dan zegt ze, post je even leuk.
3: Maar doet zij dan ook de compositie? En zij zet jou neer op de kruk?
0: Ja, ze zet me neer en zegt, daar moet je zitten, moet je zo kijken. En, dan,
1: en met echt een camera, ook met verschillende lens en zo. Wat leuk.
0: Ja. Dus omdat ik dat gezien heb in jouw programma. Dus,
1: in mijn programma.
0: Wij waren vorig jaar op reis. Toen was jij in het programma.
1: Ja.
0: Perfecte plaatje.
1: Ja.
0: En toen ging jij in Lyon blijven. Om foto's te maken.
1: Ja, klopt. Ja.
3: En we waren haar wel vaker even kwijt. En dan stond ze weer ergens met de camera.
1: Precies. Echt heel leuk.
0: Later kwam erachter dat ze gewoon bij de geheime dienst zat.
1: Ik gewoon spion ben.
0: Ja, precies. Ja. Nee, maar ben serieus. Dat heeft ze toen van jou afgekeken. En toen ze foto's gaan maken.
1: Je gaat de wereld echt op een andere manier zien. Je ziet echt schoonheid in dingen waar je normaal aan voorbij gaat. Hier op het Mediapark zou je bijvoorbeeld al die grijsheid die hier is, dan kan je best wel een leuke compositie of zo iets.
0: Wacht even. Dus jij zegt nu dat je hier op het Mediapark mooie foto's kan maken?
1: Dat denk ik wel.
0: Dan moet je echt je ogen laten doen.
1: Oké. Heb je een adresje?
0: Nou, maar serieus. Als je dit Mediapark...
1: Je kan toch, gewoon... je hebt van die accounts met brood builds, met lelijke oostblokachtige gebouwen. Nou, dan kan je hier op het Mediapark kan je wel wat mee.
0: Ik droom wel eens dat ik dan doodga, weet je. En dan kom ik weer helemaal in de hemelpoort, dan word ik gestraft. En dan zegt God tegen me, jij gaat naar het Mediapark.
1: Voor altijd
0: in het Mediapark. Oh, wat erg. Ja, als je
1: misschien moet je de camera een keer meenemen, dat je er anders naar gaat kijken.
0: Serieus, maar voor mensen die nog nooit op het Mediapark zijn geweest. Gijs, kun je even meenemen?
3: Nee, alsof je tussen de bunkers loopt. En of de zon nou schijnt of niet, het is hier altijd grijs.
0: Ja, een soort statie, hoofdkwartier.
1: Daar hebben mensen, sommige mensen houden daarvan.
0: Ja. Ik ga helemaal niet schrikken als hier gewoon op een gegeven moment zo'n Duitse politie naar buiten komt.
3: Zo'n tank aan komt rijden.
0: Ja, dat soort dingen, dat ze dan... Dat ze dan op een gegeven moment,
3: Er zijn wel weinig fietsen nu.
0: Heel weinig, die staan allemaal in de kelder opgeslagen. Ja. Goed, had ik alles gedaan wat ik moest doen?
3: Ja, heb je Alex Warren ook afgekondigd?
0: Nee, heb ik niet gedaan. Nee. Wil je dat gaan
3: adviseren? Voor de zekerheid nog even. Ja.
0: Alex Warren, was dat?
3: Radio 2 weer bericht. Vanavond opklaringen, graad of 10. Morgen iets meer zon, 18 tot 25 graden dan.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Rijn Baardmans bij de ANWB, hoeveel heb je?
4: Nu zo'n 200 kilometer file. De spits is begonnen. De meeste files staan in het midden en westen van het land. De langste file die staat op de N207, Hillegom richting Bergambacht. Tussen afrit Ter Aar en de aansluiting met de N11... 4 kilometer met ruim een uur vertraging door wegwerkzaamheden. Dan nog de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux, 5 tot 10 minuten omdat daar een auto in brand staat. Het verkeer kan er langs de rechter parallelbaan. De A12, Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten, 40 minuten. Ook dit komt door wegwerkzaamheden. En de A32, Heerenveen richting Meppel, tussen Wolvenga en Steenwijk Noord, doe je er 10 minuten langer over.
0: Dank je, tot zo weer. Journaal van 4:30, hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
2: Hey Ruud, goedemiddag. Er is nog veel onbekend over de afspraken tussen de VS en Iran. Gisteren kwam het nieuws dat ze een deal hebben om te werken aan het einde van de oorlog. Maar op welke manier is nog onduidelijk. Zo zou de straat van Hormuz weer opengaan. Maar Iran zegt nu dat schepen geld moeten gaan betalen om er doorheen te kunnen. Veel landen zijn in elk geval wel positief dat er iets lijkt te gebeuren. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal is een bondscoach na het spelen van één wedstrijd al ontslagen. De coach van Tunesië, Sabri Lamouchi, was nog maar een half jaar in functie. Nadat Tunesië met 5-1 had verloren van Zweden, werd hij weggestuurd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Actrice Letty Oosthoek is overleden. De meeste mensen zullen haar misschien kennen van haar rol uit Flodder. Daar was zij de bekakte buurvrouw Neutenboom.
5: Het is schorrie mooi.
6: Wat zeg je, schat?
5: Die nieuwe buren van ons. Dat is toch niet te geloven? Hoe bestaat het dat die juist hier terecht zijn gekomen?
6: Ja, ze zijn inderdaad anders.
2: Ze speelde ook in de drie Flodder films en in de films Amsterdam en Donna Donna. Letty Oosthoek was 88 jaar. En de website van de NS is nog steeds erg moeilijk bereikbaar. Het gedeelte waar mensen sinds vanochtend een Nederland-ticket kunnen kopen heeft last van een storing. Vermoedelijk omdat heel veel mensen er eentje willen. Met dat abonnement kunnen mensen deze zomer voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en in het weekend.
0: Is dat een soort van, wat je vroeger had, zo'n
2: tienertour?
0: Tienertour, ja.
2: Ja, ik denk het, maar dit is wel...
0: Je bent een tienertour.
2: Het is voor veel mensen heel voordelig. De overheid heeft een potje van, volgens mij 128 miljoen euro hiervoor beschikbaar gesteld. En dat potje is nog lang niet leeg, zegt de NS, dus blijf het vooral proberen.
0: Wat leuk, dat je vaker met de trein gaat.
2: Ja.
0: Leuk. Juri?
2: Ja.
0: Zullen we nog even willen blijven zitten?
2: Oh ja hoor.
0: We hebben namelijk een nieuwe top 5. Top 5.
1: Groot artikel in Dagblad Trouw vandaag. Op militaire kazernes vonden de afgelopen jaren... Gaat goed hè jongens. Ernstige incidenten.
0: Je moet gewoon rustig zijn.
1: Ik ga, ja,
0: okay. Wat is aan de hand?
1: Ik voel het zo druk. Ik vind spanning. Ik vind het een heftige tijd.
0: Komt het door de wereld of door ons? Door wat we net zeiden over de onveiligheid op Mediapark?
1: Nee, grapje.
3: Of weer cyclus?
1: Grijs in hoofd.
0: Gaat op je horloge op een gegeven moment af dat je...
1: Ik heb toch helemaal geen horloge om je... Dat weten jullie niet.
0: Ik heb geen horloge.
1: En jij had er een dag...
0: Ja, één dag. Ja. Zo'n ding, daar word ik helemaal gek van.
1: Ja.
0: De hele dag dat je al die meldingen...
3: Dan blijf ik een van mijn favoriete anekdotes vinden.
0: Wat?
3: Nou, dat jij ook een Apple Watch wilde.
0: Ja.
3: En na een dag dacht... Maar ja, dat ding trilt de hele dag. Maar dat is een beetje het concept van een smartphone.
0: Ik was echt binnen anderhalf uur overprikkeld door dat kutding.
1: Ja, dus ik doe dat ook niet.
0: Oh,
1: dus ik weet al die info niet. Hoe snel mijn hart gaat.
0: Leg je telefoon weg en dan kijk je op je horloge.
3: Ja.
1: Ja, dan word je gek.
0: Ja, ik
3: vind ideaal. Maar heb jij last van je cyclus? Is dat het?
1: Dat denk ik niet. Misschien moet ik het
0: eens... serieus over
1: nee, jongens, top 5 op. Groot artikel in Dagblad Trouw vandaag. Op militaire kazernes.
0: Heb jij daar last van, om erover te praten?
1: Nee, ik heb er geen last van om erover te praten.
3: Waarom begin
0: je
3: erover?
0: Je begon er zelf over.
1: Omdat ik dat altijd heel grappig vind. Omdat dan zie ik grijze ogen gaan meteen al zo naar mij toe. Van, oh, hoppa, cyclus. Grijs heeft er iets mee.
0: Denk je dat Gijs het leuk vindt, opwindend? Of wil hij wat van je leren?
1: Nee, ik denk dat hij dan denkt... Oh, dat is wel leuk om even weer over te praten. Omdat het dan weer over de perimenopauze gaat.
0: Oh,
3: dat is een leuk onderwerp, de perimenopauze.
0: Nee, maar jij bent toch helemaal geen boze heks?
1: Ik ben niet zo boos. Vind je mij boos?
0: Nee. En je drinkt ook gewoon nog, dus we zijn u nog niet kwijt.
3: Nee, hou dit vast, Rutte.
1: We zijn je nog niet kwijt ook. Ik hou nog vast op Rutte Soleil, ga ik helemaal los. Skinny dippen, alles.
0: Ja,
1: en dan klaar. Oké. Maar er stond dus een groot artikel in Dagblad Trouw vandaag. Op militaire kazernes vonden de afgelopen jaren ernstige incidenten plaats... waarbij militairen onder invloed... van alcohol waren. Het ging onder meer om wangedrag. Geweld en ongeluk. Ik ga weg hier.
3: Of heb je ook al gebroken?
1: Vlieger.
0: Je zit hier weer opvliegen. Dat komt omdat je een gabberjek aan hebt.
1: Oh, dat denk ik. Ik wil gewoon aan hem gabberen.
0: Dat
1: nou ja.
0: Maar goed.
1: Veel geweld en ongelukken bij de militairen.
3: Het gaat dus om dronken militairen. En er raakten ook militairen gewond. Blijkt nu uit onderzoek, mede op basis van vertrouwelijke documenten. En we kunnen dus langzamerhand een beetje stellen... dat militairen gewoon een stelletje alcoholisten zijn.
0: Ja. Alcoholisten,
3: zijn het.
0: Sorry,
1: ik vind ons in topvorm.
0: Ja, ik ook. Ja. Maar ik zit in wat heb ik? In mijn cyclus.
1: In jouw cyclus, ja, dat denk
3: zag
1: ik.
3: Zag je dat
1: ook.
3: Op je horloge?
0: Ja, ik heb ook even gegooid. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat een militair ook een alcoholist is?
3: Oh, leuk. Hoe weet je dat een militair ook alcoholist is? Een militair die ook alcoholist is, die tankt zichzelf graag vol.
0: Mooi.
1: Wauw.
2: Ja, ja. Hij is alleen maar van de shotjes.
0: Mooi. Ook mooi.
1: Mooi. Zijn veldfles is gevuld met vodka.
0: Hoe weet je dat de militair ook alcoholist is? Hij geeft 8 rondjes. Nou, meedenken heel graag via de gratis app van NPO Radio 2.
7: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Zometeen hier het unieke shirt van Jim Johannes. Pak hem.
7: NPO Radio 2.

0: Nee, Gijs gaat het niet doen. Dat vind ik zo'n jaren 80 grapje.
1: Doe het voor mij.
0: Nee,
1: jawel.
0: Nee, vind ik echt, dan ga ik echt zo uit de tijd.
1: Maar we hebben er tijd voor gemaakt.
0: Oké. Okay. Hoe lang wil je?
1: Ja, een secondje of 9.
0: Oké, okay, prima. Nou, dit is heel leuk. Grap om deze plaat hier dan vast te houden. En er gebeurt dan heel lang niks. En dan is de plaat eigenlijk afgelopen. En dan...
1: Het is toch weer leuk.
0: Ja, het is leuk. Ik vond het leuker dan ik dacht.
1: Wel, hè?
0: Ja, ik vond het veel leuker.
1: Toch weer lachen, ja.
0: Ja, ik zag er een beetje tegenop tegen die grap. Maar
2: Je brengt hem wel goed.
0: Ja, gewoon...
2: Ja, you deliver.
0: You deliver.
2: You deliver.
0: Ik weet niet wat je hebt gebruikt, maar ik wil het ook, hoor, dit.
1: Eerst dat jasje en dan you deliver.
0: Ja, you deliver, dat jasje. Heb je wel geslapen? Ben je wel thuis geweest?
2: Ik heb niet veel geslapen, maar ja, die wedstrijd was zo laat.
0: Zeg maar, kom.
2: Ik heb hard gewerkt, jongens.
1: Ik heb het ook. Je hebt het ook gebruikt. Nee, je bent heel snel uitgewisseld nu.
2: Wat heb jij gebruikt? Dus je gaat stotteren?
0: Nee, dat... ik heb niks gebruikt.
2: Ik dacht, wil je zeggen dat je dat van mij hebt?
0: Als ik iets gebruik, dan stotter ik juist niet.
2: Oh.
0: Goed, dames en heren, was Midnight Oil uit het jaar 1988. Beds Are Burning, ook nog Pink en Never Gonna Not Dance Again. Dit is de middagshow. Mooi nieuws uit de natuur. Er zijn bepaalde plekken in Nederland speciaal ingericht om ringslangen zich te laten voortplanten.
1: Oh?
0: Ja, er zijn eitjes gevonden. En dat is goed, want het is een beschermde diersoort. En daar ga ik even over bellen.
3: Honden, katten, bevers, ratten, olifanten, tijgers, mieren, lachen met dieren.
4: Maar het is niet altijd feest.
0: Ja, aan de telefoon Matjas. Matjas, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Jij bent bioloog, je werkt met Naturalis, hè?
5: Zeker, ja.
0: En we zouden jou ook kunnen kennen van de televisie.
5: Ja, dat kan.
0: En
5: zeker,
0: wat dan?
5: Ja.
0: Wat bijvoorbeeld?
5: Nou ja, ik heb een aantal programma's gedaan. Slimste Mens bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, leuk.
5: Ja, dingen van Klokhuis heb ik eens gedaan.
0: Leuk.
5: Vorige expeditie meegedaan.
0: Vreselijk. Jij bent bioloog, je werkt bij Naturalis, hè?
5: Zeker, ja.
0: En we zouden jou ook kunnen kennen van de televisie.
5: Ja, dat kan.
0: En
5: zeker,
0: wat dan?
5: Ja.
0: Wat bijvoorbeeld?
5: Nou ja, ik heb een aantal programma's gedaan.

0: als een echte slang en gevaarlijk.
1: Ja, het is ook een echte slang. Maar het is, ik snap heel goed dat je daarvan schrikt. Maar je hoeft zeker in het geval van de ringslang totaal niet bang te zijn. Want het zijn onwijs schuwe beestjes. En ze zijn helemaal niet giftig. Dus ze kunnen je eigenlijk helemaal niks maken.
0: Maar ze bijten wel, hè? Ze bijten van zich af, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, als jij ze gaat oppakken en er allemaal rare dingen mee gaat doen, dan misschien wel. Maar anders eigenlijk nooit.
2: Maar wat moet je doen als je ze vindt in je tuin?
1: Ja, ik zou zeggen niks. Blij zijn. Want ze vangen van alles en nog wat je misschien nog minder zin in hebt. Dus dat kan. Het is eigenlijk heel goed om ze in je tuin te hebben. Maar als je echt een beetje eng vindt, zou ik gewoon een stapje achteruit zetten. En dan kruipen ze vaak vanzelf weg.
0: Waarom heeft een nijlpaard eigenlijk in een andere rivier, niet de Nijl, is ook nog steeds een nijlpaard?
1: Dat is een goede vraag. Ja, in het Nederlands heet het een nijlpaard. Maar bijvoorbeeld in het Engels heet het een hippopotamus.
0: Ja, maar dus het nijlpaard is wel vernoemd naar de rivier de Nijl. Dus daarom dacht ik.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat ze daar ooit ontdekt zijn. Misschien in ieder geval dat de Nederlanders voor het eerst een nijlpaard hebben gezien in de Nijl. Dat ze daarom dachten, joh, laten we het een nijlpaard.
0: Maar dat kun je toch
1: niet met een paard van doen.
0: Hippopaard of zo, weet ik wel. Toch?
1: Ja, zoiets. Hippopotamus, ja.
0: Hippopotamus. Goed, en even terug naar die slang. Maar niet gevaarlijk, zeg je. Gewoon laten. En het is beschermd, dus ze worden bedreigd met uitsterven.
1: Ja, het gaat er inderdaad niet goed mee. Kijk, het probleem met die ringslangetjes is dus dat er steeds minder plekken zijn waar ze kunnen leven. En dat is voor die slangen dus best wel een probleem. En om ze dus te helpen, en jullie noemen het net al even, worden er van die broedhopen aangelegd waar ze dus eitjes in leggen. En nu zijn rondom Amsterdam en op een paar andere plekken in Nederland zijn dus vorig jaar heel veel eitjes gelegd. En ook dit jaar verwachten we heel veel eitjes. En dat is eigenlijk fantastisch nieuws.
0: Ja, als je een komkommer achter een kat legt, hè, en die kat ziet ineens die komkommer, dan springen ze toch een meter in de lucht. Ken je die filmpjes?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hebben slangen dat ook met tuinslangen of met andere nepslangen van de grappenwinkel?
3: Scheetkussen.
0: Nee. Nepslang. Die kun je toch kopen? Weet je,
2: Ja. Waar speelt de winkel wel?
0: Schrikken slangen daar ook dan van? Dat ze op een gegeven moment ook dat ze weggaan?
1: Voor zichzelf. Nou ja, dat is een goede. Dat weet ik eigenlijk niet. Bij katten volgens mij wel. Dus katten hebben volgens mij een soort. Ja, die zijn
0: Wat denken katten dan dat zo'n komkommer is? Vraag me dan af. Als een kat in één keer vanuit stilstand een meter hoog kan springen.
1: Ja, ik denk dat ze denken dat het een slang is. Dat het dus een gifslang is.
0: Oh.
1: Of misschien wel een ringslang en dan per onrechte een meter de lucht in springen.
0: Okay.
1: Maar bij een slang, een slang kan ook niet springen. Dus dat scheelt al wel een hele hoop. Dus dat wordt lastig. Maar slangen die zijn niet zo alert als dat een kat dat is.
0: Nee, maar schrikken slangen dan ook niet van komkommers?
1: Dat is een onwijs interessante onderzoeksvraag. Dat zou ik eigenlijk eens een keer moeten onderzoeken. Ik denk het niet.
0: Niet.
1: Ik denk het niet.
0: Okay. Ja, dat houdt me bezig. Zeg maar, in Overijssel en Amsterdam, hè, steeds meer eieren gevonden van ringslangen. Waarom speciaal deze gemeentes? Waarom hebben de slangen deze plek uitgekozen?
1: Nou, omdat dus op die plek het wat minder goed gaat met die
0: provinciën.
1: Ja, deze provincie. En ja, dus wat ze eigenlijk doen met die broedhopen, dat is eigenlijk een soort couveuse voor de slangeneitjes. Dus wat er gebeurt, zo'n broedhoop,
0: daar zitten
1: allemaal bacteriën in, die breken die bladeren en die messen zo af. Het wordt heel warm. En dat vind ik die eitjes geweldig, want daar komen ontwikkelen die eitjes zich beter van. Dus als je op bepaalde plekken waar het niet goed gaat met die slangen, een aantal van die broedhopen neerlegt, dan is de kans veel groter dat er veel eitjes uitkomen. En dat is natuurlijk weer geweldig nieuws voor de slangen.
0: Ja. Moet je ons zorgen maken? Of moeten ze een handje helpen?
1: Nou, ik zou zeggen, kijk, als je een plekje over hebt en je weet dat er in je buurt van die ringslangen zijn, leg dan een paar van die broedhopen in je tuin.
0: Mooi.
1: Of een composthoop.
0: Ja. Waar haal je dat? Waar koop je dat?
1: Nou, in principe is gewoon compost is gewoon eigenlijk wel een tuinafval. Als je dat allemaal op elkaar
0: gewoon alles in de tuin gooien. Ja,
1: ja precies.
0: Heb ik geen tuin. En wat moet ik dan doen?
3: Op het balkon misschien?
1: Op het balkon zou kunnen, ja. Ik ben wel een kleine kans dat je dan aan een ringslang gaat vinden. Maar wie weet, het is nooit uitgesloten. Hmm. Maar het is inderdaad wel, het helpt wel als je dat op een plek doet, ergens een beetje in de natuur. Of langs de rand van water. Dat werkt wel beter, ja.
0: Matthias Bittenbinder, bioloog van Naturalis, bekend van televisieprogramma's. Ben je ook te boeken voor iets?
1: Bijvoorbeeld voor radio-interviews. Maar ook, ik geef ook wel lezingen. Ja, okay, dat vind ik ook wel leuk. Superleuk. Voor kinderen en voor volwassenen.
0: Oké, okay, mag ik jou bedanken? Ik vond het. Ik vond er wat van. Geen dag.
1: Laten we even in het midden of je het leuk vindt.
4: NPO Radio 2.
5: NPO Radio 2.
4: Er is maar één NPO Radio 2.

0: Stubinitsky komt met een hele... is aan het uitdelen alsof hij op de lagere school zit. Wat is er aan de hand, Jury?
1: Ja, af en toe moet je je collega's een beetje verwennen, toch?
0: Oh. Dat is een gevaarlijke uitspraak op het Mediapark.
1: Alles dan open.
0: Nee. Zijn allemaal mensen uitgeflikkerd dat die dat hebben gedaan. Nee, dat weet je.
2: Ja,
0: dat wil jij een programma bij SBS, dan kan dat, hè?
1: Kijk, vaak kom ik hier binnen... En jij staat dan te jongleren met kleine koffieglaasjes en maakt voor iedereen koffie. En je hebt
0: gewoon
1: een
0: induct te maken.
1: En je hebt een snoepwinkeltje vaak. En ja. Vandaag zag ik het snoepwinkeltje niet.
0: Het snoepwinkeltje.
2: Zijn we alweer klaar mee?
0: Dat is zo vaak gevallen op de grond dat we dachten, dat vinden we niet meer leuk.
1: En toen dacht ik, ik doe het zelf wel weer.
0: Ik vind het lief.
2: En je Kosovaarse, wat is het ook weer voor schaal?
1: Het is een Tsjechoslowaakse schaal waar het in zit.
2: Heel leuk.
1: Ja, of een bedsteek, weet ik.
0: Tsjechoslowaakse. Dus uit de tijd nog dat een Tsjechoslowakije was. Als een niet-Tsjechië.
1: Ja, het is heel oud.
0: Tsjechoslowaaks, mooi.
2: Ja, hele het tijd. Kan ook een pispot. Ja. Kan ook.
0: Noem je, heb je het ook nog over Joegoslavië? Of dat dit?
1: Voor, ja.
0: Ja, kan. Ja.
2: Het zou wel heel erg zijn. Dan zou hij als nieuwslezer.
0: Waar ga je op vakantie naartoe?
3: Ik ga naar Joegoslavië.
1: Het staat op de onderkant. Tsjechoslowakije.
3: Met een tent. Met een deusje vol naar Joegoslavië. Heerlijk toeven.
0: Lekker. Dat is Bruno Mars en I Just Might. Dit is de middagshow. En we hebben een nieuwe top 5 over 5. Hebben we daar nog tijd voor, Gijs?
1: Jawel, even snel.
2: Oh, het was zo schrikken, joh. Er is alcohol in het spel bij ernstige incidenten op militaire kazernes. Dat schrijft Dagblad... Nou, ik blijf een moeilijk woord.
0: Geeft helemaal niks. Gewoon rustig.
2: Dat schrijft Dagblad Trouw vandaag.
4: Het blijken dus een stelletje drankorgels te zijn. Het zijn kampioenen van het gerstenat. Het zijn zuipschuiten, deze militairen.
0: Nosums. Daarom vraag in de top 5 over 5. Hoe weet je nou dat een militair ook een alcoholist is? Dus hoe weet je dat een militair ook alcoholist is? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
4: Joyce zegt, hij lengt zijn drank aan met een Red Bullet.
0: Oh, Jarno en Damir, dankjewel voor het meedenken. Hoe weet je dat een militair ook alcoholist is? Hij deelt graag kopstootjes uit.
2: Oh. En Robin stuurt, hij schiet een Jägerbom.
0: Mooi. Meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luisteren. Hoe weet je dat een militair ook alcoholist is?
5: Dit is NPO Radio 2.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
3: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
4: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: En zijn het 3:05. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
13: Hey Ruud, goedemiddag. Tesla heeft de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Nederland misleid, zeggen onderzoekers. Statistieken over veiligheidsclaims voor zelfrijdende auto's zijn mooier voorgespiegeld. Sinds april mogen Tesla-rijders met losse handen rijden, zolang ze maar opletten. In de aanloop daarnaartoe beweerde Tesla dat het zelfrijhulpsysteem tot wel 10 keer veiliger was dan een mens achter het stuur. Onderzoekers noemen de bewering misleidend en gebaseerd op een onrealistische aanname. Een man die werd verdacht van een vergismoord in Berkel en Roderijs gaat niet de gevangenis in. 12 jaar geleden werd een man neergeschoten die zijn honden uitliet. Waarschijnlijk werd hij aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde en was hij niet het slachtoffer dat de daders op het oog hadden. Op basis van getuigenverklaringen uit de criminele wereld dacht justitie dat een man van 59 uit Schiedam het brein was achter de moord. Maar hij gaat nu vrij uit, omdat de rechter het bewijs onvoldoende vindt.
14: Wat de rechtbank ook heeft aangegeven, het lijkt er een beetje op dat er in het criminele circuit informatie is rondgepompt. Maar van wie komt dat vandaan? Wat zijn de details? Dat kan niet vastgesteld worden.
13: Het is nog steeds niet duidelijk wie de fatale schoten heeft gelost. In Putten, Ermelo en Harderwijk is steeds meer onrust onder automobilisten. Want daar zijn autovoelers aan het werk.
15: Ze scannen de buurt van tevoren. We hebben inmiddels camerabeelden gezien dat ze door de wijk heen rijden. Ze maken foto's van de wijken, de straten, de woningen. En s'avonds komen ze terug, met z'n allen.
16: De pakkans is natuurlijk minimaal, hè, want ja, s'avonds laat, s'nachts zijn er weinig mensen op straat. 9 van de auto's op slot en de 10e is open. Ja, en als het jouw auto is, ja, dan heb je pech.
13: Uit onderzoek blijkt dat autovoelers vaak mensen uit de buurt zijn. En de reclameblokken tijdens de drinkpauzes op het WK voetbal worden niet zo goed bekeken. Vitens heeft berekend dat Nederlanders tijdens die pauzes massaal naar de wc gaan. En Vodafone Ziggo heeft ook onderzoek gedaan naar de drinkpauzes. Precies op het moment dat er gisteren bij Oranje werd gestopt voor verkoeling ging het internetverkeer met 18% omhoog. Mensen gingen dus vaak op hun telefoon zitten scrollen. Het weer vanavond opklaringen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen wat meer zon en warmer dan vandaag. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
12: Jori, dankjewel. Tot zo weer. Rijn Baartman bij de ABB. Rijn, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Ruud.
12: Druk.
17: Nou, het is niet heel druk. Althans, het is druk op de weg, maar rustiger dan normaal. De meeste files staan nu in de Randstad. Twee files op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk 10 kilometer... met een klein half uur vertraging door een ongeluk. En op de A4 richting Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux, daar heb je 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De A12 dan, Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten, 5 kilometer met 3 kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En de N207 tot slot Hillegom richting Bergambacht, tussen Afrit ter Aar en de aansluiting met de N11 doe je er 3 kwartier langer over.
12: Rijn!
17: Ruud.
12: Dankjewel.
18: Zometeen bij De Wild in de Middag.

0: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: let you know. It's in excess. You wanna my kind. I need you tonight. Het tweede gedeelte van het radioprogramma zou ik bijna
1: zeggen. Is het vandaag een radioprogramma?
0: Het is vandaag een radioprogramma. Morgen is het een schilderij. En overmorgen is het een, ik denk een installatie.
1: Een installatie?
2: Oh, dat...
0: Een live installatie met bewegende kunstbeelden.
2: Dat denk en dan zijn wij de kunstbeelden?
0: Dat weet ik nog niet. We denken daar nog over na. Dus,
2: oké. Okay.
0: En dan donderdag doen we de generale repetitie. Overigens, donderdagavond is het weer Swedish House Mafia avond bij mij thuis. Leuk. Er komt de hele buurt luisteren naar allemaal platen. En ik ga donderdagavond ook mixen en scratchen.
1: En doe je dat dan weer met de ramen open, of niet?
0: Ja, want het wordt heel lekker weer.
1: Oh ja, dat is waar.
0: Ga ik ook buurtbarbecue ga ik dan doen op alleen maar platen van Swedish House Mafia.
2: Ja, leuk.
0: Ja.
2: En wanneer worden wij uitgenodigd?
0: Niet. Want het is vol is vol.
2: Dus, nee, maar dan weten we dat.
1: Wij wonen ook niet in de buurt natuurlijk.
0: Nee, dat is al een buurtgenote. Anders, je mag wel komen. Overigens, je kunt het huis van Bridget kopen. Die staat, dat staat te koop.
1: Daarover gesproken, heb jij een buurtvereniging?
0: Ik heb wel een VVE. Ik weet niet of een buurtvereniging. Ja, ik denk het wel trouwens.
2: Heb je dan ook buurtbarbecues en zo?
0: Ja, ja, zeker.
2: Oh,
0: ja.
2: Oké.
1: Wat leuk. En dan is een partytent en dan ga je barbecue met elkaar.
0: Nou, dat doen ze in de straat bij mij om de hoek.
1: Wat leuk.
0: En hiervoor woon ik in een andere buurt. Daar deden ze dat ook. En dat was met Koningsnacht, weet je wel.
1: Ja.
0: Was het echt de grootste parenclub van Nederland. Er ging echt iedereen met iedereen.
2: Echt?
0: Dat was een soort van geheim.
2: Een soort sleutel in de bak en
0: niet,
2: we zien het
0: nou, maar
2: wel.
0: Echt, daar deed iedereen het met iedereen.
1: Maar was daar iedereen vrijgezel?
0: Nee, dat was juist zo grappig. En dan kreeg je de tijden daarna dus allemaal van dat gekonkel.
2: Second love, toestanden.
0: Bizar.
1: Wat een saillante buurt.
0: Ja, ik ga niet zeggen welke buurt dat was in Oost. Maar dat was wel echt... dat was wel een gekke buurt.
1: Wat had jij boven die lunchroom wonen?
0: Ja, ja.
1: Was dat een vieze buurt dan?
0: Nou, jij noemt dat vies. Dat,
1: een moderne buurt.
2: Ruimdenkend.
0: In die nacht houden mensen gewoon ineens heel veel van elkaar.
1: Oh, dat is ook wel heel mooi.
0: Dat is heel mooi.
1: Dat is wel mooi, de liefde.
2: Ook rommelig als je elkaar de volgende dag tegenkomt bij de glasbak in je badjas. Ik noem maar wat.
0: Ja, dat lijkt mij heel rommelig. Ja. Goed, ik weet niet hoe ik er kom. Maar het tweede gedeelte van dit radioprogramma en een nieuwe top 5 over 5.
2: Groot artikel op de voorpagina van De Trouw vandaag. Op militaire kazernes vonden de afgelopen jaren ernstige incidenten plaats, waarbij militairen onder invloed van alcohol waren.
0: Ja, dat moet je wel serieus brengen, want het gaat om echt wangedrag, hè?
2: De afgelopen jaren vonden er ernstige incidenten plaats waarbij militairen onder invloed van alcohol waren. Wangedrag, geweld en ongelukken waren geen uitzondering.
1: Bleef er niet bij, want bij die ongelukken raakten militairen gewond, blijkt nu uit onderzoek op basis van vertrouwelijke documenten. En we kunnen dus wel zeggen dat militairen gewoon een stelletje alcoholisten zijn.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: En hoe weet je dat een militair ook een alcoholist is?
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Lars zegt nou, hij begon ooit bij de Wodkadetten.
1: Ja.
0: Oh ja.
2: Wodkadetten.
0: De Wodkadetten. Bij de Wodkadetten. Ja, zo is hij wel.
4: Nummer 4.
2: Op nummer 4. Hoe weet je dat een militair ook alcoholist is? Mariette stuurt, hij loopt de hele tijd naar de tap toe.
0: Tap toe.
3: Nummer 3.
1: Alex op 3. Hoe weet je dat een militair ook alcoholist is? Nou, hij is geen adjudant, maar een adjudant.
4: Nummer 2.
2: Op nummer 2. Hoe weet je dat een militair ook alcoholist is? Patrick, Nine, DB, Bianca, Marcel, Arjan, Kees, Johan en Paula. Dankjewel. Hij maakt met gemak een kratje biersoldaat.
3: Nummer 1.
0: Hoe weet je dat een militair ook alcoholist is? Maries, dankjewel voor het meedenken. Nou, hij drinkt op commando.
1: Ja.
0: Dankjewel voor het meedenken. Morgen is er weer een.

0: Zullen we even bijpraten met Rick Evers? Want Marius Hoiby. De zoon van Mette de Marit en Hakon Kruis. Die heeft 4 jaar cel gekregen.
1: Ja.
0: Want hij heeft zich misdragen en dat soort gekke dingen.
2: Oh, wel, ja, echt flink misdragen.
0: Ja, flink misdragen.
2: Woonde die ook bij jou in de buurt?
0: Ja, die woonde dus onder mij.
3: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Tranen in de Gift Shop van Roxanne Hazes. NPO Radio 2.

Vanaf dag 1 ben ik al fan van deze vrouw. Roxanne Hazes en de topsong van deze week. Tranen in de gift shop. Ook nog Just, Jack Style en Jon ervoor. En Turn the Lights Off. Dit is de middagshow. Dacht even stoer doen, hè? I am the king!

0: Sta op voor de koning en koningin.
1: Het WK zorgt voor oranje koorts, ook bij de Royals, oftewel de Oranje zelf. In Noorwegen is er juist weinig reden voor feest, want Marius Borg Hulby, zeg ik dat goed, Rick?
2: Ja, heel goed.
1: Hulby. Is het Hulby of Holby?
2: Hulby. Nee,
1: Hulby. Hulby. Is een voordeel tot 4 jaar cel, want die heeft het echt behoorlijk bond gemaakt, hè? Die kaffer.
2: Ja, er waren 40 aanklachten die aan zijn broek hingen eigenlijk. 34 daarvan die zijn ook daadwerkelijk gegrond verklaard. Waaronder 2 van de 4 verkrachtingen op zijn naam. 2 dus niet, dus daar is hij heel erg blij mee. Hij zegt echt dat hij onschuldig is. En dat geldt ook voor die andere 2 waarvoor die wel dus ten laste zijn gelegd. En daar wil hij ook tegen in hoger beroep gaan.
1: 2 van de 40.
2: Nee, het gaat ook over mishandeling bijvoorbeeld van zijn ex-vriendinnen en dat soort dingen. Het gaat over drugsbezit, allemaal.
1: Maar is het... Is
2: niet echt de dingen die je verwacht bij Royal. Nee, hij is natuurlijk ook heel Royal, dus dat scheelt. Maar ja, het is wel...
1: Maar is het zo'n ongelijk projectiel of is het gewoon een verwend kutkind?
2: Het zit een beetje in de genen, denk ik. Want papa en mama waren ook, zaten ook aan de drugs. Papa, toen hij werd geboren, zat zijn vader in de cel. Even verduidelijken dat hij niet de kroonprins.
1: Wat een krampje.
2: Ja. Ja, zo kun je het ook noemen. Dit is niet de kroonprins, hè. Met de Marit, de kroonprinses, kreeg deze jongen in een relatie voordat ze de kroonprins ontmoeten. Het is een zielig geval. En dan is het ook nog eens met de Marit, de kroonprinses, die zit te wachten op een longtransplantatie. Dus die heeft te stellen met zo'n zoon.
1: Ja. Zeg, hij zou zelfs te gevaarlijk zijn om zijn zieke moeder, waarvan je net zegt dat zijn ik weet niet wat we hebben. Wij lopen de hele tijd vast.
3: We zitten er net.
4: We moeten er even nog lekker in komen. Het is maandag.
1: Ja. Maar hij is te ziek om zijn moeder te bezoeken. Oh, tenminste, te ziek in zijn hoofd dan in dat geval. Hij is gewoon gevaarlijk gek.
2: Men zegt daar zelf, het is geen monster. Het is een getroubleerde jongen die een moeilijke jeugd heeft gehad. Die al vroeg in aanraking is gekomen met drugs.
1: Zei je drugs?
2: Wat zegt u?
1: Drugs. Oké.
4: En is het nou iedere dag groot nieuws in Noorwegen of zijn ze er ook wel een keertje klaar mee?
2: Nee, het lijkt er niet op dat ze er klaar mee zijn. Het zijn inmiddels tienduizenden berichten die er sinds zijn eerste keer dat hij opgepakt is. Dat is nu al bijna 2 jaar geleden, geloof ik. Er zijn zoveel berichten over verschenen. De Nooren smullen hiervan van de ene kant. Van de andere kant hebben ze ook te doen. Want ze hebben een hoogbejaard koningspaar die steeds minder kunnen gaan doen. Ze hebben dus een kroonprinses die in de lappenmand ligt. Die als ze geen nieuwe long krijgt, nog maar maximaal een jaar te leven heeft.
1: Maar die krijgt gewoon een long binnenkort.
2: Nou ja. Er zijn natuurlijk wel heel veel meer mensen die nu zichzelf hebben aangemeld voor om donor te worden. Maar dat wil niet zeggen dat er een match is. En je moet natuurlijk wel eerst doodgaan.
1: Ja, precies.
2: En de omstandigheden moeten er maar net naar zijn. Dat ze ook een nieuwe long kan krijgen.
1: En Rick, wordt deze Hulby, wordt hij in de gevangenis ook koninklijk behandeld? Of gewoon
2: zeker niet, want hij heeft ook geen titel. Hè. Hij is de zoon van Mette Marit, maar het is geen prins of zo.
1: Nee, maar Hakon.
2: Het is geen koninklijke hoogheid. Hakon, zijn stiefvader.
4: Ja,
2: bij zijn stiefvader. Dat wordt later koning. Dus dat is wel een raar ding. Ik denk dat de Noorse monarchie nog nooit zo aan een zijde draadje heeft gehangen. En ook qua populariteit. Niemand wilde daar ooit van de monarchie af. Maar dit zijn toch wel dingen om vraagtekens bij te zetten natuurlijk.
1: Dan nog even over het WK. Is het paleis deze maand ook extra oranje gekleurd? Weet je dat?
2: Kasteel Het Oude Loo, dat is zeg maar achter het paleis Het Loo, dat museum. Daar slaapt de keizer van Japan. Komende week komt hij op staatsbezoek. Woensdag begint het officieel, maar ze zijn hier al een weekendje om even te acclimatiseren.
1: Nou, die zullen het gezellig gehad hebben gisteravond.
2: Nou ja, ik heb niet echt het idee dat de keizer van Japan ik had niet echt het idee dat het een levend wezen was eigenlijk.
1: Als je
2: gelijk met onze koning Willem-Alexander, die is joviaal, die staat te juichen op de tribunes. Die zie je met een oranje shirt op de tribunes. Maar die keizer, het is een soort van mythisch wezen. We hebben hem net ook gezien bij Paleis het Loo. Daar heeft hij een rondleiding gekregen. Wij mochten ook zijn achterkant niet in beeld brengen. Dat bestaat dus ook niet.
3: Waarom niet?
2: Dus nee, die heeft alleen een voorkant. Punt. Dat mag dus niet in beeld gebracht worden.
1: Maar ja, Julio Iglesias wilde ook alleen maar aan zijn goede kant gefotografeerd worden. Dus waarom hij niet?
2: Ja,
1: dan?
2: Dat snap ik inderdaad. Maar hij zit onder het juk van de Japanse hofhouding. Dat is ook de reden waarom de keizerin er niet bij was. Die is hartstikke depressief, wil ik niet zeggen. Maar ze heeft wel te lijden met lange ei onder het Japanse hof. Waarvan zij een soort marionetten zijn.
1: Rick, deel even. Heb je wel eens sushi gegeten, Gijs?
3: Ik heb wel eens sushi
1: gegeten.
3: Oh, wel. Okay,
1: even checken.
3: Dat is met die rijst, toch?
1: Ja, precies. Ja. Ja,
3: en vis.
1: Goed, en nu dan?
2: En nu? Nou ja, nu is afwachten. Ze was er nu dus niet bij. Woensdag begint dat staat natuurlijk officieel. Met een kranslegging en een erewacht. En ze gaan donderdag gaan ze geloof ik ook nog naar het Rijksmuseum en dat soort dingen. Maar heel veel onderdelen gaat die keizerin volgens mij niet bij zijn. Het is maar afwachten dat ze er überhaupt bij gaat zijn. Het is een intensieve week voor deze mensen.
1: Mag je ontzettend bedanken voor het bijpraten?
2: Ja, doe maar dan.
1: En dankjewel, ontzettend bedankt. En bedankt. En tot snel weer.

0: weet niet heel goed wat ik hier mee moet als iemand tegen wil. Ja, je bent dus een material lover. Wat is dat dan?
1: Dat je graag cadeautjes wil?
0: Ja, toch?
1: Dure dingen,
0: ja.
1: Apple Watches en zo.
0: Ja, ze...
1: Dus geen bloemen, maar...
0: Prada-tasjesnolletje.
1: Dat denk ik, ja.
0: Dat denk ik dus ook. Nou goed, was de Material Lover van Shanna Spyro. Dit is de middagshow.
2: En dit is het Radio 2 weerbericht. Vanavond op de meeste plaatsen opklaringen. Morgen zon en wolken, maximaal 25 graden. Eind van de week wordt het nog veel warmer.
0: Oké. Verkeersinformatie van de ANWB. Rijn Baardland met de ANWB, hoeveel heb je?
3: 232 kilometer file en dat is rustiger dan normaal. De meeste files staan in de Randstad. Zo ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 8 kilometer met een kwartier vertraging door een ongeluk. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. Een half uur vertraging door wegwerkzaamheden daar. De A32 dan, Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvenga en Steenwijk Noord doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk een kwartier vertraging door een ongeluk en de linker rijstrook is er dicht.
0: Mag jou bedanken?
3: Ik wil jou ook bedanken.
0: Oké, bedankt voor elkaar.
3: Tot.
0: Nationaal van 17:30, hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Een Syrische man die in Druten woonde heeft 26 jaar cel gekregen voor gruwelen in Syrië. Hij maakte zich ruim 10 jaar geleden schuldig aan marteling, verkrachting en ander seksueel geweld. Hij zat in een militie die samenwerkte met het regime van de Syrische president Assad. De man kwam 5 jaar geleden naar Nederland. De organisatie van de Marathon van Sneek moet hals over kop een nieuwe EHBO-vergunning regelen, omdat ze in zee zijn gegaan met een oplichter. Het gaat om een man uit Groningen die zich voordoet als ambulancebroeder. Die schreef met zijn bedrijf een EHBO-plan voor de Marathon van Sneek van komende zaterdag. Maar de gemeente is erachter gekomen dat de man niet deugt en heeft de vergunning daarom ingetrokken. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Ze zijn 24 en 25 jaar en komen ook uit Amsterdam. De derde verdachte is weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Bij de ontploffing in Amsterdam raakten 7 mensen gewond. En Tunesië heeft al na 1 wedstrijd op het WK de bondscoach ontslagen. De ploeg verloor afgelopen nacht met 5-1 van Zweden. In de voorbereiding van het WK ging het ook al niet echt lekker. Toen verloor Tunesië met 5-0 van België. Verdediger Omar Rekik bood na de nederlaag tegen Zweden zijn excuses aan de Tunesische supporters.
5: Just me personally, I want to say sorry to the Tunisian people because this is not how we show ourselves. 10 goals in 2 games is crazy. We need to look ourselves in the mirror and speak between each other because this is not good enough.
4: Wie de nieuwe coach van Tunesië wordt, is nog niet bekend. Oranje speelt op 26 juni tegen Tunesië in de groepsfase.
0: Dus als we heel slecht presteren, dan mogen onze bondscoaches er zomaar uitgooien.
4: Ja, dit is natuurlijk volgens mij gedaan door de voetbalbond van Tunesië.
0: Waarom dan?
4: Neem aan dat hij daarover gaat, omdat hij het heel slecht deed. En hij beoordeelde spelers ook individueel, in het openbaar. En dan zei hij bijvoorbeeld, nou, Ruud de Wild, die kan echt totaal niet verdedigen.
0: Ja, daar heeft hij ook een punt. Ik kan ook helemaal niet verdedigen.
4: Het team was daar helemaal niet blij mee.
0: Oh, oké. Juri, dankjewel voor je bijdrage.
4: Graag
0: voor je openhartigheid. Mm-hmm. Voor je zijn. Voor het zijn van jou.
4: Graag gedaan.
0: We gaan verder met het radioprogramma. Er is maar één. Want zometeen Michiel Vos met USA Today. En hij wordt Nederland uitgezet. Daarover zometeen meer.

0: Dat is wat hij verkoopt, deze man. Feel good, feel good. Lionel Richie en All Night Long, ook nog Douwe Bob en I Believe. Die verkoopt ook feel good, feel good.
1: Die Douwe Bob?
0: Ja, zeker. Zeg, hij zit in zijn raamkozijn op de Wallen in Amsterdam, dus we gaan contact met hem maken.
2: I was saved by God to make America great again.
0: USA. Today. Nou, grappig, het is eerst de man die ik uit de raam zie hangen op de Wallen.
3: Ruud, dan ben je ouderwets. Er zijn genoeg mannen vast in die ramen. Dat kan haast niet anders. Dat is toch allemaal heel modern geworden?
4: Nou, dat kan jij onderzoeken. Nou, jij zit er middenin.
3: Ik ga dat vanavond op onderzoek uit.
0: Geloof mij, voor elke man die in een raam staat, krijg je €100 van mij.
3: Ja, maar denk je serieus dat er geen mannen zijn op de Wallen? Dat zou me echt wel verbaasd zijn.
0: Jij woont echt te lang in Amerika.
4: Ja, maar luister, ik durf echt te zeggen dat er geen vrouwen daar langs de ramen gaan om te kijken of er een kerel in de ramen staat.
5: Nee, maar mannen voor mannen.
0: Ja, mannen voor mannen kan wel.
4: Ja, mannen voor mannen, dat zou beter kunnen.
3: Ja, ik dacht een mannen voor mannen hoekje. Oké, pardon.
0: Wil je dat? Is dat de wens van de gedachte?
3: Nee, het gaat er niet om. Het gaat gewoon over de Wallen, de cultuur, Amsterdam, weet je wel.
0: Je vraagt het voor een vriend. Goed, groot nieuws. De Verenigde Staten en Iran zijn het voor de 20e keer eens geworden over het beëindigen van hun onderlinge oorlog. Is dit nou weer zo? Is dit een hoax weer, of niet?
3: Nee, het is inmiddels 21. Nee, je hebt helemaal gelijk. Het is een deal of no deal. Dat is het spel hier. Er is een deal. Maar die deal, Ruud, is alleen maar om een echte deal te maken. Er is helemaal geen deal. Er is een memorandum of understanding. Ja, dat we gaan praten in Zwitserland.
0: En dat memorandum, hè, waar je het over hebt. Ja. Is dat een draft die altijd al klaar ligt?
3: Een memo ook wel. Ja, nee, dat is een. Ja, inderdaad. Dat is een draft die zegt. Oké, okay, we gaan 60 dagen praten in Zwitserland. En daar gaan we natuurlijk de echte onderwerpen op tafel krijgen. Namelijk het nucleaire programma van Iran. Want dat zit helemaal niet in deze deal. Dat moet in de echte deal.
0: Ik ben zaterdag heel boos aangesproken door iemand in de appie. Dat is geen grap. Die kwam naar me toe. Je bent een vuile NSB'er.
3: Huh?
0: Nou
3: ja,
0: wat zeg jij nou toch?
4: Weet dus waar
0: ik,
4: dit naartoe
0: ik
4: gaat.
0: Keek in mijn winkelwagentje, heb ik gekke dingen gekocht.
5: Oh ja.
3: Heb je een fantastische boek over Mussert gekocht misschien?
0: Nee, ja, dat dacht ik al niet, want het is uitverkocht. Maar ik keek naar mijn kleding. Ik zei, oh, niks geks. En toen zeg maar, wat is er aan de hand? Ja, Michiel Vos is hier al heel lang. En hij zit hier waarschijnlijk ook illegaal als Amerikaan. Dus, en jij zegt dat hij hier te lang zit.
3: Nou, dat was heel eloquent verwoord door die meneer of mevrouw bij de appie. Mm, of bij de Jumbo.
0: Was een meneer.
3: Ik geloof ook niet dat jij naar de appie gaat. Volgens mij ga je niet naar de appie. Nee, je bent meer een Jumbo-man.
4: Dat vind ik echt totaal niet.
0: Dat is een rare
4: Jumbo. Dat is ook geen Jumbo.
0: Het was voor de appie. Je praat erover.
3: Een juichjack bij de Jumbo.
0: Even terug. Maar deze man maakt zich dus zorgen dat je in Nederland wordt uitgezet.
3: Ik ben niet illegaal, want ik heb een Nederlands paspoort en ik heb een Amerikaans paspoort. Dat kon toen nog, vroeger. Dat kan tegenwoordig heel moeilijk, maar dat kon toen nog.
0: Maar nu met de rechtsregering hadden, moest toch iedereen met een dubbel paspoort...
3: Klopt. Het wordt ook steeds moeilijker. Hè?
0: Maar ben je dan nu tijdelijk een economische vluchteling? Heb je het hier beter?
3: Ja, je bent een tijdelijke allochtoon.
0: Gelukzoeker.
4: Gelukzoeker,
0: het gelukzoeker. Ja. Dus eigenlijk moet jij opnieuw integreren.
3: Ja, ik ben een gelukzoeker uit New York. Dus niet uit Syrië, Amman, Jemen of weet ik veel. Maar gewoon
0: dat maakt jou niet minder gevaarlijk, hoor. Ik bedoel dat die mensen die je kent.
3: Where were you on 9-11? Ja,
0: zeg, luister, hoe groot is de rol van Trump geweest bij dit vredesakkoord? Of heeft hij helemaal niks te vertellen?
3: Ja. Dat weten we niet. Het enige wat hij wel heeft gezegd, wat wel markant was, is Netanyahu, die dus geen onderdeel is van deze deal, denken we. Die is a difficult guy, very difficult guy to deal with. Hij heeft Trump veel meer aan de stok gehad.
0: Nou, dat vindt niet alleen Trump, hoor, dat vindt de rest van de wereld inmiddels ook.
3: En toen zei hij daarover, luister Netanyahu, jij hebt er eigenlijk voor gezorgd dat een hele generatie van Amerikanen...
0: Oh, persalarm. Eigenlijk... We hebben persalarm.
3: Oh, persalarm.
5: Okay, ja, ik zit even naar de precieze tekst te kijken, maar er komt hier binnen. Iran en VS hebben akkoord getekend, zojuist, 2 minuten geleden.
3: Oh, nou, dat is dus nummer 21 of nummer 22 in het vervolg.
0: Maar goed, ze hebben al eerder getekend en gingen ze 48 uur later weer bombarderen.
3: Juist, want het belangrijkste ligt nog op tafel. Dat is namelijk het nucleaire programma, het rakettenprogramma.
0: In de straat van Hormuz.
3: De straat van Hormuz gaat open.
4: Vrijdag, toch? Gaat er vrijdag open?
3: Ja, maar Hormuz gaat open.
0: Maar Iran wil Hormuz geld, dus dat gaat weer gedoe worden.
3: Ja, ik wil dat die twee broers op online, dat ben ik groot fan van die mannen, dan wil ik die wel dat die wel eens spreken. Nee, dit verhaal van Hormuz gaat open. De blokkade van de VS gaat eraf. Alles. Oh, en er worden tegoeden die bevroren zijn in het buitenland van Iran, heel hard achtergrond muziek, worden losgelaten.
0: Oké. Okay.
3: Ik kom er wel over uit, hoor.
0: Dames en heren,
3: Michiel
0: die deelt weer details die waar je als je zit te luisteren helemaal niks aan hebt.
3: Vuile illegaal. Hoe zeg je dat? Nee, vuile gelukszoeker. Maar dit is een hard achtergrondsmuziekje. Dat weten de mensen niet, maar dat hoor ik het dus in mijn oor. Dan moet ik overheen praten. Okay, dat is best moeilijk.
0: Is het nu zachter?
3: Ja, dit is beter. Het is beter, ja.
0: Oké, okay. Goed. Michiel zou wordt wel een dagje ouder natuurlijk. Hè. Maar goed, we hebben alles een beetje gehad.
5: Nee, we moeten toch even de verjaardag van Trump.
0: Oh ja, de verjaardag van Trump. Ja. De verjaardag van Trump.
3: Die is nog ietsje ouder dan ik. Ruim 25 jaar. Zeg ik dat goed? Ja. Die is 80 geworden. Gisteren met een kooi gevecht.
4: Oh, gefeliciteerd, Michiel.
3: Ja, daar hebben we volgens mij een mooi fragmentje van.
0: Ja.
1: Michelle Obama is a man. Am I right, America?
0: Nou, wat is dit weer voor...
3: Dit was een van de UFC-vechters in de octagon. Die zei na afloop winst behaald. En die zei toen even Joe Rogan, de announcer, in de octagon ten overstaan van de president en iedereen, Michelle, want hij denkt dat ze Michelle heet. Michelle Obama is a man. Dat is een complottheorie op diep rechts. Dat is natuurlijk heel links. Amerika wordt natuurlijk boos.
0: Was het Joe Rogan?
3: Ja, nee, het was niet Joe Rogan. Hij zei het tegen Joe Rogan, die had de microfoon vast. Die interviewde mensen na afloop. Die stond in de octagon, want Joe Rogan komt uit de vechtsport. Maar deze man was een vechter.
0: Maar Joe Rogan is helemaal geen fan meer van Trump?
3: Nee, dat is inderdaad best wel opvallend. Die was het dus wel, inderdaad. Die is niet meer zo'n fan, maar natuurlijk nog wel een beetje half fan. Weet je wel?
0: Ja.
3: Op dit moment is hij dan net wel fan.
0: Goed, ik heb het achtergrondmuziekje uitgezet. Ja. Je hoort wel een toon, maar dat is een andere toon. Hoef je niet te benoemen. Ik probeer dat heel langzaam goed op professionele wijze af te rollen met je. wanneer...
3: Je moet het lachen, sorry. Achter het raampje op de wallen. Dat kan ook niet anders dan een betere in.
0: Heb jij gaan zitten blowen ergens vanmiddag?
3: Ook op de wallen.
0: Ja, met de bierfiets. Nou,
4: of meeroken, dat kan ook.
3: Ik doe het gewoon maar zelf, dan kom je er gewoon niet aan toe. Vanaf het Damrak, verpoond. NPO, Radio 2, Ruud de Wild, de Wild in de middag.
0: In je raampje hoedje.
3: In het raampje vanaf de wallen.

Dames en heren, met u welnemen. Ook zonder ga je het gewoon doen. Hier is de Bauza Magnetic.

0: Maar morgen draai ik de andere helft. Dat is...
1: Dan begin je dus.
2: Dan begin je gewoon ergens middenin.
0: Ja, we kunnen hiermee beginnen. Ik weet waar ik geëindigd ben. Dus. Smells Like Teen Spirit uit 1991 van Nirvana. Ook nog de Bauza en Magnetic. Zometeen op deze radiozender hebben we Emily de Wild met het programma Het Oor Wil Ook Wat. Emily, hele goede vooravond, namiddag.
3: Namiddag.
0: Waar heb je gekeken?
3: Thuis, in bed. Met chipjes erbij.
0: Ja, natuurlijk met chipjes. En de katten dan ook? Kijken de katten dan mee?
3: Nee, maar dat hadden ze wel kunnen doen. Want die liggen vaak er wel bij. Maar nee, die waren elders.
0: Oké. En heb je dan je chips ook aangepast met...
3: Want ik weet, jij... Doritos of zo. Ja, of die oranje dingen.
0: Aziatische
2: smaak.
0: Aziatische smaak.
3: Nee.
0: Laten we even afspreken, jongens, zodat we hier even geen grap afmaken.
1: Ik zeg
2: nee, maar ik zeg het heel serieus, hè? Dat is toch leuk? Dat
3: je op
2: een
3: Japanse zout.
0: Ik zeg helemaal niks. Ik kan me totaal afzijden.
1: Je trekt je jas ook al aan, zie ik.
0: Ja, dit ga ik er totaal uit weg.
2: Biertje.
0: Ja. En het is maandag dus weer Lieve Live bij jou.
3: Ja, ik heb een hele vette van The Cure. A Forest in akoestische versie.
0: Wauw.
3: Dat is heel prachtig natuurlijk.
0: Waar dan? Waar hebben ze die gedaan?
3: Dat is voor een album, hebben ze dat ooit opgenomen.
0: Niet live ergens dus?
3: Nee, ja, wel akoestisch live, maar niet met publiek erbij.
0: Oké. Nee, ze willen geen publiek.
3: Ze komen natuurlijk zondag, hè? Naar Pinkpop. Nee, zaterdag. Zaterdag.
0: Ja, niet normaal. Goed. heb je altijd nog een vernuftig belletje over een onderwerp... waarvan ik niet wist dat je dat wilde weten?
3: We gaan even bellen over Paus Leo de 14e. Die zit nu al een jaar op die pauselijke zetel. Hij spreekt zich over van alles uit, hè? Je hebt ook met Michiel wel eens over gehad, denk ik. Maar over AI. Ja, en over

0: Trump en immigratie en ICE en weet ik het. En ik wil even een Paus Leo-updateje. Hij is net door Spanje gereisd.
1: Ja. Ja, denk je dat hij dan ook lekker gaat eten? Dat hij zelfs een restaurantje uitzoekt?
0: Paus Leo? Denk het wel.
1: Ja, denk het.
2: Patatas bravas.
0: Ja, patatas. Oh, die zijn smerig. Ik vind dat zo'n vieze keuken. Ja, sorry,
2: met aioli.
1: Ik ook.
0: Ik vind het echt... Wat is dit voor keuken?
2: Heerlijk.
0: Het is toch geen keuken?
3: Ach, lekker met een glaasje chanouille.
1: Ja, met een glaasje chanouille is alles lekker.
0: Met die vette garnalen.
1: Ja, echt. Alles. Ik heb altijd...
0: Alles is vet.
1: Precies. Ik heb altijd gewoon zo'n oprisping.
0: Je moet gewoon naar Italië gaan. Dat is gewoon een betere keuken.
1: Ik was in Spanje.
0: Met alle respect.
1: Goed, tot straks. We hebben iets geleerd. Dai Dai.
0: Wat?
1: Dat zingt Shakira. Dai Dai.
0: Dai Dai.
1: Je weet wat dat
0: betekent?
1: Dai Dai. Dai Dai? Na je
0: Dai Dai?
1: Nee, Dai Dai. Gewoon
0: Dai Dai.
1: Dai Dai.
0: Dai Dai.
1: Dat zingt Shakira.
0: In wat voor taal is het?
1: Dit is gewoon Shakira.
2: Het is slang. Street.
1: Slang.
2: Street.
1: Dai Dai. Goed.
0: Als in sterf?
1: Nee.
0: Oh, ik snap het helemaal niet.
1: Oh, wat ben jij slecht.
2: Het is gade. Wat is het ook alweer? Toi. Zet hem op.
1: Ja. Goed, nou, als iemand dood gaat, dan kun je ook zeggen toi.
2: Ja, maar dan is het die.
1: Oh, motherfucker.
2: Dat is minder street.
1: Die, motherfucker.
0: Kan ook grunten dan voor een nieuw album.
1: Hebben wij nog een eerste plaat?
0: Zeker.
3: Major Schilling.
1: Major Schilling.
2: It's in America, van
0: Tim. Goed, Peter Schilling. Ik kwam er net pas achter dat die man echt super aantrekkelijk was.
1: Wat?
0: Die Peter Schilling is heel knap.
1: Wat gekke ding, wat heb je gebruikt?
0: Wel...
1: Is hij echt? Is hij lekker?
0: Nee, hij is heel knap.
2: Shit gegeten.
0: Hij is heel knap.
1: Oké, goed.
0: Dag.
4: Dit is NPO Radio 2.
3: Schilling. Ja, ik zit net.
1: Veel plezier met Emily, tot morgen. Hè, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Ster. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Omdat je mijn favoriete papa bent.
8: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
17: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Lekkere van Albert Heijn.
16: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
22: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood.
5: Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
21: Alles voor kampeergeluk.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
0: In over zes, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goeie avond.
24: Hey Emily, goedenavond. Nederland staat klaar om in actie te komen om de straat van Hormuz weer veilig te maken, heeft minister Berendsen van Buitenlandse Zaken gezegd. Moet dan wel gebeuren in internationaal verband. Amerika en Iran hebben afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog en het heropenen van de straat van Hormuz, zodat er weer tankers doorheen kunnen. Volgens verslaggever Lisa Schallenberg liggen er nu 500 schepen te wachten... en duurt het nog lang voordat de olieprijs weer normaal is.
25: Wat we weten uit coronatijd, als schepen lang vast hebben gezeten... dan kan het weken of maanden duren voordat die hele logistieke ketens weer zijn genormaliseerd... voordat al die schepen weer liggen op de plekken waar ze horen. Ja, en dat is dan dus ook nog met dat grote vraagteken... als die straat ook echt open gaat en blijft.
24: Een hooggeplaatste Amerikaanse functionaris zegt... dat er inmiddels handtekeningen zijn gezet onder het akkoord... tussen Iran en de VS. Er is te weinig bewijs tegen de verdachte die opdracht zou hebben gegeven... voor de moord op Rob Zweekhorst. De toenmalige GGZ-directeur werd 12 jaar geleden... op straat in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Waarschijnlijk is hij het slachtoffer van een vergismoord. Volgens een verslaggever van Omroep Rijnmond... is het na 12 jaar een pijnlijke uitspraak voor de nabestaanden.
26: De weduwe, Natasja Zweekhorst, is inderdaad teleurgesteld in de vrijspraak. Maar ze zegt wel, ja, we hadden ernstig rekening gehouden met dit scenario. En het bewijst voor ons als familie nog maar eens een keer... dat het rechtssysteem niet goed heeft gewerkt.
24: Gisteravond keken gemiddeld 4,2 miljoen mensen... naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Die eindigt in 2-2. In totaal zagen ruim 6 miljoen mensen in ieder geval een deel van de wedstrijd. En rond deze tijd begint het duel tussen Kaapverdië en Spanje. Kan Kaapverdië stunten of wordt de ploeg weggespeeld... zoals gebeurde bij Curaçao? De Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam zit er klaar voor.
27: Oh, de spanning is... ja, het is een goede spanning. Iedereen is eigenlijk blij. En ja, kijk... We gaan er niet vanuit dat we Europees kampioen Spanje gaan oprollen. Hey, maar de bal is rond, je weet het nooit. Er is, elke WK is er een verrassing. Misschien is dat vandaag. En winnen we gewoon voor Spanje. Zou zomaar kunnen.
24: In het team van Kaapverdië zitten ook meerdere Rotterdammers. Het weer in de loop van de avond vanuit het westen meer bewolking. Vannacht kans op een buitje. Morgen wolken, zon en maximaal 25 graden.
0: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB is Rijn Baardmans. Hi Rijn.
28: Hi Emily. Ja, de files nemen af. Het was sowieso erg rustig vandaag vergeleken met normaal. Er staan nog wat files rond Utrecht en Rotterdam. Ook op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Delft. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De A12, Utrecht richting Arnhem. Daar zijn ze bezig aan de weg tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. 5 kilometer, reken op een half uur vertraging. De A16 dan, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 10 minuten oponthoud. En nog een wegafsluiting, dat is de M50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen knooppunt Emmeloord en de Ramspoelbrug is een ongeluk gebeurd... en er ligt diesel op de weg. Het verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Meppel... over de A7, de A32 en de A28.
0: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen met Peter Schilling. Tot zo.

0: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Hey jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
12: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
15: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het oor wil ook wat.

0: 7-1 tegen Curaçao gisteren. En iedere keer als er weer Duitsland een goal maakte, hoorde je Major Tom van Peter Schilling. Oh. Oh. Jammer, hè? Je gunt het.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Ik bedoel dan Curaçao en niet per se Duitsland. Die gun ik het ook, maar nog meer Curaçao. Goedenavond, het is gewoon weer maandag. Het is elke 7 dagen laat ze haar gezicht weer zien, de maandag. Hoe was die van jou? Heb je ook je gezicht laten zien of stond hij op onweer vandaag? We bellen zo meteen met Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Dus hij kan het weten over paus Leo. Want deze paus is niet voor de poes. En we willen meer over hem horen. Dus dat gaan we zo doen. En qua muziek ook weer een hoop lekkers. Ik heb het over eentje van Jerry Rafferty zometeen. Die je echt bijna nooit hoort. Behalve waarschijnlijk bij mij elke keer. Nou, Olivia Dien, die gisteravond gewoon de Ziggo Dome heeft platgespeeld. Heel erg jaloers ben ik als je erbij was. Want het schijnt geweldig te zijn geweest.
1: Radio 2.
2: NPO Radio 2.

The Goo Goo Dolls en Iris. En voor Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ik dacht, ik ga wat draaien van dat tweede solo-album City to City van de Schotse zanger Jerry Rafferty. Betekende namelijk zijn grote doorbraak in 1978 met de klassieker Baker Street. Nou, die kennen we wel, hè, met die saxofoon-solo. Maar de gelijknamige single City to City mag er ook wezen. Een lekkere combinatie van folk en rock en allemaal pop. Verpakt in een hele fijne upbeat plaat met goede energie. Uitermate geschikt voor een roadtrip. Of ook als je gewoon die roadtrip doet van, wat is het, van kantoor naar huis. Of misschien wel gewoon van de bank naar de koelkast. Dan is deze heel fijn.

The Clash. Should I stay, should I go? Dat wordt Jerry Rafferty, City to City. Edwin die Edma. Hi Emily, je staat hier aan tijdens Spanje, Capverdia. Oh, wat leuk. Heb van met het kijken. Over nummers die je niet zo vaak hoort gesproken. Die eerste hit van Lily Allen. Die is ook leuk om te draaien. Smile. Ja, heel leuk. Doe ik, Edwin. Dank je.

0: Lily Allen en Smile. Het is 6:30. De NOS headlines krijg je van Joeri.
1: Het akkoord tussen Amerika en Iran is al door beide partijen ondertekend, zegt een hoge anonieme Amerikaanse functionaris. Vrijdag is er nog een officiële ondertekening in Genève. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Tesla kreeg van de RDW goedkeuring voor zelfrijdende auto's, maar volgens de onderzoekers waren de aangeleverde testdata misleidend en gebaseerd op onrealistische aannames. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München. Voor PSV is het een recordtransfer. Saibari scoorde afgelopen weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. En België speelt vanavond zijn eerste WK-wedstrijd. In Seattle treffen de Rode Duivels Egypte. De fans zijn veel geld kwijt om erbij te zijn, hoorde de VRT.
2: Ik denk dat ik tussen de 10.000 en de 12.000 euro zal kwijt zijn.
3: Ga je enkel deze match of ga je dan wel een hele WK?
2: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. En dan de volgende ronde wedstrijd ook nog.
3: Hoeveel wordt het?
4: 7-1.
3: 7-1?
4: Ja.
1: België-Egypte begint om 9 uur. Het weer dan later vanavond vanuit het westen bewolking. Het koelt af tot 10 graden. Morgen wolken en zon en dan maximaal 25 graden.
0: Jee, dankjewel. Joeri, dan de files bij de ANWB is nog Rijn Baardmans. Hallo Rijn.
5: Hoi hoi. Ja, er staat nog file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienen Noordbrug 2 kilometer met een kwartier vertraging. De N50 die is afgesloten in de richting van Zwolle. Tussen knooppunt Emmeloord en de Ramspoelbrug is een ongeluk gebeurd. Er ligt diesel op de weg en daarom is de weg dicht. Het verkeer vanuit Friesland naar Zwolle kan omrijden via Meppel. Het kan over de A7, de A32 en de A28. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog wel tot 10 uur zal duren.
0: Dankjewel. Ruim een jaar zit hij nu op de rode zetel in het Vaticaan. En wat een uitgesproken paus is het eigenlijk, hè, die Leo XIV. Zometeen tijd voor een update.

0: Een nieuwe plaat, ex-topsong, Something Good. En daarvoor hadden we Ron Heze en Limburg. Met een app krijg ik van Remco die zegt... Enne, heb je het licht gezien om Ron Heze te draaien? Dit is, sorry, Butchered. Dit klonk heel Duits in mijn tongval, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, die nieuwe paus Leo XIV die zit hier al iets meer dan een jaar op zijn pauselijke troon. En deze paus blijkt niet voor de poes. Niet echt de type dat zwijgend in het Vaticaan gaat zitten. Blijft zitten ook. Tijdens zijn bezoek aan Spanje deze maand sprak hij zich opnieuw fel uit over de behandeling van migranten. En ook richting Trump. Hij neemt geen blad voor de mond. En is dat nou opvallend voor een paus? Hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad is Anton de Wit. Goedenavond, Anton.
1: Goedenavond.
0: Ja, tijd even voor een pauselijke tussenstand. Hè. Wat zegt het nou over paus Leo dat hij zich zo nadrukkelijk uitspreekt over dingen als migratie en oorlog en menselijkheid?
1: Nou, dat hij in principe hetzelfde zegt als heel veel pausen voor hem. Hij heeft even tijd nodig gehad om op gang te komen. Wat je net al zei, hij is net iets meer dan een jaar paus. In de eerste maanden deed hij niet zo heel erg veel opzienbarends. We hoorden niet zo heel erg veel van hem. Maar nu de laatste maanden lijkt hij inderdaad zijn stem gevonden te hebben op het wereldtoneel. En die gebruikt hij goed.
0: Ja, maar jij vindt dus eigenlijk dat hij zich niet meer uitspreekt dan zijn voorgangers. Maar is dat dan... Ja, hoe kan het dan? Want het voelt wel zo.
1: Ja, misschien is dat het korte geheugen van het publieke debat. Maar Paus Franciscus Forum, ik weet niet of je die zijn uitspraken nog herinnert, maar die kon ontzettend fel uit de hoek komen tegen allerlei vormen van sociaal onrecht. Ook migratieproblematiek stond hij bekend, omdat hij veel over gezegd had. Mm-hmm. Ecologische problematiek, duurzaamheid enzovoort. Dus dat deed zijn voorganger ook al. En trouwens ook vele voorgangers daar weer voor. Op zich, een paus kan ook niet zo heel veel meer zijn dan het geweten van de wereldpolitiek. Hij vertegenwoordigt geen reële politieke macht, geen economische macht, geen militaire macht. Maar hij vertegenwoordigt, nou ja, de blijde boodschap, zeggen katholieken dan. En dat wil zeggen ook goed zijn voor je naasten. En dat kunnen pausen voortdurend inbrengen in het politieke debat.
0: Want hij heeft ook gezegd van ja, het maakt me niet uit welk conflict. Een pauze is altijd tegen oorlog, toch? Dat
1: precies,
0: is wat hij heeft gezegd.
1: Precies. Ja, nee, inderdaad. Het zou ook gekker zijn als hij iets anders zou zeggen.
0: Van ik sta aan de kant van blablabla. Bla, bla. Dat is natuurlijk. Maar dat doet hij overduidelijk niet. Hè.
1: Hij nee, laat zich ook uit
0: over ICE bijvoorbeeld, heeft hij veel dingen gezegd. Ja, maar hij laat zich ook uit over het gebruik van AI. Wat zegt hij daar nou over?
1: Nou, hij zegt daarover dat dat technologische ontwikkelingen goed zijn en aan te moedigen, maar dat ze voor goede doeleinden gebruikt moeten worden. En hij heeft een hele grondige reflectie gepubliceerd 2 weken terug over wat dat nou betekent van een kunstmatige intelligentie bouwen die beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Hij zegt menselijke waardigheid, dus de menselijke maat moet steeds centraal staan. We moeten niet het ten koste laten gaan van werkgelegenheid, van sociale verbanden die er zijn, van familieverbanden. Maar dat moet steeds voorop staan. Dat is een belangrijke ethische reflectie geweest. Die ook goed ontvangen is in de wereld van de grote technologie.
0: Oh ja?
1: Ja, dat was opvallend eigenlijk hoe goed het daar ontvangen werd. Hij was tamelijk kritisch op AI. Maar heel veel mensen die in deze hoek werkzaam zijn, zeggen, nou, de paus heeft echt wel een aantal goede punten in dat document dat hij erover gepubliceerd heeft. Dus het is belangrijk dat daar een serieus debat over gevoerd wordt. En dan weer die bijzondere positie van het geweten van de wereld kan hij dan goed nemen. En die rol pakt hij goed.
0: Ja, interessant wel. Maar tegelijkertijd maak je jezelf, denk ik, ook een doelwit, toch? Als je zo duidelijk je uitspreekt bijvoorbeeld tegen Trump en tegen oorlog, of weet je wel, over AI. Wordt daar binnen de kerk over gesproken, denk je?
1: Ja, nou, daar wordt zeer zeker over gesproken. Maar ik denk dat de kerk daar ook heel nuchter en realistisch in is. De kerk is nergens een partij in, hè, in die oorlogen ook. Ik zei al, geen militaire macht. Er lopen daar een paar Zwitserse gardisten in Rome rond, maar dan mag geen naam hebben.
0: Nee, ja.
1: Dus je hebt eigenlijk te maken met een soort van eeuwig onafhankelijke partij. En dan kan het zijn dat je daar vijanden mee maakt. Dat heeft de paus eigenlijk altijd gedaan op het moment dat hij zich keerde tegen het een of andere conflict. Maar ja, de consequenties zijn ook te overzien. Een handelsboycott zal het Vaticaan niet zo van onder de indruk zijn. Of verhoging van importtarieven. Ja, op hosties of op miswijn. Ja, niemand ligt daar wakker van. Dus dat maakt ook dat er een soort van prettige onafhankelijkheid is. Nog helemaal los van of je zelf gelovig bent en de boodschap van die kerk serieus neemt. Hè. Dat doet eigenlijk niet de zaken. Die paus vertegenwoordigt een ander type macht. En dat maakt hem zo'n, zo'n bron van gezag wereldwijd.
0: Ja, en ook wel, Trump lijkt wel in zijn reacties geïntimideerd echt door hem.
1: Ja, lijkt geïntimideerd of in ieder geval geïrriteerd. En dat is toch wel een teken dat Leo serieus te nemen is.
0: Ja,
1: op het moment dat Trump zenuwachtig begint te worden. En via sociale media allerlei tirades begint de wereld in te slingeren. Ja, dan weet iedereen. Dat was denk ik ook een beetje het moment dat bij heel veel mensen de ogen open gingen. En dachten, die paus die zal wel wat goeds te melden hebben. Dus ik denk dat de paus er minder bij te verliezen heeft bij dit soort aanvallen dan Trump. Zelf. De paus is niet van kiezers afhankelijk. Dus dat is ook wel een comfortabele positie.
0: Ja, dus misschien zegt hij in principe niks anders dan voorgaande pauze. Of zegt hij niet meer dan voorgaande pauze. Maar gaat het om de reactie op deze paus die altijd de headlines maakt. Super interessant. Hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad Anton de Wit. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

18:53, dus je bent aanbeland bij je muzikale dessert. De after dinner hit. Vandaag heb ik er toch eentje, joh. Eentje die echt heel geschikt is om je bordeelsluipers bij aan te trekken. En dan heel glijrig te dansen met heel veel soepele heupdraai. Waar mogelijk. Wat ook niet anders kan in een nummer dat eigenlijk een soort hommage is aan Barry White. Ik heb het over Fun Loving Criminals en hun Love Unlimited 1998.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu

0: inkoop van je keuken doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Dit is NPO Radio 2.
15: 7:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van €250 tot €600. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. €55 miljoen. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
6: En het is eigenlijk een hele logische stap. Want Saïkbari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven. En elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
15: Het weer. Vanavond en vannacht in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Christian Bonenbakker. Dan is er nog een en ander aan verkeer, geloof ik, hè, Rijn?
16: Dat klopt, Emily. Ja, 2 files in Flevoland. 1 is een wegafsluiting, de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen knooppunt Emmeloord en de Ramspoolbrug ligt diesel op de weg na een ongeluk. Daarom is de weg dicht en richting Zwolle kunnen het beste rijden via Meppel over de A7, de A32 en de A28. Dit duurt nog wel een tijdje, volgens Rijkswaterstaat tot 10 uur vanavond. Dan de N305, Dronten richting Almere, tussen de aansluiting met de N302 en Zeewolde. 2 kilometer met 20 minuten vertraging.
11: Dankjewel. We gaan door met het oor. Zometeen Liever Live met de vraag: welke plaat hoor jij liever live? Het maar. Tot zo. Ster.
17: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
18: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal: dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen... Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
25: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
26: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
27: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
28: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
29: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
28: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
30: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het oor wil ook wat.

0: The Chain uit 1977. Het legendarische album Rumours is dit. En het is ook het enige nummer trouwens in de discografie van de hele band dat geschreven is door alle 5 bandleden van de Rumours bezetting. Dus Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Christine McVie, John McVie, Mick Fleetwood, Amrijk.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Fijn dat je erbij bent. Of je nou nog een drukke vergadering voor de boeg hebt waarin je een net iets te lange VVE-vergadering moet bijwonen. Of dat je een rondje gaat hardlopen of juist heel lekker langzaam gaat lopen. Fijn dat je erbij bent in ieder geval. Hier bij het oor proberen we eigenlijk iedere dag iets te doen waar je oren hopelijk blij van worden. In welke positie je dan ook bevindt op dit moment. Met Liever Live doen we op maandag. Is dat een makkelijke taak? Want wie wordt er niet blij van live muziek? Hè? Wie? Nou, ik had een keer een vriendje. Nou, een vriendje. Een scharrel. Ja. En die zei, ja, ik heb helemaal niks met live muziek. Als ik live muziek wil horen, zet ik wel een cd. Als ik artiest wil horen, zet ik wel de cd op. En ik dacht echt, oké, wij worden niet... Eind van de relatie.
3: Bye-bye,
0: inderdaad. Dus goed, heb jij een suggestie om je vingers bij af te likken? Geef hem even aan me door. 0800-1122 is mijn nummer. Of app me met de NPO. Luister app. Tot zo.

0: Won't Fall. We krijgen nu een berichtje binnen dat Wim T. Schippers, tv-maker, kunstenaar en stem van Ernie, is overleden op 83-jarige leeftijd.
1: Ja.
0: 10 juni gebeurd en dat is nu naar buiten gebracht.
1: Ja.
0: Het is toch wel, hè, Ron van Vlon en...
1: Ja, en hij is toch ook van de pindakaasvloer?
0: Volgens mij is hij ook van de pindakaasvloer, ja, inderdaad. Ja.
1: We horen het echt net, ja. Dat 83 jaar geworden.
0: 83 jaar. Zullen we iets bijvoorbeeld van Ernie draaien? Is misschien wel leuk. Ik ben een kerstbal, dat is toch Wim? Is dat niet
1: dat,
0: Wim?
1: Dat is hem.
0: Dan gaan we die even doen.
1: Ernie.
2: Ik sta bij de kerstboom vol kransjes en slingers. En ik keek naar zo'n glimmende bal. Ik keek heel voorzichtig. Met mijn vingers. Ben veel te bang dat die kapot knappen zal. En moet je nu toch eens even kijken? Die bol begint op mij te lijken.

0: wat we willen.
1: Oh, dat was hem al. Dat is jammer. Maar goed, rust en vrede. Natuurlijk 83 jaar. Wim T. Schippers.
2: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
1: Ja, live muziek is nog steeds een van onze favoriete onderdelen in het Orwell ook wat. En we worden altijd overladen door allemaal vette suggesties. Dus daar gaan we er een paar van draaien zometeen. Aanstaande zaterdag staan ze op Pinkpop. Niemand minder dan The Cure. En treden dus op. Die hebben in 2001 een heel vet akoestisch album gemaakt. En die hoorde ik vandaag. Het is niet live-livig, zeg maar. Ik bedoel, er is geen publiek bij. Maar ja, ze spelen het wel live en akoestisch in één keer. Dus ik dacht misschien ook wel leuk om daar een keer iets van te laten horen. Ze hebben toen A Forest opgenomen en ik vond het zo vreselijk goed. Dus ik hoop dat je het vet vindt.

Gwen Stefani, Rich Girl. En daarvoor The Cure en A Forest uit 2001, een akoestische versie. Ze hebben een akoestisch album gemaakt. En die kan je vinden op de reguliere plekken waar je live muziek en gewone muziek kan spelen. Ik bedoel gewoon Spotify. Ik weet niet of je dat moeilijk doet. Staat op Spotify. Ik wil er geen reclame maken, maar goed, ja, het staat gewoon op Spotify. En op YouTube. Zometeen doen we nog een Liever Live. Ik heb nog wel plek voor twee Liever Live'jes. Dus wat zullen we eens doen? Wat wil je horen? App me maar met de NPO Luister-app.

0: Hudson Avenue, Don't Call Me Baby. En een fijne sampletje, hè? Van, wat is het, Makwala-idea van... hoe heet die ook alweer? Pino Danjo, hè? Italo-disco. Moest even van ver komen. Hi, Sanne.
1: Hi, Emily.
0: Hallo, hallo. Als ik zeg, welke plaat wil jij liever live horen? Waar denk jij dan aan?
1: Nou, dan denk ik aan Toto en eigenlijk het liefst aan Pamela.
0: Pamela. Oh, wat leuk. Had je ook graag Pamela willen heten?
1: Nou, nee. Ik denk dat heel veel mensen ook een iets andere associatie hebben met die voornaam.
0: Ja, sindsdien wel. Destijds natuurlijk niet.
1: Nee. Dat is, het is ook, nee, het is niet van voor mijn tijd. Het is van ongeveer mijn tijd.
0: Oké, maar van welk jaar ben jij?
1: Ik ben van 86.
0: Oké.
1: Ik moet het even opzoeken. Deze is van 88.
0: 88, ja.
1: Ja. Inderdaad, toen was de rode badpakken-hype nog...
0: Ja, die was er nog niet. Nee, ook leuk om naar Pamela Anderson vernoemd te worden. Ik bedoel, prima. Hé, maar leuk, heb je ze wel eens live gezien, Toto?
1: Nee, nog niet.
0: Oh.
1: Maar ze spelen natuurlijk nog steeds. Het is wel in allerlei verschillende bezettingen. Maar volgens mij altijd wel in... altijd met technisch heel begaafde muzikanten. Dus
0: zeker,
1: kan dat niet mis.
0: Het zijn echt van die sessielui natuurlijk van oudsher. Dus die zijn allemaal zijn ze goed. En anders, als er goede mensen inderdaad niet bij zijn... nemen ze weer andere goede mensen mee. Dat is echt wat Toto doet. Ik heb ze vaak live gezien. Het is eigenlijk altijd leuk.
1: Ja, geloof ik meteen.
0: Altijd een vette avond. Ja.
1: Ja, en dat is denk ik ook wat ze... Ja, daar zijn ze natuurlijk om bekend. Dat die ontzettend goede muzikanten... Wie je ook voor je neus hebt... ze zijn altijd ontzettend goed... En dat spreekt me ook gewoon ontzettend aan. Ze zijn stuk voor stuk ontzettend goed in hun vak. Zonder dat er eentje de held probeert te spelen op het podium... of op een plaat die ze opnemen.
0: Klopt, ja.
1: Maar het gaat nog een klein beetje verder voor mij dan dat ze technisch heel begaafd zijn. Ze proberen nog net... Ja, ze zijn technisch zo begaafd dat ze een beetje voorbij dat niveau kunnen gaan. Dat ze eigenlijk net die perfectie los durven laten of zo. Dat het niet te klinisch perfect wordt, maar dat het net een tikje gaat schuren of zo. Dat het een randje krijgt.
0: Ja,
1: het is wel, daardoor ga je hem ook echt voelen.
0: Ja, maar je ziet ook wel vaak als je ze op ziet treden dat ze gewoon plezier hebben. Dat is leuk om te zien. Want ze hebben die nummers natuurlijk al 100.000 keer gedaan. En dat lijkt me pittig als artiest. Maar ja, ze doen het nog steeds met een glimlach op hun gezicht. En het is ook niet... Ja, ze hebben gewoon plezier. Dat zie je echt. Leuk, nou, we gaan hem lekker doen. Ik heb hem voor je gevonden.
1: Thanks.
0: Dankjewel, Sanne.

0: Alanis Morissette en Ironic. En daarvoor hadden we natuurlijk live Toto Pamela. Omdat Sanne dat aanvroeg. Dank je wel, Sanne, voor je hele vette, fijne verzoekje. Echt wat te gek, hè? Altijd live muziek is altijd leuk. Zelfs als het slecht is, is het altijd leuk. Een soort kruiviaans, wat ik net zei. Zelfs als het... Als het slecht is, is het soms slecht voor goedheid.
1: Liever slecht live.
0: Liever slecht live dan live
1: studio.
0: Dan, ja, precies.

0: beetje techno avant la lettre.
1: Ja, dit kun je heel makkelijk omzetten in een hedendaagse technoplaat, hoor.
0: 83, Blue Monday van New Order.
1: Ja, helemaal geen Blue Monday trouwens voor mij. Jou wel?
0: Nee, ik heb wel een goede Monday eigenlijk.
1: Allemaal leuke dingen. Ik kreeg vanmiddag de accreditatie voor
0: conferentie. Ja, ik ook.
1: En dat was echt meteen van, oeh, halleluja.
0: Oh, wanneer is dat ook weer? Volgende week?
1: Ja, over een week.
0: Niet,
1: ja, dus niet het komend weekend. Ja, het weekend erop. Kun je al kijken naar het weerbericht van
0: dat ik dit weekend al op die Brouwersdam zit. Van god, het is wel een lege bende.
1: Gaat dat weer? Heb je
0: volgende week
1: dan?
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag. 25, 26, 27.
1: Ja.
0: Hoe is het weer?
1: Nee, de weer-app gaat tot woensdag.
0: Echt?
1: En dan staat er 24 graden en geen regen. Ja,
0: hey,
1: prima.
0: Prettig.
1: En het wordt alleen maar beter volgens mij. Dus, Oké, dus dat is dat. Maar voordat het zover is, conferentie, kreeg ik gisteren ook kaartjes voor. En ik ga het gewoon zeggen, ik kan beter mijn coming-out gewoon hier beleven bij Emily in de uitzending. Ik ga voor het eerst in mijn leven naar de toppers. Yay!
0: Vrijwillig? Nee, wat leuk!
1: Aanstaande vrijdag. Ik ga het meemaken. De
0: heel veel plezier. Ja, nou, meer van Morad zometeen. En ik ben er morgen weer. Tot dan.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we

0: Alles. Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
3: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
4: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
8: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker. Met programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer voor Sesamstraat de stem van Ernie.
15: Wat zei jij nou, Bert?
16: Haal die banaan nou eens uit je oor.
15: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
14: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van €250 tot €600. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Op het WK voetbal heeft debutant Kaapverdië voor een stunt gezorgd door met 0-0 gelijk te spelen tegen topfavoriet en Europees kampioen Spanje. Vooral in de tweede helft voerden de Spanjaarden de druk op, maar gescoord werd er niet. De volgende wedstrijd van de Kaapverdianen is maandag tegen Uruguay. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Kruidvat Goes Korean. Of nou ja, Korean Goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
19: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
20: Mart, wat ga je doen?
21: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
22: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
22: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
26: Oké.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
28: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
29: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Met Morad.
30: Monday evening rolls in grey over the city. Clouds hanging heavy. The kind of sky that makes you wait for something to happen. And it's coming. Because tonight isn't about being good. It isn't about being fine. Tonight is about standing apart. Untouchable. Unmatched. Above absolutely everyone else. Can you feel it building? The lights are rising. The night is yours.

0: De Stereophonics, Maybe Tomorrow op NPO Radio 2. Hallo, welkom. Welkom op je maandagavond, een gloednieuwe editie van Met Morat op je radio. Nieuwe week. Ik ben wel even weer benieuwd waar je aan het luisteren bent op deze maandagavond. Lekker op vakantie, staat je radio aan op de camping. Zit je gewoon thuis lekker op de bank even bij te komen van een lange werkdag. Laat het me weten via de NPO Luister. Vind ik leuk om te zien. Met een fotootje erbij, dan heb ik de hele scène voor me. Het is maandag en je weet wat we op maandag doen. Dan checken we even altijd hoe scherp is dat brein van jou. Even relaxed, even bijkomen. En dan gaan we het muzikale puzzeltje ontrafelen. Op deze mashup maandag. Twee platen. Mooi in elkaar geregen. En aan jou de taak om allebei de artiesten en allebei de titels uit deze mashup te halen.
1: Mashup maandag. Het is vandaag weer.
0: Het is vandaag weer mashup maandag. Oké, let op. Twee platen, twee artiesten, twee grote artiesten, twee bekende titels. Het moet je lukken. En als je het ontrafelt, mag je ook meteen bepalen welke van de twee ik voor je ga draaien op NPO Radio 2. Volledige concentratie.

Michael Jackson, Stranger in Moskou, door je speakers, NPO Radio 2. Elvin die stuurt me een foto van zijn radio-setup. Met deze setting en zet hem aan het luisteren gewoon vanuit mijn kamer. Oh, wat lekker, Elvin. Lekker ontspannen, man. Op je maandagavond, maar niet te ontspannen. Want ik ga je wel vragen welke twee tracks en welke twee artiesten zitten verborgen in deze mashup die ik je laat horen. Moeilijkheidsgraad 3 van de 5 sterren, dus hij is goed te doen. Dus dat is de vraag. Twee artiesten, twee titels, maar welke? Jump in.

0: te doen. Je kan me appen via de NPO Luister-app. En als je dan toch appt, laat me dan meteen weten welke van de twee ik voor je moet draaien, hè, hier op de radio. Ja, veel artiesten zijn hun grote hits na een tijdje zat. En dat is niet heel gek, want als je avond na avond die liedjes live speelt, kan ik me voorstellen dat er een moment komt waarop je denkt, ja, nu ben ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee. De herhaling heeft dan een soort van grens bereikt. En dus gooi je de hits van de setlist. Maar Mark Knopfler die staat daar een beetje anders in. Hij vindt het juist heel fijn om oude hits uit de Dire Straits tijdperk te spelen.
1: I like playing all the old songs. I really enjoy it, but I've got to try and keep something of in them that is the song, because they're landmarks for people. The songs are milestones for people in their lives, and they use them and they've used them to live with, and I love that.
0: Ja, Mark zegt dus eigenlijk dat hij het heel bijzonder vindt dat fans mijlpalen hebben gevierd met zijn liedjes. Van bruiloften tot begrafenissen. En daarom vindt Mark dat het zijn taak is om die liedjes in leven te houden door ze juist live te spelen. En deze is daar eentje van.

0: Family Affair op NPO Radio 2. Hey Mark!
1: Hallo Morab!
0: Hey Mark, hoe is het leven daar?
1: Ja, gaat prima.
0: Wat doe je voor werk?
1: Nou, ik had weer een voorbereiding gedaan voor mijn radioshow aankomende zondag.
0: Nou, zoiets hoorde ik, dus dat je radio-dj bent.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar te gek, dan heb ik gewoon een collega aan de telefoon.
1: Ja, wel een lokaal station.
0: Ja, hoezo zeg je wel een lokaal station? Dat is zeg maar ook waar mijn carrière begon, hè? Dat begon bij een lokaal station, namelijk Stadsomroep Arnhem. Dat bestaat niet meer.
1: Nee.
0: Maar stonden de lokale stations geen kweekvijver voor dj's?
1: Nee, maar volgens mij zijn die ook heel waardevol, geloof ik.
0: Dat is super waardevol, want waar moet je anders opgeleid worden, zeg maar, tot dat wat wij hier doen uiteindelijk?
1: Ja, ik zou geen ander adres weten.
0: Nee, precies. Dus omdat je zegt, ja, het is wel een lokaal station. Nee, het is juist daar waar het begint. Dus superbelangrijk dat het er is. En goed dat je daar een programma hebt op zondag dus. Maar is dat dan een beetje de muziek die we ook hier op Radio 2 draaien? Of wat draai je daar?
1: Ja, het is een beetje Radio 2-achtig wat ik doe.
0: Leuk. Een beetje de 80's, een beetje de 90's. De Nederlandse hits van nu, eigen bodem.
1: Ja, ik heb in elke uur een albumclassic.
0: Ja.
1: Dan heb ik een Nederlandstalige plaat. In elke uur heb ik er eentje zitten.
0: Leuk man!
1: Blokkie, sexy, 70s, 80s.
0: Oh, van alles!
1: Van alles.
0: Nou, je komt niks tekort. Oké, nou dan is het eigenlijk niet zo heel gek dat ik jou aan de telefoon heb voor deze mashup. Want we moeten hem even ontrafelen. Ik laat hem nog even één keer horen. Dit is de mashup van deze maandag. Jump in.

0: Ja, Mark.
1: Aqua, Barbie Girl.
0: Ja.
1: En die andere was van Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe.
0: Ja! Allebei goed. En dan ga ik je meteen vragen welke van de twee moet het uiteindelijk gaan worden om te draaien.
1: Nou, ik zou graag Carly Rae Jepsen willen horen.
0: Call Me Maybe.
1: Ja.
0: Heel veel succes aankomende zondag met je show, hè?
1: Ja, dankjewel. Jullie ook met het programma.

0: nu nog de topsong voor je. En deze week heeft Roxanne Hazes hem te pakken met tranen in de giftshop. Een liedje vol met herinneringen van vroeger. Het vertelt het verhaal van familievakanties.
1: Wij gingen altijd naar Amerika, soms al 3 keer per jaar, naar Orlando. En wij reden altijd langs die giftshop. En die giftshop stond voor mij voor vreugde. Want we waren in ons favoriete land. En mijn vader was daar niet zo beladen als thuis. Dus het was fijn, het was warm. En stond ook voor verdriet, want als wij weer teruggingen naar het vliegveld, dan reden we ook weer langs die giftshop.
0: Ja, dat zijn allemaal mooie herinneringen van vroeger, waarin de giftshop dus centraal staat. En vorig jaar heeft Roxanne dus dezelfde reis gemaakt, samen met haar broertje André en hun gezinnen. Voor het eerst waren ze weer terug in Orlando. En op de laatste dag van de vakantie reden ze toevallig weer langs die giftshop. Nou, die zag er nog precies hetzelfde uit als vroeger. En toen Roxanne daar rondliep, ja, toen kwamen de tranen. Want voor even voelde ze zich weer even dat ene kleine meisje van toen. En al die emoties, die stopten ze in dit liedje.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Tranen in de Giftshop van Roxanne Hazes. NPO Radio 2.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Ja, George Michael, Too Funky op 2. Je wil je bemoeien met de muziek, hè? Je wil meebepalen wat er gedraaid wordt hier op NPO Radio 2. Nou, dat mag bijna. Zometeen trek ik de bal uit die ballenbak van Morat hier achter mij. Die bal bepaalt een categorie. En binnen die categorie mag jij weer meedenken over een fijne plaat die kan draaien hier op NPO Radio 2. De ballen van Morat zometeen na Jack Johnson. Dit is Upside Down.

0: Wat is het toch een heerlijk nummer, dat Jack Johnson Upside Down. Uit de film Curious George. Voor ouderen en jongeren een fantastische film. En elke keer als ik weer hoor, dan geniet ik weer aan de tijd dat mijn kinderen nog klein waren. En hiernaar luisterden en wij die film vele malen bekeken. Super heerlijk om te horen.
1: Mooi man. Ja, Jack Johnson Upside Down op NPO Radio 2. Wordt er ook helemaal vrolijk van. Maar we worden nog vrolijker van de muziek die jij uitkiest. Het is tijd voor...
2: De ballen van Morat.
1: Met nog maar 9 balletjes in het apparaat zijn er dus nog maar 9 categorietjes over. Maar welke komt er vandaag uit? Even kijken. Het is balletje 52, Anne.
3: Even kijken. En daarmee gaat de groene categorie dicht. En 52 is de categorie gitaarsolo.
1: Oh, de allerbeste

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayon Rolluiken.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
14: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
19: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
18: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van €250 tot €600. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
21: Hola, ¿dónde está mi casa?
20: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
21: Paella, paella.
20: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
21: Buenas noches.
20: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
22: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
25: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
24: Zonnebrandcreme?
25: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
22: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
31: We pakten balletje 52, de allerbeste gitaarsolo ooit. Kijken wat er binnenkomt. Jurgen heeft het over de beste gitaarsolo ooit. Het is van Jimmy Page. Led Zeppelin. Stairway to Heaven. Is toch ook heiligschennis, hè? Dat ik het dan gewoon voor een stukje laat horen en het weer weghaal. Maar ja, het is puur ter inspiratie. Jozef ook nog even in de luister-app. Hey Morad, wat dacht je van Still Got the Blues van Gary Moore? Elke keer wanneer ik die gitaarsolo hoor, kippenvel, ontroering. Ah ja. Nou, het mooiste, de plaat start ook echt zo, meteen met die gitaarsolo, hè? Yvonne die heeft het over een geweldige gitaarsolo. Vind je het nummer Newborn van Muse? Heerlijk. Hoppa. Lekker wild, Yvonne. Maar dat mag op maandag. Jouw gitaars worden nog niet ingestuurd. Als in van je titel en welke artiest. Het mag allemaal via de NPO Luister-app. Dat is namelijk het balletje wat we hebben. De beste gitaarsolo ooit.
32: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concertatie. Met Morad.

0: Mark Ronson, Bruno Mars en Uptown Funk. Hey Joris.
1: Ja, hallo, met Joris, ja.
0: Ja, hallo Joris, goedenavond. Sommige mensen die wijzen je de weg in het leven. Jij doet dat ons echt letterlijk, hè?
1: Ja, klopt. Nee, ik ben nu aan het werk inderdaad.
0: Je bent nu as we speak bij die... vertel het zelf maar.
1: Ja, ik doe markering op de weg gezet in de nacht. Dus ja.
0: Ja, dat is altijd in de nacht, hè? Dan wordt dus zo'n weg afgesloten en dan ben jij bezig met die witte lijnen.
1: Ja, en haait dan pijlen eigenlijk alles. Maar overdag ook hoor, dan zijn er ook groepjes.
0: Hey, is dat verf of wat is dat eigenlijk?
1: Ja, het is de thermoplast. Ja, dat is eigenlijk, dat warm je op naar 200 graden.
0: Ja.
1: En dat wordt dan vloeibaar en dat is dan na 2 minuten hard en dan kan je eroverheen rijden.
0: Ja, en zit daar dan ook iets van een reflectie? Dat vroeg me altijd af, zit er een glittertje in of wat?
1: Ja, klopt. Het zijn gewoon parels. Ja, zo noemen we dat, ja.
0: Oké.
1: Okay. Het erin gemengd, ja.
0: Interessant, interessant. Tot hoe laat is je dienst vandaag?
1: Ja, dat verschilt altijd. Het kan 4 uur worden, maar het kan ook 8 uur worden. Dat is maar net hoe snel we klaar zijn.
0: Oh ja, en toen dacht je voor het gemak, kies ik in ieder geval een hele lange plaat uit. Als we het hebben over de beste gitaarsolo ooit. Tenminste, ik ga ervan uit dat ik de albumversie moet draaien, omdat je dan die gitaarsolo het beste hoort.
1: Nee, dat is goed.
0: Wat is volgens jou die allerbeste gitaarsolo ooit?
1: Free Bird met, zijn naam kan ik niet uitspreken, maar...
0: Lynyrd Skynyrd!
1: Yes.
0: Ja, oké, okay, Lynyrd Skynyrd. En dan zetten we hierbij een streep onder dit gesprek. Lijkt me goed, hè?
1: Top, heel erg bedankt.
0: Werk ze nog!
1: Kom goed, yo!

De allerbeste gitaarsolo ooit, daar ging het om. En Joris, de man van de witte lijnen op de snelweg, die vroeg hem aan. Maar net zo belangrijk zijn de lijnen in de gitaar in deze track. Want deze gitaarsolo, damn. Als je hier niet van de weg raakt, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Coldplay onderweg. Na Adamski en Seal, dit is Killer.

0: Dan is het geen kerstplaat en toch brengt het je even naar december. Coldplay en Fix You. Het einde van de show komt langzaam in zicht. Dus heb ik deze avond nog één belangrijke vraag aan jou. En dat is, welke plaat is...
1: Morad's Most Wanted.
0: Elke dag weer twee platen die een connectie met elkaar hebben. Soms uit hetzelfde genre, soms delen ze een thema. En vanavond draait het om Duran Duran. Op deze dag in 1981 brachten ze hun allereerste album uit. En sindsdien hebben ze een heleboel goede platen gemaakt. Dus jij mag kiezen uit twee tracks uit het oeuvre van Duran Duran. Kies je voor optie A, dan krijg je een bekende hit. Ja, draaien we regelmatig. Girls on Film. Maar misschien heb jij wel zin in wat onbekendere muziek van ze. Zo eentje die je eigenlijk niet zo vaak op de radio hoort. Ja, dan kun je voor optie B gaan. Ja, is there something I should know? Maar de keuze is aan jou. Wil je Girls on Film, dan heb je me optie A. Ga je liever voor There is something I should know, dan heb je me optie B. En dat stemmen, dat doe je heel makkelijk via de NPO Luister-app.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: Ladies and gentlemen, het is de geweldige Amy Winehouse. Rehab. Zometeen is het tijd voor de uitslag van Morals Most Wanted. En vandaag is de battle tussen twee tracks van Duran Duran. Want op deze dag in 1981 bracht de band hun debuutalbum uit. En daarna volgde nog een heleboel fantastische muziek. Maar de grote vraag is, welke track uit het oeuvre van Duran Duran wil je graag horen? Girls on Film is optie A. Is There Something I Should Know is optie B. En stemmen, dat doe je via de NPO Luister-app. Stem nu. Dit is De Dijk. Pak het licht uit.
1: Te veel woorden. Te veel zinnen.

0: van Duran Duran hadden we Girls on Film. En daar tegenover is There Something I Should Know. Maar wat gebeurt er in de appbox, Anne?
1: Ja, ik kreeg heel veel leuke appjes. Toby zegt bijvoorbeeld: mijn slaapkamer hing in de 80's helemaal vol met posters van Duran Duran. Maar pas vorig jaar heb ik ze live gezien. Was echt een geweldige avond. En ik ga voor optie B, want daar heb ik fijne herinneringen aan. En over live muziek gesproken. We kregen nog een tip van Chris. Die stuurde een audio-appje. Ook over het team van Duran Duran Live. Hij zei, volgende week maandag staan ze namelijk in het spoorpark in Tilburg.
0: Ach, wat dus leuk, dan kunnen we ze live zien.
1: Kun je ze volgende week nog zien? En ik heb even opgezocht, het is volgens mij nog niet uitverkocht. Dus je kan er nog heen. Maar tellen we alle stemmen bij elkaar op, dan krijgen we 83% voor optie B.
0: Is there something I should know? Is more than most wanted.

0: het mag duidelijk zijn, de luisteraar heeft gesproken. Moras Most Wanted, Duran Duran, Is There Something I Should Know? Tim, die is druk bezig in de middaguren, maar het muzikale recht moet natuurlijk wel gewoon gesproken worden. Daarom de komende 3 weken in de stoel van de jury. Ladies and gentlemen, Gijs Hakkers! All right!
1: Gijs Finale Hakkers. Oordeel.
2: Ja, het zijn grote schoenen hoor, Morat. Potverdorie zeg.
0: Blijft Duran Duran overeind staan? Of leggen ze het loodje als we daar deze tegenover zetten?
2: Spandau Ballet. Tegenover Duran Duran. Nee, ja, dan ga ik voor Spandau Ballet.
0: Oh, zo snel wordt Duran Duran al aan de kant geschoven. Oké, dat is duidelijk. Dan Spandau Ballet of...
2: Oh, je maakt het wel heel lastig.
0: Of worden ze nu alleen maar beter, zeg maar? Is het nu zeg maar dat je denkt van Human League zou het moeten worden?
2: Als ik nu zou moeten kiezen, wat ga ik draaien, is het Human League.
0: Oké.

0: Als finale oordeel, zeg maar, net voordat je show begint.
1: Ja, dat
0: kan. Gewoon dezelfde show als wat Tim neerzet.
1: Dat absoluut. Is, okay. De poorten van Tim's avondslot openen met exact 2 minuten. En ik ga proberen dat kasteel netjes overeind te houden tot Tim hier weer terug is.
0: Oké, lekker man. Tim's avondslot zo meteen met Gijs.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog

0: en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
7: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
6: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.

0: Vind je bij Bol.
1: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovanec.nl.
2: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
10: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
9: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Christian Bonenbakker, dankjewel. De confettikanonnen staan op scherp, de tafel is gedekt, de glazen zijn gevuld. Met een heel klein voorzichtig beetje port. Kom snel binnen in het avondslot. Je bent van harte welkom. We hebben te maken met nogal, nou ik kan wel zeggen, praatgrage poortwachters vanavond. Wie dat zijn, hoor je zo.
12: Ster. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
14: De hete zomer, Crayon rolluiken.
15: Geluidsoverlast.
14: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Crayon rolluiken.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
17: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

0: Het is Sommieux.
1: Looking at the clear blue skies up above.
0: En dat schitterende Dark Before the Dawn.
2: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
3: De poorten van Tim's Avondslot zijn geopend. En ja, ik mag mijzelf met gepaste trots 3 weken de interim kasteelheer van dit prachtige, nou ja, kasteel, fort, paleis, slot gaan noemen. Ik heb net mijn eerste ronde gedaan hier door het Avondslot. Ik heb links en rechts wat vaccinelichtjes aangestoken. Een paar van die stompkaarsen waar dat kaarsenvet lekker vanaf druipt. Ik heb de gasten en de artiesten van vanavond begroet. Ik heb de robotstofzuiger aangezet. Die had Tim niet, die heb ik meegenomen. Ik denk als ik 3 weken op de winkel pas, dan neem ik mijn werk serieus en dan neem ik een robotstofzuiger mee. Want Tim op het broek zelf is er niet. Dat heeft hij vorige week zelf ook aangekondigd. Hij vervangt de komende weken Annemieke Schollaert tussen 12 en 2 hier op NPO Radio 2. En daarom is hij de komende tijd 's avonds niet hier, zodat hij zich volle bak kan storten op, nou, de lunchshow. En dat hij zich geen zorgen hoeft te maken dat het Avondslot keurig blijft blinken. Hij hoeft de ophaalbrug even niet te bedienen. Ook de kapel is even ontboden. Maar je hoort hem dus alsnog gewoon elke dag hier op NPO Radio 2. Milou is er wel bij, griffier van het Avondslot.
4: Goedenavond, Gijs.
3: Staat mij bij, Milou, goedenavond. Ik ben dus Gijs, je zou me kunnen kennen van het feit dat ik de hofnar ben van de Wild in de Middag. Ik zit naast Ruud, 's middags, en ik duik ook regelmatig op andere plekken op. Zoals nu hier, als interim kasteelheer, kasteeljongen van Tim's Avondslot. En ja, het is een beetje een rare avond. Ook hier in het Avondslot, want er is hier gewoon wifi en mijn telefoon gaat sinds ongeveer 7 uur vanavond onophoudelijk door. De appgroep van de collega's, de DJ's van NPO Radio 2, is ontploft na het overlijden van Wim T. Schippers. Daar moeten we het straks ook even over hebben. De ene na de andere anekdote komt daar voorbij. Kom ik op terug. Eerst even iets luchtigs met je delen. Maar ook weer niet, want ik zit nog steeds een beetje met de 2-2 in mijn maag van het voetbal gisteren. Het is een stukje frustratie. Ik ben niet een hele grote voetbalfan, maar als het Nederlands elftal dan speelt, dan wil je ook dat het goed gaat met ons Oranje. En dan is er nu een stukje onbegrip, een stukje waarvan ik niet zo goed weet wat ik ermee moet. Want je wilt toch positief blijven. Dat lukt mij enigszins, maar veel anderen overigens niet. En daar hebben ze in Zwolle wat op gevonden. Daar kon je vanmiddag de frustratie even van je aftikken op heuse oranje typemachines. Kon je je gedachten, je mening en ook je kritiek omtrent de wedstrijd er even uittikken. En waarom, legt organisator René zelf even uit.
5: En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de socials.
3: Ja, en er kwamen best veel mensen op af, zoals deze mevrouw die haar frustraties dus botvierde op zo'n ouderwetse typemachine.
6: Ja, alles in de breedte. En steeds een beetje dezelfde acties van Gakpo, die maar naar binnen trekt iedere keer. Het was allemaal niet zo heel erg verrassend. Een paar leuke kansen, maar ja, 0-0, dus bij rust.
3: Ze heeft er wel verstand van, maar ik vind dat mooi, hè? Fijn dat al deze mensen, inclusief deze mevrouw, het van zich af hebben kunnen tikken. Maar ik heb dan wel zoiets, als je dat doet,

Rivers en Californication. En Prince of Orange, I Wanna Be Your Lover. Elke maandagavond in Tim's Avondslot wordt er in de balzaal gekeken naar de verrukkelijke 15. Dat is de lijst waarin Leo Blokhuisje op zondagavond heel langzaam aan de hand

Als je het hebt over scoren op hoge leeftijd, hè? In the Stones staat op 4. In the Stars moet ik zeggen. Van the Stones. 10 juli komt een nieuw album uit. Paul McCartney werkte eraan mee. Net als overigens Robert Smith van The Cure.

geluid van Voltage en Sky of Innocence. Southern Rock uit het zuiden des lands Eindhoven, om precies te zijn. Een nieuw album van Voltage is onderweg. En dit is al het voorproefje. Staat op 2 in de verrukkelijke 15. Ja, en op 1...

NPO Radio 2. Nothing But Thieves en Evolution. Het oude vertrouwde gitaargeluid is ook daar terug. Nadat ze op hun vorige album een uitstapje hebben gemaakt naar New Wave. Maar ja, welke ga ik dan helemaal draaien in Tim's avondslot? Nou, ik dacht omdat hij donderdag jarig is, de nummer 5. Uit de verrukkelijke 15. Paul McCartney. En dit is dat schitterende Rebels in a Ball.

Muziek van Madonna en Holiday. Daarvoor die plaat uit de Verrukkelijke 15. Rebels in a Pond van Paul McCartney. Iets na 10:30, het is Tim's avondslot. Ik ben Gijs, goedenavond. En zometeen mijn debuut als, zoals het dan wordt gezegd, alwetend orakel. Tim's karaktertrek. En ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik best spannend. Ik heb dat Tim al heel vaak horen doen en zien doen. En ik vind het magistraal hoe hij op basis van een paar eigenschappen en een heel kort gesprek dat hij met iemand heeft, precies weet uit te vogelen welke plaat bij iemands karakter past. En ik wil hem eigenlijk altijd nog eens vragen om dat ook een keer bij mij te doen. Maar voordat ik die kans heb gekregen, zit ik opeens aan de andere kant en moet ik jouw karaktertrek zien uit te vogelen. En dat vind ik dus best ingewikkeld, want gaat het mij lukken om een liedje daarbij uit te zoeken?

0: dat ik ongeveer 20 minuten geleden nog een stukje Rolling Stones laat horen, want ze hebben een nieuwe plaat, die staat in de Verrukkelijke 15... en dat deze plaat inmiddels 61 jaar oud is. Je hoorde I Can't Get No Satisfaction.
1: Tim's Character Track. Je luistert naar de echo van je ziel.
0: Dat vind ik wel een dingetje, hoor. Normaal gesproken Tim op het broek, die aan de hand van een aantal karaktereigenschappen een karaktertrek probeert te ontfutselen. En vanavond mag ik dat opeens proberen. En dat doe ik met Jeroen. Jeroen, goedenavond.
2: Goedenavond, Gijs.
0: Ik vind het een eer, Jeroen, dat ik mijn best voor jou mag gaan doen.
2: Nou, eens gelijk. Ik vind het leuk om jou een keer te spreken.
0: Nou, dus, dat is wederzijds, Jeroen. Ik ben er een klein beetje ingedoken. Ik heb gehoord dat vrienden zeggen dat jij, Jeroen, een oude ziel hebt. Waar komt dat vandaan?
2: Ja. Ik luister heel graag naar de wat oudere muziek. Dus 70s en 80s.
0: Ja.
2: Dus het nieuwe kan mij niet zo bekoren, zeg maar even.
0: Ja, mag ik dan ook weten hoe oud je bent, Jeroen?
2: 52.
0: 52 jaar. En dan ik zou bijna zeggen, een nog oudere ziel.
2: Ja.
0: Ja, daar bedoel ik verder niks mee, hè, Jeroen?
2: Nee.
0: Ik ben gewoon relatief jong.
2: Ja.
0: Wat voor muziek kan ik bij jou placeren, Jeroen? Als ik moet denken in genres, in types.
2: Volgens mij heb ik hem straks nog gehoord, Prince. Ja. Dat is wel de hoofdmoot. Eigenlijk van alles. Een beetje soul. James Brown, Marvin Gaye.
0: Ja.
2: Jamiroquai is dan wat... Wat recenter.
0: Ja.
2: Dat soort zaken. Dus het zit echt een beetje in de... Ja, de soul. Hoe noem je dat?
0: West Coast. Ik hoor ook een klein beetje... Ja, ik weet een beetje welke hoek je zit, Jeroen. Wat maakt jou gelukkig? Wat heb jij nodig om gelukkig te zijn?
2: Niet zoveel eigenlijk. Familie, vrienden. Samen eten. Avondjes doorbrengen. Dat soort zaken.
0: Ja.
2: Fietsen doe ik graag. Racefiets en mountainbike.
0: Ja.
2: Dat vind ik heerlijk. Maar ik vind het ook leuk om als we samen zijn met vrienden of familie... om dat een beetje allemaal te verzorgen, zeg maar.
0: Ja,
2: als iedereen bij elkaar is, dat vind ik wel gezellig, ja.
0: Dan ben jij de gastheer en wil jij het iedereen aan zijn zin maken?
2: Liefst wel, ja.
0: Ja,
2: dat vind ik wel, dat vind ik wel heel leuk.
0: En je zegt fietsen, maar tussen de regels door voel ik ook een bepaalde voorliefde voor auto's, Jeroen. Is dat ook, kun je dat verklaren?
2: Ja, ik hou gewoon van auto's. Dat heb ik al van jongs af aan, zeg maar. Als klein jongetje dat je al wist wat voor auto's er langs kwamen. En dat krijg je er niet echt uit de rand.
0: Precies.
2: Maar helaas heb ik niet het budget om echt een mooie auto te rijden, zeg maar.
0: Nee.
2: Maar ja.
0: Er zijn heel veel andere dingen die jou gelukkig maken. Want ja, Jeroen, ik hoor een familieman. Ik hoor iemand die houdt van gezelligheid, van avonden met vrienden. Iemand die eigenlijk gelukkig is met kleine dingen, met een oude ziel. Die houdt van soul en misschien een beetje funk. Ik heb gezocht, Jeroen. Ik heb gewikt en gewogen. Ik heb mijn best gedaan en ik hoop dat

0: En Pencil Full of Lead. En dat zou zomaar de karaktertrek van Jeroen kunnen zijn. Ga mee voor je toelichten, Jeroen. Het is een nummer over allerlei dingen waarmee je het op papier allemaal goed voor elkaar hebt. Hij zingt bijvoorbeeld I got money in the meter and a two-bar heater. Of I got a nice guitar and tires on my car. Als autoliefhebber, maar uiteindelijk komt de aap uit de mouw. But best of all, I've got my baby. Want uiteindelijk is er niks zo belangrijk als de mensen van wie je houdt om je heen te hebben. En ja, dan doet die rest eigenlijk allemaal niet zo toe. En jij, Jeroen, bent ook iemand die niet veel nodig heeft om gelukkig te zijn, hoor ik je te zeggen, als je maar samen bent met je gezin of met je vrienden, samen eten, dingen doen. Ja. En volgens mij, qua stijl, sluit dit liedje best wel aan bij jouw voorliefde voor soul en een beetje funk. Dus mijn vraag aan jou, Jeroen, is dit misschien wel jouw karaktertrek? Kun jij mij volgen en deze plaat omarmen?
1: Het is goed dat je hem toelicht. Want ik had het nummer nog nooit gehoord.
0: Dat snap ik. Dat snap ik heel goed.
1: Maar wat jij daarbij vertelt, vind ik wel leuk. Dus ik ga de songtekst die ga ik nog een keer nakijken.
0: Ja, dat kan dus, ja. Want hij zit eigenlijk, ja. Nou, wat ik al zei, hij zit vol met de dingen waar mensen waarde aan hechten. Maar als puntje bij paaltje komt, Jeroen, dan gaat het om de kleine dingen en de mensen om je heen.
1: Ja, als mijn gezin en mijn vrienden en mijn familie het goed hebben. Als die gezond zijn en zo, dan ben je al een heel eind.
0: Precies.
1: Dus dat is een hele belangrijke.
0: Bovenal een heel mooi mens, Jeroen. En we gaan jou als dank voor jouw deelname een onvervalste Tim's Avondslot sleutelhanger sturen. En nou, ik hoop dat je Paolo Nutini nog heel vaak gaat beluisteren en daar uiteindelijk een tatoeage van neemt.
1: Ik kende hem al wel, alleen dit nummer nog niet. Maar het is weer een uitbreiding, dus goed.
0: Heel goed. Jeroen, dankjewel. En ik ga jou een hele fijne avond wensen.
1: Jij ook. Dankjewel, Gijs.
0: En wellicht dan een volgende.
1: Oké.
0: Dag, Jeroen. Hoi. Oh, verdikke, dat vond ik wel wat, hoor. Oh. Even een schoon shirt aantrekken. Goeiedag, zeg.
2: Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: En wil jij ook zo'n onvervalste karaktertrack en zo'n prachtige Tim's Avondslot sleutelhanger? Dan pak je de NPO Luister-app. En dan stuur je het woord karaktertrack deze kant. Het is de avond van NPO Radio 2. Tim's Avondslot is nog een dik uur geopend met nu scheurende gitaren van Chris Stapleton. En dat schitterende White Horse.

0: liedje, hè? Deze Chris Stapleton en White Horse. Over dat je misschien niet de prins op het witte paard bent, of niet iemand bent die alles kan oplossen, of die je komt redden, maar wel iemand die er, nou, zoveel als mogelijk voor je is, maar misschien niet de romanticus waar de ander op had gehoopt. Het is een stukje zelfkennis. Over zelfkennis gesproken. Zometeen na 11 uur zijn alle verloven ingetrokken. Dat klinkt misschien een beetje raar, want Tim Opperbroek is er niet. Hij is, nou niet vrij, maar hij is normaal gesproken de komende weken tijdens de lunch te horen hier op NPO Radio 2. Maar ook zometeen hier, in zijn eigen avondslot, in zijn eigen programma. Het moet eigenlijk niet gekker worden, maar het kon vandaag niet anders. Zometeen gewoon Tim Opperbroek hier.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Omdat je mijn favoriete papa bent.
7: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
8: Brilbeu, lenzenzat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten 40

0: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en het flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig. Kon dus ook alles zijn, of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. Premier Jetten is er zondag bij als in Rotterdam een nationaal monument voor de Molukkers wordt onthuld. Zijn komst werd pas vandaag aangekondigd. Omdat een premier vaak niet met lege handen naar zo'n beladen bijeenkomst gaat, hopen ingewijden dat hij excuses gaat aanbieden aan de eerste Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest en werden ontslagen uit het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En van de verwachting dat Nederland zich zou inzetten voor een Molukse republiek kwam weinig terecht. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Eerder zei een anonieme functionaris dat al. Trump kwam met zijn bevestiging bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Ze hebben geen misdaden ontdekt, ze proberen er alleen één te vinden, schrijft hij. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven aan de Amerikaanse media. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel 0-0. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
5: Dorald Megens, dankjewel.
6: De deuren van Tim's avondslot staan nog steeds wagenwijd open. De ophaalbrug is dicht, of eigenlijk open. Of dat die dicht is, zodat die open is en je eroverheen kan. Dat is net hoe je het bekijkt. Tot 12 uur gaan we door. Zometeen hier muziek van Big Wild en ook Pink Floyd met 2 minuut 40.
7: Ster.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi? 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren!
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
13: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

0: zijn geopend zonder Tim. Hij is er de komende weken niet. Of, nou ja, eigenlijk ook weer wel. Want ja, de aanleiding is droevig nieuws dat ons halverwege de avond bereikte. Wim T. Schippers is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat gebeurde vorige week woensdag. Vandaag is het bekendgemaakt. Ja, en Wim T. Schippers ken ik zelf vooral zo.
1: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Ja, ik ben 29 en ik heb een hoop van wat deze man zo bijzonder maakt zelf niet meegemaakt. Hij was naast stemacteur ook televisiemaker, hij was schrijver, hij was kunstenaar, hij was ook radiomaker. En ik zei een uurtje geleden, al sinds dit nieuws naar buiten kwam, is de DJ-groeps-app van NPO Radio 2 niet meer stil geweest. Want ja, ik ken geen grotere bewonderaar van Wim T. Schippers dan de kasteelheer van Tim's avondslot zelf, Tim Opperbroek. En hij deelt al de hele avond foto's en fragmenten in die groepsapp. Op dit moment maakt hij even niet dit programma, omdat hij Annemieke Scholaert vervangt in de middag. Maar het nieuws is aanleiding genoeg om hem wel even terug naar het avondslot te halen. Tim, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Thijs. Hallo.
0: Ja, jij bent zo'n groot bewonderaar van deze man dat ik bijna het gevoel heb dat ik jou hiermee moet condoleren. Is dat een gekke gedachte?
2: Nee, helemaal geen gekke gedachte. Ik moet ook zeggen, ik schrok er wel van. Kijk, 83 is natuurlijk een prachtige leeftijd. Maar ik zag er niet helemaal aankomen, omdat hij nog heel druk bezig was met van alles en nog wat. Heel veel met beeldende kunst ook nog. Onlangs via Netflix ook nieuwe Bert en Ernie-series gedropt.
0: Ja.
2: Dus ja, hij stond echt heel kriek nog in het leven. Maar ik denk na de dood van zijn vrouw Ellen Jens, een jaar geleden ongeveer, is hem echt wel wat slechter bekomen. Dus ik vond het een droevige verhaal vandaag in elk geval.
0: Ja, daar kan ik me heel goed wat bij voorstellen. Wat maakt deze man zo ontzettend bijzonder voor jou in al die 83 jaren dat hij hier rondliep? Ja.
2: Hij heeft me laten kijken, dat heeft hij echt gedaan. Hij heeft me rond laten kijken naar dingen, naar vormen, naar kunst. Wat niet per se iets hoeft voor te stellen, maar als de vorm mooi is, dan is dat goed. Zo heeft hij me echt naar dingen laten kijken. Ik ben zelfs getrouwd in de Wim T. Schipperszaal. Kun je nagaan in Amsterdam, zo'n groot fan ben ik van hem. Ik vind zijn tv-werk geniaal, zijn radiowerk fantastisch. En ik heb hem ooit één keer mogen interviewen in Rotterdam voor de Filmacademie daar. En toen hebben we hem teruggebracht in onze hele kleine auto. En heb ik nog een paar uur lang met hem op de achterbank gewoon heel intiem 1-op-1 gesprekken gehad. Dus voor mij is het iemand die echt een beetje de weg heeft vrijgemaakt voor alles wat ik nu zelf doe en hoe ik zelf in het leven sta.
0: Ja.
2: Dus ja, het is wel echt een soort vader.
0: Ja. Ja. Jeetje. Ja, ze zeggen dan never meet your heroes. Dat heb jij in dit geval dus wel gedaan.
2: Mm.
0: Maar dat was eigenlijk wat je ervan hoopte en misschien nog wel meer.
2: Ja, absoluut. Maar ik moet wel erbij zeggen, hij was mega ontregelend. Dus dat interview, dat was echt, nou, zo slecht heb ik nog zelden een interview gehad. Hij kwam binnen, hij struikelde over een prullenbak. En hij geeft ook nooit antwoord op je vraag. Als je ook een hele lange vraag stelt, en ik was geneigd toen om een hele lange vraag te stellen, zogenaamd heel intelligent overkomen, weet je wel, maar dan volledig struikelen over je eigen woorden.
0: Ja.
2: Dan keek hij je aan en zei hij, nog eens.
0: Ah, mooi.
2: Ja, echt killing gewoon, maar fantastisch.
0: Maar dat doet hij dus heel bewust, dat ontregelen.
2: Hij was alleen maar aan het ontregelen. Dat vond hij het allerleukste om te doen. Dingen moesten omvallen. Foutjes, die waren ook heerlijk. Imperfectie, daar geloofde hij ook echt in. Dus waarom is iets fout? Het hoeft niet per se fout te zijn. Dat kan ook juist heel mooi zijn. Dus
0: ja.
2: daar speelde hij heel erg mee. In tv bijvoorbeeld had je de Fred HC show, waarbij er een grote canapé in de studio stond, maar die was of groot, was veel te krap. Dus er konden mensen amper op zitten. Weet je, dat soort stomme geintjes, dat hield hij altijd uit. En dat deed hij continu gewoon. Ja.
0: Ja, en een daadwerkelijke alleskunner dus. Hè? Want ik ken hem nou vooral als hij deed meerdere stemmen rondom Sesamstraat dan.
2: Ja.
0: Ik weet dat hij radio heeft gemaakt. Maar gewoon kunstenaar in de meest brede zin van het woord.
2: Ja, beeldend kunstenaar is hij geweest. Hij maakte tv-programma's, radioprogramma's. Hij schreef toneelstukken. Dus hij was echt wat dat betreft allround. Hij deed precies waar hij zin in had. Dus dat was echt heel mooi.
0: En Tim, ik zit nou eigenlijk op jouw stoel. En ik bel dan weer met jou, want het is een soort koortsstroom zit ik nu in. Maar stel, jij had zelf hier achter de mengtafel gezeten. Uit het hele oeuvre van, in dit geval, Wim T. Schippers. Wat had jij ons willen laten horen?
2: Nou, sowieso het programma Rolplon met Jacques Plafond. Dat was zijn nickname, zeg maar. Dat is een legendarisch programma waarbij hij ruzie krijgt met de filelezer. Omdat hij een jingle voor hem heeft gemaakt die veel te lang duurt. En de filelezer wil daar niet op wachten. En dan ontstaat er dit.
3: Jellis Bode met de verkeersinformatie.
4: Hey.
3: Files op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Voor het knooppunt de Hocht, 2 kilometer. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. voor de Benelux-tunnel, 3 kilometer.
1: Ja, en hier had je pas moeten beginnen.
3: Ja, nou, dan spijt het me wel. Op deze manier is het niet mogelijk als dit van tevoren niet afgesproken wordt, meneer Plafond.
1: En dan de luisteraars dan? Zijn die dan de dupe van een misverstand tussen ons?
3: Dan had u dat van tevoren even duidelijk af moeten spreken.
1: Ik moet helemaal niks afspreken. Gaat u mij vertellen wat ik een beetje in mijn eigen programma moet doen? Nee, gaan we het zo? Nee. Je kunt nu rustig even die files opnoemen. Wat toch al mosterd aan de maaltijd is. Want die mensen die in de files zitten, die zitten er toch al in. En ik kan alleen maar zout in de wonden wrijven. Ik geef het woord aan...
4: Is er nog sprake van...
1: Ja, A4. Of zal ik het anders even doen? Het is toch elke dag hetzelfde.
3: Meneer Plafond, op deze manier wens ik niet met u mee te werken.
1: Oh, nou, dan komt het even goed uit.
0: Ja. Ja, maar wat is dit nou bedacht, Tim? Of is dit echt wat gewoon gebeurde?
2: Dit is wel uitgeschreven. Want Tim die kon het laten lijken alsof het spontaan was. Maar alles was wel van tevoren heel goed uitgedacht.
0: We
2: hebben het vermoeden wel dat Jelles Bode is geïnstrueerd. Maar vergeet niet, Gijs. Jij werkt iedere dag met Ruud de Wild samen.
0: Ja.
2: Nou, als iemand geïnspireerd is door Ron Flor, door Jacques Plafond, is het Ruud de Wild.
0: Zeker.
2: Wel. En Jeroen Kijkende werkt er ook overigens. Ja. Ook die jingles en alles wat daar samenkomt, dat komt daar echt vandaan.
0: Ja. Ik heb ook zitten smullen, voelt een beetje gek. Omdat het natuurlijk de aanleiding is een overlijden. Maar hoe jullie vanavond in de DJ-groeps-app van Radio 2... daar met elkaar helemaal op los gingen. En foto's en filmpjes en alles dat er voorbij kwam.
2: Het is de vrolijkheid die ook moet overheersen. Hè? Want Wim was iemand die speelde nog, toch, op zijn 83ste. Dan vond hij iets op straat en dan nam hij mee naar huis. Ik ben een keer, dat zeg ik je in alle eerlijkheid... met een klein slokje op, naar zijn huis gegaan.
0: Ja.
2: En ik wilde gewoon zien zijn atelier en de deur stond open.
0: Ja.
2: En heb ik even naar binnen gekeken. Nou joh, echt alles. Een troep, een rommeltje.
0: Ja, je hebt niet alleen naar binnen gekeken, je hebt een foto gemaakt en die naar ons gestuurd.
2: Ja, dat heb ik misschien wel gedaan. Ja. Maar dat is het universum. Dus alles, dan vond hij iets op straat wat ogenschijnlijk lelijk was. Maar hij dacht, ja, maar je kan hier iets mee. Dit is mooi. Hier kan ik een kunstwerkje van maken. Dus het was een kwaad jongen en dat is hij gewoon tot zijn 83ste gebleven. Vol in het leven. Mooi, hè?
0: Hey, als jij nou één liedje, nummer mag uitkiezen dat ik nu zou kunnen draaien om Wim T. Schippers te eren.
2: Oh, joh.
0: Waar kom ik dan uit, Tim, op het broek?
2: Nou ja, bij Bert en Hennie, maak er wat van. Want dat is eigenlijk zijn adagium geweest. Als er even een beetje tegenstaat in het leven, maak er wat van. Ik ben positief, iemand ken ik niet.
5: Maak er wat van. Als je ontevreden bent, nou doe daar dan wat aan. Maak er wat van. Moet je maar eens kijken wat je allemaal niet kan.
6: Ik doe mee.

0: Terug naar 92 met Faith No More en Easy. Queen daarvoor en Radio Gaga.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: En daarvoor neem ik je deze maandagavond even mee naar mijn afgelopen donderdagavond. Toen stond ik bij Zach Bryan in het

0: Morgan Wallen en Lou Combs. Die laatste staat over een kleine maand in de Amsterdam Arena. Ben ik dan ook weer bij. Maar Zach Bryan dus afgelopen week in een vol Philips Stadion in Eindhoven. En ik was daar voor het eerst in het Philips Stadion. Ik weet niet of jij daar ooit eerder bent geweest. Bij nou, bijvoorbeeld Guus Meeuwis, groot met een zachte geest daar altijd. Maar ik dus nog nooit. Maar ik was de week daarvoor bij Harry Styles in de Arena. De week daar weer voor bij Suzanne en Freek in het Gelredome. En dat was warm. Dat was zweten. Het was bloedheet, dus ik dacht, nou, het zal wel warm zijn in het Philips Stadion. Dus ik doe mijn trui uit en ik laat mijn jas in de auto. Blijkt er dus geen dak te zitten op het Philips Stadion. Het is open, dat bestaat daar niet, een dak. En het regende, dus het was niet zo warm. En de truien van de merch, zo zeg je dat hip, de merch, de merchandise, die begonnen bij €100. Toch gekocht. Want het was koud en het was nat, maar het mag de pret niet drukken, want Zach Bryan, die was er. En dat was waanzinnig goed. Hij heeft heel veel goede platen. Ik draaide vorige week hier op Radio 2 nog Plastic Cigarette in de ochtend. Maar ik wil je vanavond de plaat laten horen waarmee hij eindigde. Dat nummer dat duurt een minuut of 3, 3,5. Maar als je bij een concert van Zach Bryan bent, dan duurt die plaat misschien wel 15 minuten. Want hij stelt tijdens die plaat de complete band aan je voor. En er stond een mannetje of 18 op het podium. Strijkers, blazers, gitaristen, achtergrondzangeres. En elke keer stelde hij opnieuw iemand voor. Deed de artiest of de muzikant in kwestie deed een solo. En dan begon opnieuw het refrein van Revival. Zo heet de plaat die ik je ga laten horen. Met een hele mooie boodschap. Over misschien een klein beetje beschadigd zijn. Over af en toe een foutje maken. Af en toe misschien ook een slok te veel drinken. Kortom, niet perfect zijn. Maar elkaar vanavond samen terugvinden.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: Zach Bryan en Revival. Geen schaamte, geen oordeel. Maar samen zingen en vooral samen voelen dat je leeft. Samen. Samen bij Zach Bryan. Yeah.

geluiden uit de echoende kamers van Tim's avondslot. En ontdek de muzikale kroonjuwelen

0: So Close To Me. En daarvoor, ja, dat was die plaat die ik mij had genomen in het kader van de Late Night Track. Zach Bryan en Revival. Het is niet heel vaak dat ik rond dit tijdstip hier nog over de burelen van NPO Radio 2 loop. Dus ik struin hier net door de gang op zoek naar iets te eten. Want ik begin heel langzaam honger te krijgen. Je raadt nooit wie ik daar net tegenkom.
1: Bel of app je me nou? Want ik ben pluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: En nu zijn baasje van huis is... is het verzoekiemonster een beetje van slag. Ik kwam hem hier tegen in de gang met hangende schouders. Hij sloft hier over het tapijt. Door de gangen van Tim's avondslot. Maar... ja, je kent hem ondertussen. Een lekker verzoekie zou een hoop goed maken natuurlijk. Welk liedje zou jij het verzoekiemonster willen voeren? Met andere woorden, wat zou jij willen horen op NPO Radio 2? Dat mag een hele ingewikkelde, uitgebreide reden hebben. Mag ook gewoon omdat je er zin in hebt. Je kunt het erbij pakken in de NPO Luister-app. Welk liedje gaan we voeren aan het verzoekiemonster? Geef hem maar door.

Serial Lover. En die hoorde je in Tim's avondslot op 2. Waar ik nog een hele leuke, relatief nieuwe plaat voor je heb. Zijn naam is Jeroen Adriaan Cornelis Kok. Jij kent hem waarschijnlijk beter als Jack Jarrett. Hij kwam begin van het jaar met zijn album Velvet Hour. Gelijknamige single heb ik een paar keer gedraaid hier op NPO Radio 2. Maar er staat een plaat op dat album die ik misschien nog wel vele malen mooier vind. Eigenlijk precies nu, op het moment dat de avonden lang zijn

0: Wind Blows.
1: En zo heette de nieuwe Jack Jarrett, Where the Wild Wind Blows. Het is iets voor 12. Henk, goedenavond. Henk, jij hebt iets lekkers voor het verzoekie monster in Tim's avondslot.
2: Ja.
1: Vertel het eens.
2: Ik heb The Cure heb ik aangevraagd. The Forest. En dan live op Pinkpop.
1: Ja, en waarom moet het die live versie dan wezen, Henk?
2: Nou, omdat dit weekend staan ze daar ook. Dus,
1: ja. En sta jij er ook weer, Henk?
2: Nee, helaas kan ik niet.
1: Maar stond jij er in 2019, Henk?
2: Ja.
1: Dus als ik deze versie draai van nu nog zo'n 6 minuten 30... ben jij terug op het terrein bij Pinkpop?
2: Ja, zeker.
1: Henk, dank voor jouw verzoekie. We gaan hem voeren.
2: Helemaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
13: Praxis.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World.

0: Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Het is middernacht, het begin van dinsdag 16 juni. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's zoals de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al lange tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku. Door het eerste balcontact dus, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking, hier en daar een bui bij 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten 's ochtends een enkele bui en dan wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 1 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2.

0: 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar lang premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar lang de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's, zoals de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op 2K voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking. Hier en daar een bui bij 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder andere Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaar.